0: 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tynaarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen.

0: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
1: Alleen met uw steun kan het Bartimeusfonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars. Doneer op bartimeusfonds.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
3: Radio A. en Hunze.

wat. Die Amerikaanse taal is heel makkelijk te vertalen naar Hollands als je maar weet waar het over gaat.

je. Kent u deze uitdrukking? Als de poep de ventilator raakt, weet u waar het is? Nou, dan zit u in een probleem. Luister maar. Praat geen poep. Praat geen poep. Poep, poep, poep, poep. Oh, wat ben ik toch vriendelijk. Vindt u niet? Vraag 2. Heb u dat ook wel eens? Als u helemaal met de trekker naar Den Haag rijdt en Ruud Lubbers is niet thuis? Dan kan ik zo kwaad worden en schreeuw ik tegen die portier. Als die zegt van weg met die trekker. Praat geen poep! Voordat ik zo die trekker er binnen overrijd. Hou op naar de volgende vraag. Heb u het nou ook wel eens? Als u kaartjes heeft gekocht voor een programma van Joop van den N en u blijkbaar rondom 10 te zitten? Ik zeg tegen die presentatrice, praat alsjeblieft geen poep, want dan ga ik zo naar huis. Praat geen poep!

vraagje. Heeft u dat nu ook, dat de PTT al uw postduiven vangt en ze groen schildert? Dat u zojuist een postduif aangeschaft voor 1,5 ton de lucht in laat en uw buurman schiet hem uit het zwerk? Praat geen poe! Ga uit mijn gezicht! Oh, de muziek begint alweer. Het wordt gezellig. Ja! Vraagt u allemaal even mee? Vraag 5. Heeft u dat nou ook wel eens? Dat u televisie zit te kijken en de muizen komen van achter de plint vragen of er al oude kaas is? Ze praat even geen poep, hè? Zal ik jou eens in de val lokken? Met wat fijne verse brie? Vuile rotmuis? Ik weet dat ik op een boerderij woon, maar daarom heb ik nog geen blijdschap met muizen. Ik vind het niks, muizen. Hebben we dat nou ook wel eens? Vast wel. Vraagje. Ja, sorry, ik was wat laat, maar er was een vraag binnengekomen. Heeft u dat nou ook wel eens? Dat u een dressoir bestelt bij een postorderbedrijf en u krijgt een opblaaspop thuis? Ik bel die man op, ik zeg, praat alstublieft geen poep. Waar is mijn dressoir?

0: hè, is het hier. Praat alsjeblieft geen poep.
1: Zet in godsnaam die plaat af.

0: Hallo.
1: Je luistert naar Radio A.N. Hunze, de lokale omroep van de gemeente A.N. Hunze.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 3:00.
1: Etje Verschuren met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van legerpsychiater Nidal Hassan live uitzenden. Hassan schoot in 2009 op de militaire basis Fort Hood in Texas 13 militairen dood. Ze zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump toestemming voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS. En een openbare executie gebeurde er voor het laatst in 1936. De executie van Hassan staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Day. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijkse bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week op rij worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. De Gouden Televisiering 2026 is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-spelserie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor beste acteur voor haar rol als Emma in Rust en Vreugd. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Socutera, met CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik ben Ender en ik heb brandwonden door een ongeluk met hete thee.

0: littekens van op mijn armen. Op brandwonden dag kan ik lekker spelen met vriendjes.
1: Onze droom. Geen brandwonden, geen littekens. Dat begint bij jou. Ga naar brandwondenstichting.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
3: Radio A. en

Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

mobiel, het geluid van Radio A en Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 4 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na een urenlang debat ingestemd met een vergunning voor een asielzoekerscentrum. De vorige raad was er nog op tegen, wat voor toenmalig burgemeester Erik van Merrienboer reden was om op te stappen. Het nieuwe college, dat in juli werd geïnstalleerd, paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Het nieuwe voorstel werd met steun van enkele oppositiepartijen nipt aangenomen. Terneuzen gaat maximaal 200 mensen opvangen. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis, wordt live uitgezonden, dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag op Coming Out Day een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. De kwestie leidde de afgelopen dagen tot een discussie in Den Haag. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. En de gouden televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor de beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het weer nog. Vannacht zijn er opklaringen en het is zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogschieten ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
5: Alleen met uw steun kan het Bartimeusfonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars, doneer op bartimeusfonds.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
0: Radio A. en Hunze.

0: Mobiel. Het geluid van de radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.
2: Anything she needs, she can call me. Don't worry about it.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 5:00.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De Rotterdamse vrouw die vorige maand op haar roepbouw om het leven kwam bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen, zat zelf achter het stuur. Dat is de voorlopige conclusie van het Openbaar Ministerie op het eiland. De vrouw van 23 zat samen met haar vriend en een bevriende Nederlandse marinier in het voertuig toen het door nog onbekende oorzaak over de kop sloeg. Na het ongeluk betwijfelde haar familie dat zij achter het stuur zat. Uit videobeelden blijkt volgens justitie dat dat wel het geval was. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na een urenlang debat ingestemd met de vergunning voor een asielzoekerscentrum. De vorige raad was er nog op tegen, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het nieuwe college, dat in juli werd geïnstalleerd, past het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Terneuzen gaat maximaal 200 mensen opvangen. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis, wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt in de VS zelden voor en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. De kwestie leidde afgelopen dagen tot een discussie in Den Haag. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming in de Kamer bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor de beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het weer nog, vannacht zijn er opklaringen en het is zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf €25 aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
0: Radio A. en Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Daarin ter Eile Vlonders. Weggestongen tussen de sperrebossen ligt er een klein derk. Verdeeld in alle kleine boerderijkes. Uiteen wat groener dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is een dien ze hier doet gerne. Maar dat is helemaal niet stom. Hij heeft er dan een liedje van gemaakt. Met guls geworden. En als dit s'avonds voorbij haar deur gaat. En ziet er licht nog branden. Dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden. Zingt deze liedje. Verheugd.

de tumor is stille. En Ankjor, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten bier. Ze moeten dat hier stillen. Ze wilden dat melden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze gewoon niet te zien. En als de jongens verbuigen de deur God. En hij ziet er licht ontbranden. Dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden. Zingt hij zijn liedje. Ver. Ver!

in de Jorngeberei. En zo biedt zij 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen tussen de velden op naar Welen. En zag er. Dat is nee, of dat is nu paasje. En door Denen. En zij wijven. Tja, heren. Ik heb er een liedje voor hem op.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 6:00.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis, wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf eerder deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS. En een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming gisteravond bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. Een Rotterdamse vrouw die vorige maand om het leven kwam op Aruba bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen, zat zelf achter het stuur. Dat blijkt volgens het OM uit videobeelden. De vrouw van 23 zat met haar vriend en een bevriende marinier in het voertuig toen het over de kop sloeg. Haar familie geloofde niet dat zij achter het stuur zat. In Terneuzen komt een asielzoekerscentrum van maximaal 200 mensen. Dat heeft de gemeenteraad besloten na een urenlang debat. De vorige raad was tegen de komst van een AZC, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het nieuwe college heeft het voorstel aangepast om de sociale veiligheid te verbeteren. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. En de gouden televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Het weer nog, het is bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. Ook in de middag en avond vallen er geregeld buien, vooral in het westen en in het noorden. En het wordt zo'n 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
4: Alleen met uw steun kan het Bartimeusfonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars. Doneer op bartimeusfonds.nl.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

rijden met de trojka door het eindeloze woud. Het vriest een graad of 30, het is winter en vrij koud. De paarden hoeven knersen in de pas gevallen sneeuw. Het is avond in Siberië en nergens is geen leeuw. We reizen met de kinderen, al zijn ze nog wat jong. Door het eindeloze woud, waarover ik zo even zong. Een lommerrijk en zeer onoverzichtelijk terrein. Waarin men zich gelukkig prijst dat er geen leeuwen zijn. We zijn op weg naar Omsk, maar de weg daarheen is lang. En daarom vullen wij de tijd met feestelijk gezang. In

is de toestand zorgelijk, ik raak niet in paniek. Ik houd de moed erin door middel van de volksmuziek. We kennen onze bundel en we zingen heel wat af, terwijl de wolven nader komen in gestrekte draf. Het is van hier naar Omsk nog een kleine 100 verst. Het is prettig dat de paarden net vanmiddag zijn ververs.

en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toe, bedenk eens gauw.

die mooie al. Zodat de keus tenslotte op de kleine Pjotter valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet.

is weer verscheurd. De wolven zijn terug en nu is Sonja aan de beurt. Daar gaat het arme kind, zij was zo vrolijk en zo braaf. Nog 68 verst en in Den Haag, daar woon ik graaf. Ik zit nog na te peinzen en mijn vrouw stort mijn getraan. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus

0: en liefdadigheidsbazaar.
1: Trojka hier, trojka daar,
0: hulde aan het gouden paard.
1: Trojka hier, trojka daar,
0: Oei, hoe zit het stakker daar.
1: Trojka hier, trojka daar,
0: moeder is de koffie klaar.
1: Trojka hier,
0: trojka daar, kijk, daar ook een adelaar.
1: Trojka hier, trojka daar,
0: is hier ook een abattoir.
1: Trojka hier.

Dank u wel, dames en heren, voor uw enthousiasme, voor uw gezelligheid. Nou ja, lieve gasten, we naderen het einde. Voordat wij helemaal klaar zijn, dames en heren, komt er nog een nummertje over een heel leuk meisje. En ze heette niet Marietje. Het meisje heette Marianne.

En hun ze Hollandse Mix. Hollandse Mix. Een gevarieerd non-stop programma. Met muziek van eigen bodem.

0: is Omroep Assen. Met het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Dick ter Haak met het radionieuws. Nederlandse krantenuitgevers zien hun inkomsten weer gestaag groeien door het lezen.

0: steeds vaker betalen voor digitaal nieuws. Volgens economen van ABN AMRO stijgen de komende 2 jaar de opbrengsten van digitale abonnementen naar 300 miljoen euro. Ruim 80% van de omzet komt nu van betalende lezers. Voorheen waren adverteerders een grote inkomstenbron. Wel waarschuwt de bank dat de opkomst van AI de bezoekersaantallen van krantensites flink onder druk kan zetten. Vandaag doen er voor het eerst meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag, de actiedag waarop inclusiviteit op school centraal staat. Initiatiefnemer COC belt 3130 basisscholen, middelbare scholen en mbo's. Een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar. Mogelijk vanwege een recent onderzoek waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren daalt. Op verzoek van de scholen vindt het evenement dit jaar voor het eerst in oktober plaats. Voorheen was dat in december. De executie van Amerikaanse ex-major Nidal Hassan in december wordt live uitgezonden via een livestream. Zo maakte defensieminister Hegseth bekend. Hassan, die in 2019 13 militairen doodschoot op een legerbasis in Texas, wordt op 3 december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Het is voor het eerst sinds 1945 dat de Amerikaanse militaire vakbond een executie op deze wijze uitvoert. Volgens het Pentagon is het een waarschuwing dat ernstige misdrijven zware consequenties hebben. Een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is voor het eerst sinds 1990 weer voor het publiek te zien. Het doek hangt vanaf vandaag in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij een groot deel van zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond, bij wijze van dialoog tussen de kunstenaars. Het weer vrijwel overal bewolkt, vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover het radio nieuws.
1: Maat in de morgen met Jos Smit.
2: Het is vrijdag 9 oktober 2026.

Goedemorgen en welkom bij Maat in de Morgen. Ik ben Jos Smit en het komende uur neem ik je mee in wat er ruilt en zeilt in Noord- en Midden-Drenthe. We gaan het hebben over een poep- en pies-tour van het Drents Archief, het zwembad in Smilde. En we blikken alvast vooruit naar de Special Olympics met Jetta Kleinsma. Dat allemaal straks. Eerst muziek.

0: Natasha met Austin. Dat is even lekker wakker worden op deze vroege vrijdagmorgen. Straks gaan we het hebben over poep en pies, maar eerst even het korte nieuws. Hopelijk hebben patiënten er geen last van, maar het bestuur van GGZ-instelling Akare is opgestapt na een conflict met de Raad van Toezicht. Dat meldt het Dagblad van Noorden. De twee bestuurders worden beschuldigd van het creëren van een angstcultuur. Akare heeft locaties in Noord- en Midden-Nederland. Medewerkers van Akare spreken in de krant over leegloop van leidinggevenden en risico's voor de zorg van kwetsbare jongeren. Het zorgbedrijf ontving vorig jaar ruim 110 miljoen euro aan subsidie. De krant meldde vandaag dat er ook extreem veel geld wordt besteed aan jeugdopvang. Vrijwel overal klinkt het alarmerende geluid: de hoge kosten trekken een zware wissel op de gemeentelijke begroting. Het kan tot absurde uitgaven leiden. In Assen kost één case bijna 1 miljoen euro. In Tienaarlo liepen de kosten op tot 936.000 euro voor één geval. Voor Tienaarlo is het gelukkig wel op te hoesten. De gemeente heeft 100 miljoen in kas. Dat meldt het AD vandaag. Gistermiddag knalde het in Assen. Een bom in het Asserbos. Onze verslaggever Nienke van den Nadert was erbij en deed verslag.
1: 3, 2, 1. 36 explosieven zijn er gevonden vanmiddag hier in het Asserbos. De ontploffing, hoe was het?
2: Nou, ik heb niet heel veel gezien. Want ik moest achter de auto van de meneer die de ontstekings 3-2-1 ding in de hand had. Dus ik heb het niet heel gezien, maar ik heb wel gezien dat er een hele hoop zand de lucht in vloog. En dat was eigenlijk poef.
1: Een hobbyist vond de bom per toeval met zijn metaaldetector. Hij maakte er een melding van en de explosieve opruimingsdienst heeft ze zojuist ter ontploffing gebracht. Ik ruik nu ook een beetje een brandgeur. Ruik je dat ook?
2: Nee, maar ik ben hartstikke verkouden, dus okay. Dat kan wel kloppen.
1: Als het net een beetje hierheen komt waaien nu. Maar hij kwam ook best wel hoog. Ik denk wel zo hoog tot aan de bomen misschien.
2: Ja, aan de blaadjes van de bomen. Ja, van die grote dennenboom die er staat.
0: Ja, August, dan maak je zoiets mee en dan ben je verkouden en dan sta je achter een auto. Dat kan je ook gebeuren. Maar ja, wat een verhaal. Zo zie je nog, dat gedoe van de Tweede Wereldoorlog blijft maar dooretteren. Goed, iets heel anders. Het weekend staat voor de deur. En wie de benen wil strekken in het groen, kan dit weekend meedoen aan de langste broekenlopen wandeltocht door het prachtig bosgebied langs Fries, Donderen en Norg. Pas op voor onontplofte bonden blijkbaar. Wie niet meer wil of kan wandelen, kan popcorn eten bij Molen de Wachter in Zuid-Laren. Dit weekend kunnen opa's en oma's gratis mee naar de open dag. Tot zover dan ook het nieuws van Noord- en Midden-Drenthe. Straks bellen we met Paula van Ham, werkzaam bij het Drents Archief, over hun grote poep- en piesrondleiding. Dat zometeen, eerst een stukje muziek.

0: de poep- en piesrondleiding van het archief.
1: Ja. Ja,
0: ja,
1: dat klopt. Het
0: is
1: niet eraan te komen.
0: Ja, neem ons figuurlijk in dit geval even mee. Wat houdt deze rondleiding in?
1: Ja, het is oktober en dat is de maand van de geschiedenis. In deze maand wordt elk jaar door het hele land allemaal activiteiten georganiseerd rondom een bepaald thema. Mm-hmm. Dit jaar is dat thema lichaam en geest. En in het voorjaar beginnen we eigenlijk altijd al met het bedenken van ideeën voor de maand. En we proberen dan niet alleen door de hele provincie activiteiten te organiseren, maar ook voor verschillende doelgroepen. Mm-hmm. Maar het is wel belangrijk altijd dat het past bij het thema, nou, lichaam en geest dus in dit geval. En we organiseren wel eens rondleidingen, maar die zijn meestal voor volwassenen. Mm-hmm. En daarom dachten we, waarom doen we dat niet een keer voor kinderen? Maar ja, waar moet het dan over gaan? Hè? Wat vinden kinderen leuk? En al snel grapten we eigenlijk een beetje van, nou ja, bij ons thuis gaat het altijd alleen maar over poep. Mm-hmm. En toen dachten we, waarom ook niet? We doen gewoon een poep- en piesomleiding. En kinderen raken er niet over uitgepraat. Nou, en volwassenen soms ook niet natuurlijk. Dus zo doen we.
0: Ja, en concreet, wat ik neem aan dat de rioolleidingen niet bij jullie door het archief lopen en dat je daarna gaat kan gaan kijken. Dus wat kunnen mensen ongeveer verwachten?
1: Ja, dat is een hele goede inderdaad. Wij zijn eigenlijk ook gaan kijken wat er in de archief allemaal te vinden is over dit onderwerp. En we hebben een aantal verhalen uitgekozen die worden uitgelicht tijdens de rondleiding. Zo hebben wij een verhaal over een archivaris. We hebben een rechtszaak gevonden in de Edsel, het middeleeuwse gerechtshof in Drenthe, mm-hmm. over het verplaatsen van een wc. Nou ja, die zaak die komt uit 1769. Dus het houdt de gemoederen ook al eeuwenlang bezig.
0: Ja, maar ik snap dat je niet al te veel wil prijsgeven voordat de rondleiding is geweest. Maar er was een rechtszaak over het verplaatsen. Ik stel me dan voor zo'n buiten wc, zo'n wc-hokje. En die werd verplaatst en daar waren de gemoederen liepen hoog op.
1: Ja, klopt. Ja, ik kan wel een klein tipje van de sluier geven. Het ging om een rechtszaak van maar liefst 6 pagina's ook, dus dat was behoorlijk lang. Het ging over een dame die huurde eigenlijk een soort van kamer of ruimte bij iemand op het land. En de eigenaar van het land, die had de wc verplaatst. En in die tijd noemden ze dat een secreet. Dus toen we gingen zoeken naar verhalen, moesten we ook allerlei verschillende zoektermen gebruiken van hoe een wc door de eeuwen heen werd genoemd.
0: Ja.
1: Nou, hier werd er dan een secreet genoemd. En zij had gezegd van ja, hallo, dit is niet de bedoeling. Ik moet er een heel stuk lopen, 's nachts en in de winter, door weer en wind, om naar de wc te kunnen. Maar ja, de vraag is, wie krijgt tegelijk?
0: Ja, dus er werd stevig druk op haar gezet, zeg maar.
1: Ja, precies, ja. Dat zeg je goed.
0: Sorry, dat was de enige flauwe grap die ik ga maken vandaag.
1: Ja, echt
0: beloofd. Maar het schiet me niet aan te binnen, want je hebt het dus over dat zo'n term secreet. Dan moet er nu dus bij jullie in het archief iemand rondlopen die in de laatste weken, maanden dus een volledig expert op het gebied van poepen en pies door de historie is geworden.
1: Nou, een echte expert zou ik het ook niet willen doen, maar we hebben wel echt best wel leuke dingen gevonden, dat klopt, ja.
0: Ja, wat gaaf, joh. Tenminste, ja, blijkbaar ben ik gewoon eigenlijk nog een kind in een volwassen lichaam, want ik vind het eindeloos fascinerend.
1: Ja,
0: Nou, je noemde al even, dit is dus een rondlijn die jullie dan speciaal ontwikkeld hebben, met in elk geval dat het ook interessant is voor kinderen. Maar jullie organiseren dus wel vaker kijkjes in het archief om te laten zien wat jullie doen.
1: Ja, we doen dat af en toe. Vooral bij grote evenementen, bij open dagen bijvoorbeeld. Het is natuurlijk best wel bijzonder om even bij ons in het depot te kunnen kijken. Mm-hmm. Want we waren daar 11 kilometer aan de Drentse geschiedenis. En we willen dat het goed bewaard blijft. We hebben bijvoorbeeld een klimaatinstallatie. De temperatuur is altijd 18 graden. De luchtvochtigheid is altijd 55%.

0: Ik voel dat je de hele dag door mensen in en uit laat lopen, dan wordt dat heel erg gestoord.
1: Ja.
0: En daarom doe ik ook altijd een kleine groepen, maximaal 15 personen. Daarom worden rondleidingen ook niet heel erg vaak aangeboden. En ja, wat het nu voor kinderen is, is het natuurlijk wel extra leuk om te gaan doen.
1: Ja, geweldig. Wat een unieke kans om even een kijkje te nemen.
0: Precies.
1: Nou, zat ik zelf al enigszins jaloers met een schuin oog op jullie site te kijken. Ik zag deze rondleiding is helaas volledig uitverkocht.
0: Ja.
1: Is er toch ergens op een latere datum nog een mogelijkheid voor mensen om een kijkje te nemen en zich te verdiepen in de poep en pies?
0: Ja, we hebben inderdaad, komende dinsdag zijn de rondleidingen al vol. Maar op zaterdag 24 oktober is het nog oktober kindermaand. En dan wordt de rondleiding nog 3 keer aangeboden. Het gaat wel hard, moet ik zeggen. Maar ja, weet je, net als met alles, als er heel veel vraag naar is, dan zullen we dit ongetwijfeld nog een keer gaan organiseren in de toekomst.
1: Nou, geweldig. In elk geval 24 oktober zijn er nog een paar plekjes beschikbaar. Ja. Dat zal nu nog wel nog harder gaan. Maar, en dan wellicht in de toekomst. Paula, hartstikke bedankt dat je even dit wil komen toelichten.
0: Ja, graag gedaan.
1: Fijne dag. Ai, ai.

0: Breathless van Chorus. Dan tijd om stil te staan bij het zwembad van Smilde. De gemeente moet namelijk beslissen of het bad open blijft of niet. En dat besluit viel gisteren. Onze verslaggever Nienke van den Adert was erbij in de raadsvergadering.
1: De huidige zwemvoorziening is gewoon niet meer in deze tijd. Hij is bijna 50 jaar oud. Hij is niet voldoende onderhouden. Dat kan gewoon niet langer.

0: emoties liepen in de aanloop naar het besluit al hoog op. Zelfs zo erg dat één raadslid besloot de beslissing buiten de raadzaal af te wachten.
1: Meneer Wijma van Pro, u liep even naar buiten toen het onderwerp begon.
2: Dat klopt.
1: En waarom was dat?
2: Nou, het is onder een tijdje terug in de commissie behandeld geweest. En toen heb ik het woord gevoerd en ik merkte toen dat ik heel erg emotioneel bij betrokken ben. Ja, het leek mij niet verstandig, als zeg maar, gemeentebelangen met dit soort dingen, die ik eigenlijk heel graag wil, maar niet kunnen komt, dat ik me dan heel moeilijk kan beheersen. En het leek me dus verstandig om mij niet met deze discussie te bemoeien.
1: En u bent zelf smuldiger?
2: Ik geboren en getogen. En dus het raakt me heel erg. Dus ik heb het heel moeilijk met dit onderwerp, persoonlijk.
1: Ja,
2: ik snap dat het dicht moet hoor. Ik begrijp het. Rationeel begrijp ik het. Maar emotioneel kan ik daar gewoon niet voor staan. Dat kan ik niet.
1: Was er nog hoop dat het de andere kant op ging? Hoe ging je erin vanavond?
3: Ik ging er heel dubbel in. Tuurlijk is er hoop. We hebben nog heel veel dingen nog aangedragen aan de raad. Ook onze bouwkundige rapport hebben we neergelegd. Wat hele andere bedragen laat zien. Helaas hebben we daar weinig van over teruggehoord. Of eigenlijk niet. Alleen van één partij die het mee heeft genomen en de rest.
0: De toekomst is onzeker voor de smuldigers. Na dit besluit wordt er nog niks toegezegd, terwijl de nood voor een vervangende voorziening hoog is.
1: Wethouder Ronald Bakker, hoe kijkt u naar dit besluit?
4: Dat is een treurig besluit. Het is niet dat ik nou hier mijn hoogjaars van deze raadsvergadering uitga.
1: Wethouder Slomp kreeg de vraag om een datum vast te leggen. Waarom is dat dan? Wil u daar niks op vastpinnen?
4: Omdat de ervaring leert dat als je de bevolking betrekt bij die plannen, je ze niet onder tijdsdruk moet zetten, want daar hebben de smilders helemaal geen behoefte aan. En dat we ook nog geen enkel inzicht hebben van wat er concreet mogelijk is. Dat zijn die parallele ontwikkelingen waarbij een aantal dingen nog uitgezocht moet worden.
1: Is het of een multifunctioneel centrum er komt, of is het wanneer die er komt?
4: Beide is onzeker. We zijn daarover in gesprek met de beide schoolbesturen daar.
5: Nou, weet je, daar wordt al vanaf 2001 of zo over gesproken, hè? Dus en dan nu sinds 2021 heet het ineens de vaart op de Smilde. Maar wel, smiddigers, wij hebben wel een vaart voor ons huis liggen, maar voor de rest zien wij daar helemaal niks van.
1: En wat kunt u in uw termijn nog bereiken voor de Smilders?
4: Dat is een hele moeilijke vraag eigenlijk. Wat denk ik belangrijk is, is dat wij laten zien dat we stappen zetten samen met de bevolking. Wij zijn eigenlijk een beetje tegen de muur gezet met z'n allen hier in deze gemeente, dat het echt in een slechte situatie is.
1: Maar heeft de raad niet zichzelf tegen de muur aangezet?
4: Allemaal, ja.
1: En jullie gaan nu terug naar Smilde, nog een maandje zwemmen?
5: Nog twee keer. Nog twee keer met de club. Ja, en we sluiten af met een Halloween party. Dus.
1: Nou, ik zie een beetje verbeterd gezicht. Ik laat jullie snel naar huis gaan.
5: Helemaal.
6: Okay. God, wat sneu, hè? Wat zullen die mensen daar allemaal balen in Smilde en omgeving? Dat zoiets sluit. Er gloort misschien nog een spankje hoop, maar persoonlijk heb ik er een beetje een hard hoofd in. In ieder geval, iets heel anders. Culinair hoogvlieger en gewaardeerde collega Paul Keizer neemt ons weer even mee in een kijkje in zijn keuken.
7: Welkom in de keuken van Keizer. Ik, Paul Keizer, neem je mee naar mijn keuken vol verhalen, producten en recepten. Deze week een Italiaanse klassieker, Spigola al Forno. Een verhaal over hoe vis, wijn en een belofte op het eeuwige leven bijdroegen aan een enorme hoax en belastingfraude. We gaan naar het zuiden van Italië, een streek geroemd om haar relatie met eten. Maar naast dat het eten daar fantastisch lekker is, beweren ze ook langer te leven door hun dieet. Zuid-Italië is onderdeel van de zogeheten Blue Zones. Olijfolie, vis, wijn, zon, rust, allemaal vitale onderdelen van een lang leven. Of schuilt er meer achter de blauwe zones? Al jaren staan de blauwe zones bekend als een vastgegoten feit. De diëten die in de blauwe zones gegeten worden, worden de hemel ingeprezen. Gianni Pes en Michel Poulain onderzochten gebieden waar bovengemiddeld veel 100-plussers zouden wonen. Poulain omcirkelde deze gebieden met een blauwe balpen en zo ontstonden de Blue Zones. Volgens deze onderzoekers zou de leefstijl, maar vooral het dieet, het geheim zijn om een centurion te worden. Maar wat blijkt?

0: blijkt, de blauwe zones hebben geen geheim voor het eeuwige leven ontdekt, maar een geheim voor belastingfraude. In Italië werden overledenen op papier in leven gehouden en daarmee konden nabestaanden duizenden euro's aan pensioenuitkeringen innen. Ook mensen zonder een slecht geweten, maar wel met een hele slechte boekhouding, zorgden voor een incorrect beeld van het eeuwige leven. In alle Blue Zones eet men net wat andere dingen, maar wat alle Blue Zones wel gemeen hebben? Een hele slechte inwonersadministratie. Zo stonden er meerdere mensen op de Centurionlijst die al 30 jaar dood bleken te zijn. Dr. Newman ontdekte in 2024 de vreemde administratie in de hoax van de Blue Zones. De administratieve blunders waren zo hilarisch slecht dat hij er zelfs de Ig Nobelprijs voor heeft gekregen. Een prijs voor onderzoek dat je laat lachen, maar je ook aan het denken zet. Wel is er stevige kritiek op hoe makkelijk Newman de blauwe zones van tafel heeft geveegd. Want de gebieden aten daadwerkelijk gezond en er is een hoop data die wel geverifieerd en kloppend is. Wat wel zeker is, het dieet van de Zuid-Italianen is vooral heerlijk. Of je er nou 100 mee wordt of niet. Voor dit gerecht, dat voldoet aan meerdere blauwe zone criteria, duiken we de zee in voor een heerlijke geroosterde zeebaars of zijn Italiaans. Spigola al forno. En dit gerecht mag je ook zonder belastingfraude klaarmaken.
1: Nou, leuk dat jullie weer in mijn keuken zijn. Spigola al forno. Heel simpel Italiaans gerecht. Dus een hele geroosterde zeebaars. Met wat seizoensgroentjes, een beetje witte wijn, wat olijfolie. Niet moeilijk. Het gaat echt om de smaken van de vis zelf. Nou, allereerst gaan we even wat groentjes snijden. Allereerst de venkel. Ik snij even de harde groene stekels eraf. Maar bewaar ze wel. Want de toppen, de venkeltoppen, die hebben een heel lekkere smaak. Heel subtiel. Kan je dadelijk als garnering gebruiken. Snij je de binnenkant eruit. De harde kern. Dan gaan we er dunne ringetjes van snijden. En dan als je de ringetjes hebt van de venkel, mogen die op de bakplaat. Als de venkel is gesneden, pakken we wat rode uien. Die gaan we dan ook lekker in plakjes snijden. En ook dit hoeft allemaal niet perfect. Nou, dan nemen we ook even wat de citroentjes. Die halveer ik. Dan snij ik deze ook weer in kleine plakjes. Die gaan ook op de ovenschotel. De andere helft van de citroen, die gebruiken we dadelijk in de holte van de vis. Zodat de vis ook van binnenuit wordt geparfumeerd. Wat we dan doen is, we nemen de binnenkant van de vis en die zouten. En hoe herken je een verse vis? Herken je aan het oog. Het oog moet helder zijn. Nou, binnenkant gezouten. Nemen we ook wat citroentjes. Leggen we ook lekker aan de binnenkant. Dan pak ik een beetje olijfolie. Dan leg ik alvast de vissen op de bakplaat. Nou, nou zie ik. Mensen, jullie weten het misschien niet, maar ik woon in een hele kleine studentenwoning. Dus mijn oven is ook niet heel groot. En nou zie ik dat de vis te groot is voor de bakplaat. Nou, ik ga de staart even een beetje bijtrimmen. Doe ik gewoon met een stevige keukenschaar. Vervolgens doe ik er een klein beetje witte wijn bij. Het hoeft geen fancy dure wijn te zijn. Zolang het maar een wijn is die je zelf lekker vindt om te drinken. Nou, dan gaan de vissen de oven in. De oven staat op 200 graden. Vissen gaan er voor ongeveer een half uurtje in. Check ze eerder ook al even. Hangt natuurlijk ook af van hoe groot je vissen zijn. Ja, het is momenteel week van het eten. En vrijdag is visvrijdag. En dat is niet een term die de organisatie van Week van het Eten heeft bedacht. Dat is een term die al langer bestaat. Het komt namelijk uit het katholicisme. Katholicisme is de vrijdag bedoeld voor boetedoening. En dan is het niet gepast om vlees te eten. En dus eet men vis. En dan is het tijd om heerlijk te gaan proeven. Trek het huidje achter. Ja, en dat onthult dan... Oh, prachtig vlees. Zo, heerlijk zeg. Het parfumeren van de citroen die in de holte zat, komt heel mooi door. Zorg voor net even een lekkere smaakbalans. Venkel, uitje erbij. Ja, en of het dus waar is of niet het verhaal van de 100-jarige. Dit het geheim is van het eeuwige leven. Dat weet ik niet. Maar dat het heerlijk, simpel en gezond is, dat is zeker zo. Bedankt dat je weer met mij in de keuken hebt gestaan. Ik vond het heel gezellig.

0: Ik hoop jullie de volgende keer weer te ontvangen en weer samen te koken in de keuken van Keizer.
1: Nou, het water loopt me in de mond. Ik ben eigenlijk helemaal geen visman, maar dit zou ik nog wel eens willen proberen. Straks staan we stil bij de Special Olympics. Die komen in 2028 namelijk naar Drenthe. Maar eerst muziek.

0: Miles Smith met Stargazing. Dan, het lijkt nog heel ver weg, maar in 2028 komen de Special Olympics naar Drenthe. Ik sprak gisteren met directeur Jetta Kleinsma over het evenement, wat het inhoudt en wat er nog voor nodig is om het te realiseren.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ah, mevrouw Kleinsma. Ja, hallo, Jos Smit. We spraken elkaar een uurtje geleden ook al even.
1: Ja, dat klopt.
0: Nou, hartstikke fijn dat u hier even tijd voor maakt en dat we het op deze manier kunnen oplossen. Want toch, ontzettend mooi initiatief. En ik vind daar kan niet genoeg aandacht voor zijn wat mij betreft.
1: Nou, wat fijn. Ja, want de Special Olympics, de Nationale Spelen, die komen naar Drenthe in 2028.
0: Ja, hoe bijzonder is dat?
1: Ja, heel. Want kijk, de Special Olympics, die zijn er voor mensen met een verstandelijke beperking.
0: Mm-hmm.
1: En één keer in de twee jaar, dan zijn er, zeg maar, nationale kampioenschappen. Over 24 sporten gaat het, hè. Dus 24 verschillende sporten. En dan komen er 2000 tot 2500 mensen met een verstandelijke beperking naar één plek in het land.
0: Mm-hmm.
1: Dat was dit jaar 26 Haarlem. Maar in 28 komen ze naar Drenthe. En alle gemeenten in Drenthe doen mee.
0: Super.
1: Dus alle 12 gemeenten. En in al die gemeenten, nou, worden één of twee sporten aangeboden. En weet je, ook de Bontewever en het IT-circuit doet mee. En het is ontzettend leuk om dat allemaal te organiseren. Want nou ja, naast die 2500 sporters komen er dus ook 1500 begeleiders mee.
0: Jongen.
1: Ja, en dat is wel een behoorlijke club natuurlijk met z'n allen.
0: Ja,

0: Een heuse volksverhuizing komt naar Drenthe dan. Ja, wat leuk.
1: Zo is het. Ja, en het is zo fijn, want op die manier kun je ook, ik zal maar zeggen, aan de reguliere sportclubs laten zien. Want die gaan ook allemaal mee. Er komen allemaal vrijwilligers naar het koor. Die dan ook weer gaan helpen. Dat ze inclusief sporten, hè, dus sporten ook voor mensen die een beperking hebben. Of dat nou fysiek is of verstandelijk. Dat maakt helemaal niet uit. Maar dat die mensen ook zo graag mee willen doen. En als de reguliere sportclubs daar ook een plekje voor maken. Ja, dan is het natuurlijk dubbel fijn. Dus we hopen ook met z'n allen dat na 2028 in Drenthe de reguliere sportclubs ook plek maken voor mensen met een beperking.
0: Ja, wat mooi. Want ik kan me voorstellen dat ik niet precies voor Drenthe weet, maar naar uw idee. Zijn reguliere sportclubs daar nog niet alert genoeg op, momenteel?
1: Nou, het kan nog wel een onsje enthousiaster.
0: Okay.
1: Ja, kijk, reguliere sportclubs, ja, die hebben natuurlijk ook best wel veel te doen, hè. Want die moeten ook allemaal jonge mensen weer aan boord halen en al die wedstrijden organiseren. En, noem maar op.
0: Mm-hmm.
1: Maar het zou zo mooi zijn als er ook een pak zouden hebben voor mensen met een beperking. Ik weet bijvoorbeeld dat Assen Boys dat heet. Mm-hmm. Die hebben een voetbalteam voor mensen met een verstandelijke beperking.
0: Yeah.
1: Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi, want die mensen willen ook zo graag meedoen. Dus daar word je wel vrolijk van.
0: Ja.
1: Dus ook naar 2028 toe, maar ook daarna, hè, is het heel belangrijk dat het sporten toegankelijker maken voor mensen met allerlei soorten van beperkingen.
0: Ja.
1: Dat zit er ook een beetje achter.
0: Ja.
1: Ja, dus
0: het is inderdaad, het is natuurlijk een heel mooi en leuk evenement op zichzelf, maar de hoop is in elk geval dat het ook een soort golfbeweging op gang brengt, waardoor ook er dus op lange termijn voordelen zijn voor mensen met een beperking.
1: Dat die ook gewoon kunnen meesporten met iedereen. En daar ook veel plezier aan kunnen beleven. Want sporten is natuurlijk ook hartstikke gezond, net zoals gewoon allemaal.
0: Ja.
1: Dus dat is gewoon heel, heel mooi.
0: Ja, sorry.
1: Ja, ik vind het ook fijn om via uw radiokanaal, mag ik maar zeggen, de oproep te doen om in 2028 ook vrijwilliger te worden. Kijk, die Special Olympics die worden in 2028 van 9 tot 11 juni gehouden in Drenthe.
0: Mm-hmm.
1: Heel veel sporten kan ondergebracht worden op een vakantiepark, het Aalderholk. Dat is in de buurt van Aalden, hè.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, al die mensen die moeten natuurlijk wel naar al die verschillende sportplekken toegebracht worden.
0: Yeah.
1: Dus het gevoel is wel een dingetje en het begeleiden van de mensen ook. Dus we hebben heel veel vrijwilligers nodig en het is heel fijn dat mensen daarbij willen komen helpen.
0: Ja, en iedereen die luistert en die denkt van, hey, dat is iets voor mij, waar kunnen zij zich melden straks?
1: Nou, wij hebben straks een website, die is nu nog niet in de lucht. Maar je kunt bij Special Olympics Nederland al zien wat er allemaal in de pijplijn zit. Want volgend jaar zijn er ook regionale spelen.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dat is natuurlijk ook belangrijk om te weten. Dus daar kun je alvast wel een beetje een voorproefje zien. En ons motto in Drenthe is in 2028 ruimte om te stralen.
0: Oh, wauw. Ja. Dus inderdaad dat iedereen zijn of haar talenten kan etaleren en op hun eigen manier laten zien wat ze bijzonder maakt.
1: Zo is het. Want iedere sport doet het toe. En we hebben ook allerlei verschillende, manieren van sporten, dus iedereen kan gewoon meedoen. Dus iedereen krijgt de ruimte om te stralen.
0: Nou, fantastisch. Ik zou zeggen, we gaan het gewoon in de gaten houden. En iedereen die dit hoort en denkt van, nou, dat is iets voor mij. Hou de website in de gaten en zo gauw het kan, geef je gewoon op als vrijwilliger. En dan wordt het in 2028 een fantastisch evenement.
1: Nou, dank u wel. Ik vind het heel fijn dat die aandacht aan besteed wordt. En laten we in de opmaat naar 2028 nog maar eens even bijpraten, want dan kan ik misschien nog meer vertellen.
0: Hartstikke goed.
1: Dat ook zo mooi is. Staten van Drenthe, Provinciale Staten, die hebben het geld beschikbaar gesteld. En dan zijn we niet mee akkoord gegaan.
0: Kijk.
1: Dus van rechts tot links en van links tot rechts.
0: Fantastisch.
1: Dat is toch ook prachtig?
0: Ja, precies. Dit laat duidelijk zien dat ongeacht waar je staat op het politieke spectrum, dit zijn het soort

0: dingen waar we gewoon allemaal onze schouders onder kunnen zetten. Achter kunnen gaan staan, hoe moet je het zeggen. Maar fantastisch, mooi.
1: Dit is een hele mooie uitzending. Ja, oké.
0: Okay. Nou, fantastisch.
1: Dankjewel.
0: Mevrouw Kleinsma, hartelijk bedankt. En we houden inderdaad contact.
1: Ja, oké. Okay. Fijne dag.
0: Hai.
1: Dag.
0: Ja, geweldig. Superleuk mensen ook. Jetta Kleinsma, directeur van de Special Olympics. Sprak ik gisteren even, dat was te horen. Ondertussen hebben wij contact met onze eigen Arwoud Snippen. Arwoud, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, daar zijn we weer. Hey Arwoud, we gaan het even hebben over Omroep Midden-Drenthe. Daar ben jij een van de bestuurders van. En jullie zijn nu in de lucht, of in elk geval op papier in de lucht. Hoe moet je dat zeggen?
2: Ja, het idee van Olympus, we zijn met de van de top, dat lokaal Omroep Midden-Drenthe.
0: Mm-hmm.
2: En we hebben het officieel van de commissariaat van de media begin dit jaar toestemming gekregen om te mogen uitzenden. En als goed is, gaat aankomende dinsdag, dan gaan we hier een uitzending doen vanuit de gemeentehuis van de Midden-Drenthe bij Uus van der Taal.
0: Ja, leuk. En goed om ook even te benoemen, denk ik. Midden-Drenthe wordt dan ook weer uiteindelijk onderdeel van Maat. Want dat is een beetje een wonderlijke constructie, maar dat is het einddoel, toch?
2: Ja, dat kan. Toen wij lokaal onder Midden-Drenthe zijn, we ook in contact aan mogen. De streek moet ook opbrengen met de afgelegd. En Midden-Drenthe is toegekomen aan de gemeente Aarhus en Dynamo.
0: Ja.
2: En daar gaan we deze lijn daar al volledig mee in
0: Ja, precies. Hartstikke mooi. Nou, zo kennen wij elkaar natuurlijk ook. Kind aan huis ben je hier bij ons in Assen. Geweldig. En je noemde al even komende dinsdag speciale uitzending vanuit Bijlen, toch?
2: Ja, vanuit Bijlen, het gemeentehuis. En dan bij het bedrijf van die van de taal in het gemeentehuis in Midden-Drenthe. En daar hebben we dinsdag hier uitzending. Dat is de eerste gast.
0: Ja, leuk. En ik snap dat delen een verrassing moeten blijven, maar heb je een tipje van de sluier wat mensen ongeveer kunnen verwachten?
2: Nee, nou ja, we hebben in ieder geval een conclusie van de taal aan de orde. Dan proberen we de kinderen mensen van weer te redden om dit in een handen te krijgen. Mm-hmm. We hebben al een bakkersalon, en hoe heb je dat? En dat doen we eigenlijk zo.
0: Ja.
2: En volgens mij gaat de Gunther Vond dat om de dag die zo, en dat betekent dat de dag in de Jos benieuwd van de dag.
0: Nienke inderdaad, collega van mij hier ook. Ik durf eerlijk niet te zeggen wat haar rol precies gaat zijn. Maar goed, als Nienke betrokken is, dan weet je in elk geval dat het een succes wordt. Dat is altijd waar ik hier op kan bouwen.
2: Ja.
0: En ga jij zelf ook nog een officiële rol vervullen?
2: Ja, officieel is er nu de achtergrond. Dus ik ben al dagen in de spanning om een fijne visie te maken.
0: Ja, je... Super, nou hartstikke leuk. Ik stem de radio er in elk geval op af. Komende dinsdag vanaf 10 uur te horen natuurlijk via alle bekende kanalen.
2: Ja, klopt.
0: Super. Arwoud, hartstikke bedankt dat je er even in wil komen.
2: Ja,
0: Hoi.
2: Hoi.

0: Changes. Ilse de Lange met Changes. Ondertussen hebben wij contact met Wendy, jongerenwerk in de gemeente Tinaro. Wendy, hi.
1: Goedemorgen.
0: Ja, fijn dat je er bent.
1: Ja,
0: we gaan het namelijk even hebben over de jongerenraad van Tinaro. Daar ben jij als jongerenwerker bij betrokken.
1: Klopt.
0: Kan je ons even meenemen, wat houdt een jongerenraad precies in de gemeente?
1: Ja, zeker kan ik dat doen. De jongerenraad heet bij ons in de gemeente Jong Tinaro. En dat is eigenlijk een groep jongeren uit de gemeente Tinaro. En die denken mee over onderwerpen die met jongeren te maken hebben. En die komen op voor de stem van eigenlijk alle jongeren in de gemeente. Dus niet alleen van onszelf, maar voor hun allemaal.
0: Mm-hmm.
1: En zo kunnen ze eigenlijk laten horen wat voor jongeren zeg maar belangrijk is.
0: Wat zijn dan een paar thema's die daar typisch onder vallen?
1: Ja, dat kan best heel breed gaan. Dat kan bijvoorbeeld gaan over ontmoetingsplekken voor jeugd, voorzieningen voor jongeren, activiteiten, welzijn. Maar het kan natuurlijk ook gaan over prullenbakken of over verlichting van verlichtingsschade en OV.
0: Oh ja. Ja, en ja. Nou, als ik me niet vergis, onlangs in de gemeenteraad is de rol van de jongerenraad een soort van officieel gemaakt of opgenomen in het algemeen gemeentelijk beleid?
1: Ja, er was een dinsdag was er een verordening besproken. En nou ja, daar is voor gestemd, daar zijn we heel blij mee. En daar staan een aantal afspraken in, waardoor de jongerenraad een iets stevigere positie krijgt. En dat er wat meer afspraken zijn over hoe vaak ze worden betrokken. En maar ook wat eisen aan de jongerenraad terug, zeg maar.
0: Ja, ja, dus dat het iets formeler wordt vastgelegd wat ze echt in de melk te brokkelen hebben, zeg maar.
1: Ja, precies. Ja.
0: Want hoe groot is die raad? Waar moeten we ongeveer aan denken qua leden?
1: Op dit moment zitten we op ongeveer 7 à 8 leden.
0: Mm-hmm.
1: En er is ruimte voor 12. Dus er zijn nog 4 plekjes open, zeg maar.
0: Ja.
1: Ja.
0: En qua leeftijd, waar moeten we ongeveer aan denken?
1: De leeftijd is van 11 tot met 23.
0: Oh, oké, okay. Ja, dus dat is een vrij brede bandbreedte. En dat...
1: Ja,
0: is denk ik ook juist de bedoeling, aangezien je voor alle jongeren wil spreken. Van als je natuurlijk alleen 16 tot 18 doet, dan heb je wel heel erg beperkt.
1: Ja, klopt. En je merkt ook wel dat, want kijk, voor de wet zeg maar, zijn jongeren op je 18e ben je volwassen. Maar tot je eerst 21ste en inmiddels wordt dat steeds verder opgeschoven, blijkt ook wel dat je vaak toch nog een beetje onder de jongeren valt.
0: Mm-hmm.
1: Tot je 23ste, zeg maar. Omdat er dan ook nog steeds heel veel onderwerpen wel van invloed zijn.
0: Ja. En is het moeilijk om nieuwe leden te werven voor deze raad? Lopen jongeren er een beetje warm voor?
1: Ik ben altijd heel erg verbaasd of zo. Dat ik denk, wow, wat bijzonder dat jongeren zich zo op deze manier willen inzetten. En wat hebben ze ook al veel kennis.
0: Mm-hmm.
1: Dat vind ik echt super vet om te zien. Het blijft soms een uitdaging om ze te vinden, maar we hebben wel veel verschillende lijnen. Je hebt bijvoorbeeld ook een kinderburgemeester sinds, moet ik goed zeggen, vorig jaar in de gemeente.
0: Yeah.
1: En soms zijn daar ook leden voor aangemeld en die worden niet gekozen. Dan proberen we hun wel warm te stoken voor, maar is de jongerenraad misschien wel wat voor jou?

0: Ja, dat zijn natuurlijk mensen die, of kinderen die al een beetje aantoonbare affiniteit hebben met dit soort processen.
1: Klopt, en we organiseren vaak wel open dagen en wervingsdagen en we zorgen gewoon dat we zichtbaar zijn bij bepaalde evenementen in dorpen en wel contact met scholen. Dus nou, op die manier is er eigenlijk altijd wel animo voor.
0: Ja, mooi. Want, en dat is misschien een beetje cynisch, maar ik denk altijd bij dit soort initiatieven heel mooi dat op deze manier jongeren hun mening mogen geven. Maar gebeurt er dan ook wat mee?
1: Ja, nou kijk, ik denk dat die verordening daarvoor ook wel belangrijk is. Omdat er sowieso twee keer per jaar echt gevraagd, advies wordt gevraagd, zeg maar. Mm-hmm. Dus dan worden jongeren echt betrokken op een onderwerp wat hun aangaat. En dan mogen ze daar ook niet zomaar langs, zeg maar. En of er dan wel mee gebeurt, dat is natuurlijk altijd de vraag. Yeah. Maar het is wel mooi dat in ieder geval de input gewoon wordt gezocht bij de jongeren zelf. Zodat er niet alleen over jongeren wordt gepraat, maar ook met en dat ze hun eigen stem erin kunnen laten horen.
0: Ja, super. Ja, ik denk inderdaad... uitzonderingen daar gelaten zijn veel van de raadsleden toch iets langer in de tand. Redelijk wat grijze haren daar in de banken, tenminste als ik er zit. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat ook de stem van de jongeren wel echt gezocht wordt en ook gevonden.
1: Ja, zeker. Vind ik ook heel belangrijk.
0: Ja. Hey, laatste vraag even, heel praktisch. Jongeren die dit horen en denken van nou, er zijn nog 4 plaatsjes beschikbaar. Ik wil graag meedoen. Hoe kunnen zij jullie vinden en zich aanmelden?
1: Ze kunnen ons altijd een berichtje sturen via jongerenwerk-17aro. Dat is gewoon op Instagram of TikTok. En anders kan er gemaild worden naar info@nijenhaber.nl. Dat is Nijen met EI en Haber met AO. Dus dat is een ingewikkeld iemand.
0: Ja, precies. Nou ja, met de snelle Google kom je daar ook wel uit, denk ik. Ja, dat kan je jongeren wel toevertrouwen tegenwoordig.
1: Ja, super. Zeker. Hey,
0: Wendy, hartstikke bedankt dat je even erin wil komen en dit toelichten. En heel veel succes met de raad.
1: Geen probleem en een fijne dag.
0: Yes, bedankt.

Dua Lipa, training season. En dat was hem ook alweer. Het is bijna 8 uur en de show zit erop. En hiermee komt er ook een einde aan Maat in de Morgen. 2 weken lang hebben we geëxperimenteerd met de ochtendshow. Ontzettend leuk om te maken. Maar we merken dat het een hele zware wissel trekt op de redactie. Als kleine omroep, als Maat, moeten we heel kritisch kijken naar hoe we onze middelen inzetten. En in goed overleg hebben we daarom besloten de stekker uit Maat in de Morgen te trekken. We blijven natuurlijk wel radio maken. Sowieso de gewone programmering loopt door. Maar ook als redactie zitten we te broeden op een nieuw concept, een nieuwe format. Volgende week hopen we daar al wat nieuws over naar buiten te kunnen brengen. Dus blijf dat vooral volgen. Voor nu, hartstikke bedankt voor het luisteren. Ook de mensen die speciaal hiervoor zijn opgestaan. 1 of 2 die er zijn, hartstikke bedankt. Verder natuurlijk al mijn collega's die me hebben geholpen. Mijn co-presentatoren, mensen op de achtergrond die geholpen hebben. Enorm dankbaar daarvoor. En natuurlijk speciale dank aan onze technicus Bert Gierveld, die hier bij mij in de studio zit. Zonder hem was die show gewoon echt nooit van de grond gekomen. Dus ontzettend bedankt daarvoor, Bert. Voor nu, prettige dag. Goed weekend en tot de volgende.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een recordaantal scholen doet vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Docenten en scholieren dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Volgens initiatiefnemers COC doen er dit jaar 200 scholen meer mee dan vorig jaar. Waarschijnlijk doordat recent uit onderzoek bleek dat de homo-acceptatie is gedaald. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van een legerpsychiater livestreamen op internet. De man schoot 17 jaar geleden 13 militairen dood. Het zou de eerste openbare executie in de VS zijn in 90 jaar tijd.
2: It hadn't been since World War II since we've done that. Well, I kind of like the mentality we had in World War II. And we'll make sure that people are able to watch it, that it's public. Because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
1: De executie staat gepland op 3 december. De Franse minister van Onderwijs wil de komende tijd meer dan 3000 invalleerkrachten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Ook krijgen scholen extra mogelijkheden.

0: om nieuwe leerkrachten te werven. De meeste docenten moeten volgende week al beginnen, zegt de minister. Franse media zijn kritisch en noemen het noodplan een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk zijn al meer dan een week grote protesten tegen het lerarentekort en de slechte staat van schoolgebouwen. De gemeenteraad van Terneuzen heeft ingestemd met de komst van een AZC. De vorige raad was nog tegen, maar na aanpassing is het voorstel nipt aangenomen. Het ging daarbij vooral over de sociale veiligheid, zegt de wethouder.
1: We gaan aan de slag met opvang van 200 vluchtelingen, 200 mensen. Maar de 170 mensen van Driewegen, de mensen van de omliggende wijken, daar ben ik ook wethouder van. Dus ik ga echt aan de slag.
0: Terneuzen gaat maximaal 200 asielzoekers opvangen. Het weer vanuit het westen trekt een flink regengebied over het land. Ook vanmiddag en in de avond vallen er geregeld buien, vooral in het westen en noorden. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf €25 aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
2: Radio AN Hunze.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een controle op wapens in het zuiden van Duitsland zijn twee controleurs doodgeschoten. Ze werden onder vuur genomen door een bewoner van het huis waar ze hadden aangebeld. Het is onduidelijk waarom de man op de controleur schoot. Ze kwamen alleen om vergunningen te controleren en niet om wapens in beslag te nemen. De man verstopte zich in zijn woning en had de deur gebarricadeerd. De Duitse politie gebruikte explosieven om binnen te komen en schoot op de verdachte. Die raakte gewond aan zijn been en is aangehouden. Op meer dan 3000 scholen is het vandaag Paarse Vrijdag. Leerlingen en docenten dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Zoals deze docent in Franeker.
2: Als jij je niet fijn en veilig voelt op school, kom je niet tot leren. En we vinden dat er voor elke leerling een veilige plek op school moet zijn. En bewustwording is daar een onderdeel van. En Paarse Vrijdag is daar een heel groot onderdeel van.
1: Niet eerder deden zoveel scholen eraan mee. Belangenorganisatie en initiatiefnemer COC denkt dat dat komt door het recente onderzoek naar de teruglopende homo-acceptatie onder jongeren. In Frankrijk wordt nog niet enthousiast gereageerd op het noodplan voor het onderwijs. De regering wil komende week 3000 invaldocenten inzetten om een lerarentekort op te lossen. Volgens Franse media is dat een tijdelijke oplossing en blijven op lange termijn problemen bestaan. Het is vandaag de laatste dag van de vuurwerkinleveractie. Sinds

0: 1 augustus geldt er een landelijk verbod. Mensen die nog vuurwerk hebben liggen, kunnen dat vandaag anoniem en zonder boete inleveren. In Hoorn staat een inzamelbus. De burgemeester hoopt dat veel mensen langskomen.
1: Elk vuurwerk wat natuurlijk gewoon blijft liggen, sowieso elk jaar, is een gevaar voor de veiligheid. En je staat er zelfs versteld van waar het dan vaak ligt. In garage, box, op zolders, soms onder een bed. En dat is buitengewoon gevaarlijk.
0: Afgelopen weken zijn al duizenden kilo's naar inzamelpunten in het hele land gebracht. Het weer bewolkt en buien. Vanmiddag wordt het in het zuiden vaker droog. Door een flinke zuidwestenwind zijn er aan de kust windstoten tot 75 kilometer per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik ben Ender en ik heb brandwonden door een ongeluk met hete thee. Daar heb ik littekens van op mijn armen. Op brandwondendag kan ik lekker spelen met vriendjes.
5: Onze droom. Geen brandwonden, geen littekens. Dat begint bij jou. Ga naar brandwondenstichting.nl.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
2: Radio AN Hunze.
7: Dit is Radio AN Hunze.
8: Radio AN Hunze.
7: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
9: Kos.
10: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor actuele werkzaamheden op vananderbeter.nl.
11: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
14: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
15: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen, limes. 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
14: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
8: Radio Drenthe.
16: Koffie en Keuvel.
8: Met Jeffrey Verdel.

0: prima openen. Zo op de vrijdagochtend, Ron Hersen. Bestel maar.
1: Koffie en Keuvel.
0: Voor sommigen onder ons misschien alvast een advies voor het komende weekend. Als je weer het nodige gaat bestellen. Kan natuurlijk ook gewoon zijn als je, ik wil, misschien lekker een hapje uit eten gaat of zo. Misschien dat je bij menig restaurant wel wordt verrast trouwens. Want het is natuurlijk nu echt herfst, hè, als je naar buiten kijkt. En vooral als je naar buiten loopt zonder een jas aan. Want dat kan bijna niet meer. Dus dan word je in een restaurant ook weer vaak verrast door een nieuw menu. Goede reden om weer wat dingen te bestellen. Ron Hersen hoor je en bestel maar aan het begin van deze nieuwe Koffie en Keuvelen. Met natuurlijk het komende uur alleen maar muziek van Nederlandse bodem. Wat dacht je zometeen van, sowieso een plaatje van Arthur en de Munnik, hè? Die krijg je van me als laatste voor deze week in de Drentse Droesem terugblik. En een oproep misschien wel van Alidus Hidding aan zichzelf. Listen to the man with the golden voice. De Time Bandits komen eraan. Eerst gaan we nog even verder op de streektaalmuziek. Van Limburg naar Drenthe. Van Ron Hersen naar Daniel Bobus. Wat Juma heeft gezegd, hoor je nu op radio.

0: waren nog al te vinden in de Drentse Doezen, deze Time Bandits. Listen to the Man with the Golden Voice. En daarvoor een plaat die er voor dit jaar misschien voor het eerst wel in komt. Want het is een plaat van 2026. Dus in november de eerste kans om erin te stemmen. Daniel Loos en Wat Joen Ma Hef zegt.
1: De Drentse Doezen.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Ja, en elke dag doen we even een terugblik na die Drentse Doezen aan de hand van een mooi thema. De hele week hoor je al platen van Agda en de Munnik voorbij komen. Dat komt omdat ze volgend jaar in het Olympisch Stadion staan in Amsterdam. Het grootste concert wat ze ooit gaan doen. Nou, wie had tot 3 jaar terug gedacht dat dat überhaupt allemaal ging gebeuren? Want toen hadden ze nog, nou ja, ik weet niet of ze ruzie hadden, maar ze waren in ieder geval niet bezig met nieuwe muziek maken. 2023, toen stonden ze weer op het podium. Sindsdien hebben ze Ahoy gedaan, de Ziggo Dome. En nu zijn ze ook weer bezig met de Ziggo Dome. Gisteren was het eerste concert, vanavond nog één en morgen ook nog eentje. Mocht je er toevallig bij zijn geweest, dan ben ik heel erg benieuwd hoe het was. Laat het even weten via 0592-33-1188. En eventueel kun je nog naar dat concert wat dus is aangekondigd in het

stadion. Er zijn nog een paar kaarten voor beschikbaar. Nou, in dat kader vandaag voor het laatst een terugblik op de Drentse Doezemplaten van Agda en de Munnik. En in dit geval een nieuwe plaat. Alhoewel, inmiddels is die zo nieuw niet meer. Het was in ieder geval wel die comeback single toen ze dus weer bij elkaar kwamen. En sindsdien ook gewoon te vinden in de Drentse Doezend op 224, 835 en het afgelopen jaar op 714. En mocht je morgen heen gaan, nou, dan is dit de boodschap. Morgen wordt fantastisch. Dit is Agda en de Munnik.

dat is het bijna. Olio Radio Drenthe, daarvoor ook Frank Boeijengroep en Zwart-Wit. Ik wil je toch even graag meenemen in nieuwe muziek. Eerder deze week vertelde ik je al dat ik een tijdje terug... Vorige week of die week ervoor alweer, zo snel gaat de tijd... in de Martini Plaza was in Groningen bij een concert van Raccoon. En zoals dat gaat, je koopt altijd een kaartje... nou, ik denk wel 3/4 jaar van tevoren als het niet nog eerder is. Dan weet je natuurlijk nooit of daar in de tussentijd nieuwe muziek uitkomt. Nou, dat was in dit geval zeker wel het geval. En daarom wil ik je graag even voorstellen aan de nieuwe van Raccoon... die ze toen live deden. Maar

band. En dan is hij ook heel erg mooi. Hij heet Dicht bij het vuur. En het is weer in het Nederlands met een heerlijke tekst. Het is Raccoon nu op Radio Drenthe.

0: tijdelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van IKARE denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via ikare.nl. Zorgen doen we samen. IKARE.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in een van de leasewinkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Kerstbuyer, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leasedeals.nl. Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
2: Van 13 tot en met 18 oktober strijden de beste wielrenners in de Eneco Tour. Op 17 oktober starten de beste mannen en vrouwen in Hogeveen en finishen op de Vanberg. Kijk voor alle informatie op enecotour.nl.
3: 1 over half 10, je krijgt van mij de Drentse headlines. Natuurclub Meten is Weten wil via de rechter afdwingen dat de provincie meer doet om de natuur te beschermen.

0: Nergens in Nederland stijgen de prijzen zo hard voor huizen als in Zuidwest-Drenthe. Huizen zijn daar 8% duurder dan een jaar geleden. En motorcoureur Colin Vijer die zit weer op de motor na een sleutelbeenbreuk. Bij de vrije training van de Grand Prix van Indonesië klokte Vijer vanochtend de 8e tijd. Nou, dit en meer ook allemaal uitgebreid op onze website rtvdrenthe.nl en in onze app. En het weer, dat krijg je deze ochtend van Roland van der Zaag.
1: Vanochtend is de wind matig, soms even vrij krachtig. Bij dat bij een graad of 10, dus een frisse ochtend met bewolking. Ook af en toe valt er even wat lichte regen. De hoeveelheden vallen nog wel mee, maar vanmiddag gaat het harder regenen. Dan noem ik het maar bewolkt, periode met regen met 14, maximaal 15 graden. En dan begin avond, dat is het droogste moment, want later in de avond volgen nieuwe buien.
2: Een snelle boodschap of een dagje shoppen. Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op PrestonPalace.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Repareer je auto of zorg dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af over €10,70 per maand. ANWB, weg aan.
7: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.

0: croissantje. Een heerlijk appeltje. Kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Deze week maak je kans op een Shared Breakfast.

bedoeling om dit voor de zomer uit te brengen. Toen was het dan niet klaar. Ja, dan had het op. En het werd ergens aan begin augustus. En eigenlijk paste dat veel beter als een soort nazomersingel. Als je net weer terugkomt van

0: vakantie en nog een beetje vakantieliefde in je hoofd zit.
1: De schatkist van Nederland.
0: Ries en je zit in mijn hoofd, hoor je op Radio Drenthe. Schatkist van Nederland, deze hele week al live muziek van Drentse bodem. Nou, niet per se op Drentse bodem uitgevoerd, maar wel van Drentse artiesten. En gisteren had ik Hanna mee met al een redelijk intiem liedje, hè, Fluister. De live uitvoering daarvan, die is er ook alleen nog maar in de live uitvoering. Nu gaan we nog een tandje intiemer van een band waarvan je het eigenlijk niet verwacht. Deze band staat namelijk over het algemeen op menig piratenfestival, grote feesttenten, megatenten. Maar ook in Paradiso hebben ze al een keer gestaan in Amsterdam. En natuurlijk op de Zwarte Cross. En ze staan ook jaarlijks op het TT-festival hier in Assen. Dan heb ik het over Mooi Bark. En normaal gesproken is het altijd heel veel gas erop. En alle remmen los. Zeker als je dan zo'n feesttent aan het plat spelen bent. Met alle boerenrockers om je heen. Maar ze voelen zich ook heel goed thuis in het theater. Dat blijkt wel in december 2024. Als er een opname is in het Atlas Theater tijdens het theaterconcert. Dit is het in het theater. Waar ze dus in een intieme setting liedjes doen op akoestische wijze. Zeker liedjes zoals bijvoorbeeld Oh Yvonne. En die lag bovenop in de schatkist voor vandaag. En zo leer je ze weer van een hele andere kant kennen. Live uitvoering van Mooi Bark. Oh Yvonne. Op Radio Drenthe.

uit 1984, Rob de Nijs en een beetje meer op Radio Drenthe. Het is vrijdag en dat is zeker de dag waarop altijd heel veel nieuwe muziek wordt uitgebracht. En elke dag in Koffie en Keuvelen in het Nederpopuurtje sowieso even een nieuwe plaat. Dat kunnen we dan mooi over de hele week uitsmeren. Zoveel leuke muziek wordt uitgebracht. Vandaag nieuwe muziek van de band rondom Kriston Kloosterboer. Ontstaan dankzij een tv-programma van de buren van Omroep Gelderland en Omroep Brabant. Dat heette De Troubadours. Nou, en dat is een programma waarin een songschrijver Kriston Kloosterboer dus een muzikale samenwerking aangaat met verschillende artiesten. En dat brengt dit liedje nu voort. Het heet Ons Liedje. En dat is dus misschien wel de meest persoonlijke song van de Troubadours tot nu toe. Reden genoeg dus om je te laten horen, ook hier in het noorden van het land. Nieuwe muziek van de Troubadours. Dit is Ons Liedje op Radio Drenthe.

0: vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Zin in een heerlijk dagje uit? Kom naar Sisters Emma. Geniet van all day brunch, homemade sweets, goede koffie en verrassende shared delights. Van ontbijt tot lunch, bij Sisters is elk moment een genietmoment. Je vindt ons in Hartje Emmen. Sisters Emmen, vier het leven, proef het samen.
2: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek en mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, United can do.
3: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van IBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
4: Meer dan 50 woonmerken onder één dak? Dat is Oogst. Ontdek Montel, Vrielingswonen, Stressless, Leolux en nog veel meer op 10.000 vierkante meter wooninspiratie bij Haverkoort Interieurs Comforten. Oogst van 2 tot met 11 oktober. Kijk op haverkoort-interieurs.nl.
5: Genot dat uit het hart komt en veel geld bespaart. 20% korting op onze Edeka-haartjes. Voor alle kaas, tomaten en diepvries aardappelproducten. Geniet van de beste kwaliteit tegen een speciale prijs. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
6: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing.
7: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
8: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In New York is een man gewond geraakt toen hij in zijn auto werd beschoten door ICE. Volgens de Amerikaanse immigratiedienst is het een man uit de Dominicaanse Republiek zonder geldige documenten. Ook zou hij banden hebben met een bende. Volgens burgemeester Mandani zat er bij de man ook een kind in de auto. Hij noemt het een onaanvaardbare en zeer ernstige situatie. Mandani zegt dat hij president Trump gaat bellen en gaat eisen dat alle acties van ICE in New York worden gestaakt. Ook inwoners zijn boos en protesteren. Bij beschietingen van ICE in de VS zijn al 11 mensen overleden. Bij een controle op wapens in het zuiden van Duitsland zijn 2 controleurs doodgeschoten. Ze werden onder vuur genomen door een bewoner van het huis waar ze hadden aangebeld. Het is onduidelijk waarom de man op de controleur schoot. Ze kwamen alleen om vergunningen te controleren en niet om wapens in beslag te nemen. De man verstopte zich in zijn woning en had de deur gebarricadeerd. De Duitse politie gebruikte explosieven om binnen te komen en schoot op de verdachte. Die raakte gewond aan zijn been en is aangehouden. In Frankrijk wordt nog niet enthousiast gereageerd op het noodplan voor het onderwijs. De regering wil komende week 3000 invaldocenten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Volgens Franse media is dat een tijdelijke oplossing en blijven er op lange termijn problemen ontstaan. Op de A1 is vannacht een man uit een brandende auto gered. Tussen Badmen en Deventer was een bestelbus achterop een vrachtwagen gereden en daarna in brand gevlogen. De bestuurder van de bus zat bekneld en kon niet zelf uit het voertuig komen. Mensen die toevallig langs reden, redden hem en voorkwamen.

0: bang zou dat de man levend zou verbranden, meldt RTV Oost. Dan het weer, bewolking en vanuit het westen regen. Aan zee staat een krachtige wind met windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw wisselvallig, wel meer zon dan. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Lunze. De lokale omroep van de gemeente AN Lunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinaarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Socutera, mijn CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
5: Alleen met uw steun kan het Bartimeus Fonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars. Doneer op bartimeusfonds.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
7: Radio AN Hunze.
6: Dit is Radio AN Hunze. Radio AN Hunze. U luistert nu naar het programma van Radio Drenthe.
8: Kaartje to go.
9: Bezoek een Alzheimer café bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
8: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to Go.
10: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
11: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
10: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
11: Nu bij Dirk, WCL-kuip. Diverse varianten, 1,89.
12: Radio Drenthe.
13: Koffie en Keuvel.
12: Met Jeffrey Verdel.

0: 2024 was er ineens uit het niks een Australische DJ genaamd Cyril die een hit maakte van deze Stumbling In. Die klinkt zo. Iets moderner kun je wel zeggen. Het zorgde er ook voor dat het origineel uit 1978 weer een tweede leven kreeg. Die hoorde je net. Het was de bijzondere combinatie van een rockbassiste genaamd Susie Quattro en de zanger van Smokey, Chris Norman. Zij hadden het origineel van Stumbling In.
1: Kans op een heerlijk ontbijt voor twee.
0: Nou, misschien ga je ook wel met een bijzondere combinatie een lekker ontbijtje scoren. Dat zou zomaar kunnen. Je mag namelijk helemaal zelf kiezen wie je meeneemt als jij het ontbijtje wint. Ik moet zeggen, David, dat zo'n prijsvraag zoals we dat dan deze week hebben, dat zorgt voor heel veel kennis die ik ook weer opdoe hier intern.
2: Oh, is dat zo?
0: Ja, want ik weet inmiddels van bijna iedereen de ontbijtgewoontes.
2: Ja.
0: Dus het brengt toch direct een gesprek op gang.
2: Mag niet in het weekend.
0: Ja, ja
2: toch dat alleen in het weekend was het gisteren.
0: Ja, jij was van het beschuitje met kaas, toch?
2: Nee.
0: Oh, dat zie je, ik haal het alweer iedereen door elkaar. Ja. Je dan een broodje met ham en kaas. Was jij dat dan?
2: Nee, ook niet.
0: Nou ja, kijk, ik moet het alleen nog even koppelen. Het is een beetje, zeg maar, zo'n puzzel van vroeger, weet je wel, dat je van die lijntjes moest trekken.
2: Ja. Wat heb jij al ontbeten vanochtend?
0: Ja, als jij hebt geluisterd van de week, dan weet jij wat ik vanochtend heb ontbeten.
2: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het niet al.
0: Nee, dat snap ik. Twee broodjes met hagelslag. Ja, zoals elke ochtend. Standaard.
2: Niet alleen in het weekend dus.
0: Nee, dit is echt... Milko verbaast zich erover van de week. Maar ja, ik weet ook niet wat ik op mijn brood moet doen als de hagelslag op is.
2: Echt?
0: Nee, echt. Complete error dan. Maar ik heb een kleine hart onder de riem gehad van

0: onze liefdalige collega Leonie van der Werf.
1: Ja?
0: Die appte mij vanochtend nog even dat zij ook de hagelslag weer op tafel had staan. Want zij deed precies hetzelfde. Ook elke ochtend een broodje met hagelslag.
1: Echt?
0: Jazeker.
1: Oh.
0: Mooi, hè?
1: Ja.
0: En
1: veel leren gezet.
0: Het ontbijt verbindt mensen. Nou, ik heb ook van heel veel luisteraars al gehoord wat de ontbijtgewoonten zijn. Misschien kan ik jou toevoegen aan mijn lijstje. En dat zou er dan ook direct voor zorgen dat jij een klein ontbijtje kunt scoren voor twee. De keuze is een reuze wie je mee mag nemen. Menig familiespel wordt al op tafel gezet om ervoor te zorgen dat de winnaar mee mag met het ontbijtje naar keuze. Jij gaat denk ik, stel je zou winnen voor de vrouw gewoon een keer.
1: Ja, anders wordt het mij niet in dank afgenomen.
0: Nee,
1: ik krijg een ruzie thuis.
0: Ja, ja. Nou goed, misschien kies jij voor iemand anders. Dat zou zomaar kunnen. Moet je wel even weten welk product, ontbijtproduct, wordt beschreven door deze kids. En zij doen dat echt. Ze worden er met de dag beter in. Daar komt-ie.
2: Het is rond. Maar een beetje rond. Die doe je in een pannetje met water. Het is wit. En als je klaar bent, moet je het schilletje afdoen. En dan moet je het zelf eten.
0: Vooral die laatste tip trouwens, schilletje eraf doen, vind ik wel een hele goeie.
1: Ja, en zelf eten, hè? Niet weggaan.
0: Ja.
1: Zelf eten.
0: Ja, vooral zelf eten, ja.
1: Ja.
0: Ik denk ook voor veel mensen toch een onderdeel van een luxe zondagontbijt. Zoals ik eerder de croissant al had. Ah, fijn. Weet jij het? Bel of app dan even 0592-33-1188 en maak kans op een heerlijk ontbijt voor twee. Dit zijn de Wild Horses.

0: any pussycat eyes. You and your pussycat. No.
1: Tom Jones en What's New Pussycat op Radio Drenthe. We gaan er weer voor.
2: Kans op een heerlijk ontbijt voor twee.
1: Tina uit Klazineveen, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Hoe stopt Veen?
3: Regenachtig.
1: Regenachtig, ja, dat is wel even een ding inderdaad, hè?
3: Ja, klopt.
1: En hoe is het met je ontbijtgewoontes? Zitten die er inmiddels al op?
3: Ja.
1: En heb jij een standaard ontbijt of wissel je per dag?
3: Dus iedere morgen in de week een plakje brood met hagelslag en een bakje yoghurt. En op zaterdag en zondag meestal een eitje.
1: En een croissantje misschien ook op zondag?
3: Heel af en toe.
1: Heel af en toe. Oh ja, toch een beetje een luxe product, hè?
3: Ja, ja, ja.
1: En doe je dan, zeg maar, als je dan een croissantje doet, haal je dat dan vers op? Of hou je zo'n, zeg maar, afbakcroissantje? Of doe je zo'n rol, weet je wel? Dat je ze, die kun je ook kopen, dat je ze zelf rolt en dan in de oven doet.
3: Ja, nee, ik haal een vers croissantje.
1: Ah, bij de bakker. Heel goed.
3: Ja.
1: Heel goed, heel goed. Oké, broodje hagelslag met een bakje yoghurt. Dat is dik voor elkaar. Doe je dan stiekem ook wel eens hagelslag nog door de yoghurt heen, of niet?
3: Nee. Nee, dat
1: doe ik. Is wel lekker, hoor. Is wel lekker, ja.
3: Weet je wat wel heel lekker is? Nou. Een broodje hagelslag en dan nog een beetje boter eroverheen. Ja, maar... Mijn kleinkinderen noemen dat oma's broodje.
1: Maar dat moet toch ook, boter?
3: Ja, eerst boter, dan hagelslag en dan weer een beetje boter.
1: Deze moet je me even uit.
3: Is lekker.
1: Oh, dus extra boter eigenlijk.
3: Extra boter.
4: Oh, wil echte boter hebben, hè?
3: Ja, tuurlijk.
1: Ja, roomboter. Ja,
3: roomboter.
1: Ja. Oh, dus dat is de clue. Ja, precies. Ja, lekker. Zeg, wat gaat de dag voor je brengen vandaag, Tina? Je noemt net al kleinkinderen. Komen ze op bezoek vandaag of zo? Of,
3: Nee. Wij hebben vanmiddag, wij wonen in een appartementengebouw. Ja. En we hebben wij vanmiddag het jaarlijkse feest, zeg maar.
1: Oh.
3: Borreltje, bingo, buffet.
1: Oh, dus al vroeg aan de advocaat vandaag.
3: En dat bedoel ik.
1: Hoppakee, dat is dik voor elkaar. Maar in Klazineveen is het altijd gezellig, hè?
3: Zeker weten.
1: Ja, dat is ook zo. Nou, dan is het maar goed dat je nog even nuchter bent. Want dan heb je goed mee kunnen denken aan het spelletje van vandaag. Ik laat je de opgave nog even één keertje horen.
5: Het is rond. Maar een beetje rond. Die doe je in een pannetje met water. Het is wit. En als ik wel, dan moet je het schilletje afdoen. En dan moet je het zelf eten.
1: Nou, zeg het maar.

0: Tina?
1: Een
0: gokkijkje. Ah, en dan is de vraag der vragen natuurlijk altijd. Hoe eet jij je ei het liefst?
1: Zachtgekookt.
0: Oh ja, lekker hè, dat het er nog een beetje uitruikt.
1: Juist.
0: Oh
1: juist.
0: Ja, perfect. Wij kunnen elkaar goed de hand geven vandaag. Ja. En jij, David, een eitje?
2: Ja, zachtgekookt met een beetje zout, hè?
0: Ja, oh, ja, ja, mogelijk. Zout.
2: Ja, oh, nog wel weer nou.
0: Ja. Oh, ik heb alweer honger.
1: Ik ook. Eitje koken.
0: Goed plan, Tina. Je gaat in ieder geval, denk ik, ook wel een eitje op tafel zien tijdens je ontbijtje. Die je van ons gaat krijgen. Met z'n tweeën mag je heen. Doe je vanmiddag direct een verloting tijdens het spelletje? Of ga je gewoon voor de hand liggend iemand?
1: Ik ga voor mijn man.
0: Ach, nou. Is die ook een beetje van het ontbijten, of niet?
1: Zeker weten.
0: Ach, gelukkig maar. Blijf even hangen, gaan we de boel voor elkaar maken. En dan wens ik jou voor vanmiddag in ieder geval alvast heel veel plezier. En ook voor je ontbijtje.
1: Ja, dankjewel.
0: Doei, Tina.
1: Fijne dag.
0: Goed weekend. Hoi, hoi. Het is Dr. Hoek nu en de Madison Show.

0: 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Voordeelhuisjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een hotel in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 30%.
2: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
3: Voordeel uit.
4: Bijna 10:30, het meest actuele nieuws krijg je van David. David, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen heeft enkele operaties moeten verplaatsen vanwege een gebrek aan steriele instrumenten. Sinds de zomer heeft het ziekenhuis de reiniging en sterilisatie van instrumenten uitbesteed aan een bedrijf in Groningen. Bij een aantal operaties waren die instrumenten niet op tijd terug. Het Wilhelmina Ziekenhuis gaat samen met het bedrijf in Groningen kijken hoe die werkwijze kan worden verbeterd. Natuurvereniging Meten is Weten wil via de rechter afdwingen dat de provincie veel meer doet om de achteruitgang van natuur tegen te gaan. Volgens de natuurclub moeten de beheerplannen van 12 natuurgebieden worden aangescherpt. De provincie wil de oude natuurbeheerplannen juist verlengen. Maar volgens Meten is Weten is er de afgelopen jaren te veel veranderd om met deze plannen verder te gaan. De rechter beslist over enkele weken. De prijzen van koopwoningen stegen het afgelopen jaar nergens zo hard als in Zuidwest-Drenthe. In de gemeente Hogeveen, de Meppel, de Wolde en Westerveld werden huizen 8% duurder, terwijl de prijzen in Nederland gemiddeld iets lager liggen dan een jaar geleden. Tinalo blijft de duurste gemeente van Drenthe. Daar kost een huis gemiddeld €567.000. En dat is ruim boven het landelijk gemiddelde. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
4: David, dankjewel hiervoor. Het weer dan, dat krijg je van Roland van der Zwaag.
6: Vanochtend is de wind matig, soms even vrij krachtig. Bij een graad of 10, dus een frisse ochtend met bewolking. Ook af en toe valt er even wat lichte regen. De hoeveelheden vallen nog wel mee, maar vanmiddag gaat het harder regenen. Dan noem ik het maar bewolkt, periode met regen met 14, maximaal 15 graden. En dan begin avond, dat is het droogste moment, want later in de avond volgen nieuwe buien.
7: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
8: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga

0: naar dexcom.com/proefsensor. Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom OnePlus aan.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Benton met Michael Jackson en Billie Jean.
1: Op Chuck.
2: Met Robert Oosting.
0: Ja, tijd voor Robert. En ik weet niet, Robert, hoe jij zelf in dit spelletje zit waar je nu in gaat. Alhoewel, een spelletje. Het is eigenlijk een soort sport, zo sommigen het noemen, denk ik, hè?
3: Ik vind persoonlijk, en nou ga ik toch even wat gevallen zeggen, als dat een sport is, dan is schaken zeker een sport. En dus we kunnen zeker zeggen dat schaken een sport is, een denksport. En dat is zeker een sport. Je traint de geest, maar nog zoveel andere dingen. En als je het over schaken hebt, dan heb ik het althans heel vaak over Hogeveen in Drenthe. En ik weet niet hoe dat kan, maar het is, ja, sport is hier toch op een of andere manier terechtkomen. En wat hieken voor de damsport is, is Hogeveen. Even schaaksport misschien wel. Jeroen Bodema die stiet die ding over mij. Schaak en Hogeveen, wat is de link tussen die twee?
4: Nou ja, dit toernooi is een van de grootste toernooien in Nederland.
3: Ja.
4: En het is al de 29e editie.
3: Hoe is dat ooit zo ontstaan? Hoe is dat ooit zo groot geworden dan hier? En ik link Hogeveen zelf niet direct aan schaken. Hij denkt, ja, sorry, is er een plek in de Randstad of zo waar een wiezen voor zoiets?
4: Nou, dat was 30 jaar geleden ook het idee achter het toernooi. De toenmalige burgemeester Sietse Faber die was schaakfanaat. En die dacht van, ja, we moeten toch ook iets doen aan het imago van Hogeveen. Het moet iets slimmer voor de dag komen.
3: Yeah.
4: En,
3: maar markeer dat aan.
4: Nou ja, het was hier maakindustrie. En nou ja, ook, hij wil ook laten zien dat Hogeveen ook brains heeft. En toen is hij dat op het idee gekomen. En toen heeft hij met de FAM heeft hij een hele mooie sponsor binnengehaald. En sinds die tijd zijn bijna alle wereldtoppers hier geweest.
3: Ja, maar je vertelde net al even schrokken van. Het is 8 dagen, ik weet niet dat het een weekend is, maar 8 dagen lang. We hebben hier nou het gemeentehuis van Hogeveen in een van de vele zalen. Maar 8 dagen lang is dit gemeentehuis, het raadhuis met mooi woord, het toneel van die internationale schaaksport.
4: Ja, en dat is het enige groot schaaktoernooi in de wereld wat ook echt in een gemeentehuis plaatsvindt.
3: Ja. Nou, dat is iets heel bijzonders, iets heel moois. Hey, we zeggen altijd, het is internationaal. Mensen komen nu de hele wereld hier naartoe. India nu niet, bijvoorbeeld net al.
4: Ja, er zijn ook heel veel mensen uit India die hier komen. Niet alleen topspelers die we zelf uitnodigen, maar ook amateurspelers of jonge talenten die hier gewoon ervaring op willen doen. Yeah. En zichzelf aanmelden en zelf huisvesting hier regelen en alles erop en eraan.
3: Moet je bedenken inderdaad dat die dus vanuit India of God weet waar volgens hier naartoe komt naar Hogeveen om in 8 dagen te gaan schaken.
4: Juist.
3: Dat is toch heel bijzonder?
4: Dat is heel bijzonder, ja. Echt. En om een voorbeeld te noemen, over ongeveer een maand begint het WK schaken. En er doet een hele jongen mee uit Oezbekistan. Mm-hmm. En een jaar of 8, 9 geleden heeft hij hier als heel klein jochie zichzelf nog aangemeld.
3: En die heeft hij dus ook schaak?
4: Ja.
3: En die is dit weekend ook bij, of deze week? Of?
4: Nee, die is gaan het voorbereiden op de WK-match.
3: Oké, okay, ja. Nee. Bent hier, want je noemt al, er bent hier ook grootheden. Ik zit niet in die schaakbusiness, maar wat bent grote naam dan bijvoorbeeld die hier de komende dagen in Hogeveen te zien en te bewonderen bent?
4: Dit jaar is het wat minder. We hebben een hele bekende Nederlandse grootmeester, Thomas Beertsen, die is er. En een internationaal meester uit India. Maar we zijn al echt al naar voren aan het kijken. Want volgend jaar is de 30e editie en dan willen we groot uitpakken.
3: Daar komen de Russen. Nee, ik weet niet wat het is.
4: Nou, de Russen wat minder. Maar

0: een bepaald persoon uit Noorwegen zouden we hier natuurlijk graag willen hebben.
1: Denk je dat dat gaat lukken?
0: Nou ja, we proberen het. Hij heeft hier nog wat goed gemaakt.
1: Oh, is dat zo?
0: Ja, want als heel klein jochie, 13, 14 jaar was hij toen, heeft hij hier in de kroongroep gespeeld en toen werd hij niet eerste.
1: Oh, zo goed. Maar ik denk misschien heeft hij hier wel in beschonken toestand iets. Maar je bedoelt zo qua sport, ja, iets goed te maken. Nou, dat zou toch fantastisch wezen als ze dat dan doen. Als het er weer gewoon op de uurnode ging.
0: Zeker.
1: Ja.
0: Zeker.
1: Ja. Hey, je noemde net ook al even schaken. Wat, ik weet niet of het wat de oorzaak is. Misschien kun jij dat vertellen. Almere een volkssport, zeg jij. Maar het neemt toch nog niet zo'n vaart als bijvoorbeeld het darten.
0: Dat weet ik nog zo net niet.
1: Dat zal toch...
0: Nou, misschien in Nederland niet, maar als je over de hele wereld kijkt wel, dan is het gewoon een sport die in alle landen beoefend wordt. Mm-hmm. En nou ja, laatst was de Olympiade en daar doen gewoon alle landen uit de wereld aan mee. En zelfs bij sporten als atletiek, wat ook een heel natuurlijk een wereldsport is, gebeurt dat nog ineens.
1: Nee.
0: En je ziet de laatste tijd dat er gewoon heel veel mensen gewoon gaan schaken en het gaan proberen.
1: Hoe kan dat? Waarom noemt dat zo'n vlucht? Dat is toch niet allemaal met de Queen's Gambit te maken?
0: Voor een gedeelte wel. In die coronatijd was het natuurlijk... mensen zochten naar iets wat ze thuis konden doen. Queen's Gambit, online schaken. Dat heeft ook enorm geholpen. Dus het is heel makkelijk gewoon om online, welk niveau je ook hebt, een leuke partij te schaken. Mm-hmm. En dan op een gegeven moment, als ze het leuk vinden en ze beginnen door te krijgen, dan willen ze ook nog wel eens een keer op een club komen kijken.
1: Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Merken jullie dat hier in Hogeveen ook? Dat het ook zeg maar niet het buurttoernooi, maar dat er vindt Hogeveen, ja, of jeugd, of misschien wel geen jeugd, maar dat het populairder wordt? Afgelopen jaar?
0: Ja, zeker. Ik ben ook een van mijn andere functies is hier bij de schaakclub. En daar hebben we een jeugdafdeling die gewoon de afgelopen jaren heel erg is gegroeid. Mm. En we zien ook heel veel nieuwe volwassenen leden die gewoon via internet in aanraking zijn gekomen met de sport.
1: Yeah. Wat heb je eraan als je uit India komt of uit een ander land en je moet er echt serieus wat voor investeren, financieel, maar ook qua tijd om hier 8 dagen te wezen. Er staan hier 3 hele mooie bekers daar achter het schaakbord, een hele grote en 2 iets kleinere. Want daar is het vast niet alleen maar om te doen.
0: Nee, het is ervaring opdoen. Mm-hmm. En ja, en ook ratingpunten zien te winnen. En dan kom je hoger op de wereldranglijst. En dan kan je weer meer sponsors, meer trainers aantrekken en dat soort toestanden.
1: Yeah.
0: Maar het is ook heel vaak zo dat die mensen uit India, die gaan dan gewoon, die zijn dan een maand, anderhalve maand in Europa. En die reizen gewoon een aantal toernooien af.
1: Waaronder Hogeveen.
0: Zeker Hogeveen.
1: Ja, zeker Hogeveen. Nou, zo moet ik eigenlijk zeggen. Niet waaronder, maar zeker Hogeveen. Nou ja, dit raadshuis in ieder geval de komende 8 dagen het theater van alle schakers van de hele wereld. Mensen die dit heel interessant vinden, die zeggen, nou, dit is wel iets heel bijzonders. Ik wil hier wel een kijkje komen nemen. Kan dat ook?
0: Zeker. 'S Ochtends begint al een kleine groep vanaf 9 uur. Maar echt, vanaf 2 uur morgenmiddag zit het hier bomvol.
1: Dan is er geen poot meer door te trekken?
0: Nee, dan zitten hier gewoon 100 mensen hier in deze zaal.
1: Doodse stilte, of valt dat met?
0: Ja, nee, doodse stilte, ja. Dat is...
1: Dat is allemaal wel anders dan de sport.
0: Ja, ik kan me nog wel eens 1 keer herinneren. Telefoons moeten normaal gesproken uit. Dan ging toevallig bij mij, de toernooidirecteur, de telefoon af. En ik kreeg heel veel boze gezichten.
1: Ja, dat heb ik wel geloven. Iedereen uit zijn concentratie.
0: Ja, ja, ja. Juist.
1: Ja, ja. Nou, het wordt in ieder geval een spanning, een sensatie, een spektakel. Hier komen 8 dagen in Hogeveen. Wat dus de wereldtop van de schakers over de mat krijgt. Of in ieder geval een deel daarvan. Toekomstige wereldtop misschien wel. Als je dat zien wilt, komt dat zien. En morgen begint het dus, Jeroen.
0: Ja, om 2 uur.
1: En volgende week zaterdag is de laatste wedstrijd.
0: Ja, ook om 2 uur weer.
1: Ook om 2 uur. Nou, komt dat zien. Ik spring je gauw in de wagen, Jeffrey. En ik zal dus even op assen aan. En dan zullen we eens even kijken waar de rest van de middag zich giet afspeelt.
2: Nou, zo is het maar net. Dankjewel, Robert Aldaar. En als je dus

Misschien niet de meest bekende plaat van Elvis, deze Wearing That Love Don't Look. Maar toch een goede cover van Bouke. Die hoorde hier op Radio Drenthe. We blijven eventjes bij Elvis. Want deze plaat komt uit 1961. In 1993 was daar UB40 en die dacht, weet je wat, we maken er lekker een reggae-versie van. En dat sloeg aan. De koffer bereikte in Amerika plekje 1 en stond daar voor maar liefst 7 weken.

willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord. Hoe maak je de juiste

0: keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hoogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishoogeveen.nl.
1: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van IBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
0: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishoogeveen.nl. Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. Bosmabedden.nl.
2: Als een van de eerste opticiërs in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
3: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl. Bij Drenthe Tours zijn we continu op zoek naar manieren om te groeien en de verwachtingen van onze klanten te overtreffen. Word ook buschauffeur bij Drenthe Tours. De mooiste baan naast je huidige werk. Solliciteer via info@drenthetours.nl. Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
4: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Het verhaal van verzetsheld Willem Wilbrink over zijn tijd in het concentratiekamp Dachau blijkt niet te kloppen, zeggen historici. De 99-jarige Wilbrink zou nooit in dat kamp hebben gezeten. Volgens historici zijn er geen bewijzen, zoals er geen documentatie over zijn opsluiting, terwijl in Dachau alles nauwkeurig werd bijgehouden. Het Nederlandse Dachau-comité weet sinds 2 jaar dat het verhaal niet klopt, maar heeft dat niet naar buiten gebracht. De voorzitter zegt dat een oorlogstrauma verhalen in je hoofd kan vertroebelen en dat Wilbrink daardoor echt denkt dat hij in Dachau heeft vastgezeten. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen 2 ingehuurde
5: medewerkers. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
4: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Het verhaal van verzetsheld Willem Wilbrink over zijn tijd in het concentratiekamp Dachau blijkt niet te kloppen, zeggen historici. De 99-jarige Wilbrink zou nooit in dat kamp hebben gezeten. Volgens historici zijn er geen bewijzen, zoals er geen documentatie over zijn opsluiting, terwijl in Dachau alles nauwkeurig werd bijgehouden. Het Nederlandse Dachau-comité weet sinds 2 jaar dat het verhaal niet klopt, maar heeft dat niet naar buiten gebracht. De voorzitter zegt dat een oorlogstrauma verhalen in je hoofd kan vertroebelen en dat Wilbrink daardoor echt denkt dat hij in Dachau heeft vastgezeten. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen 2 ingehuurde medewerkers die mogelijk hebben gefraudeerd. Ze hielpen slachtoffers van het toeslagenschandaal met het opnieuw opbouwen van hun leven. Als daarvoor spullen moesten worden gekocht, gebruikten ze een creditcard van de gemeente. Mogelijk hebben de 2 ook spullen voor zichzelf gekocht, zegt de wethouder tegen Omroep Rijnmond. Naar de 3 andere medewerkers loopt nog een onderzoek en zij staan op non-actief. Burgemeester Mamdani van New York wil dat president Trump de immigratiedienst ICE terugtrekt uit die stad. Mamdani vindt het onaanvaardbaar dat er opnieuw op iemand is geschoten. Een man uit de Dominicaanse Republiek zonder geldige documenten raakte gewond. De man, die mogelijk lid is van een bende, zat in de auto met een kind van 5. Op de A1 hebben voorbijgangers vannacht een man uit een brandende bestelbus gered. De man was tussen Badmen en Deventer op een vrachtwagen gereden en raakte bekneld. Hij kon zelf niet meer uit die brandende auto komen. De man is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer, bewolkt en veel regen. Aan zee staat een krachtige wind met windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw wisselvallig weer, maar wel meer zon en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.

0: En ik heb brandwonden door een ongeluk met hete thee. Daar heb ik littekens van op mijn armen. Op brandwondendag kan ik lekker spelen met vriendjes.
1: Onze droom. Geen brandwonden, geen littekens. Dat begint bij jou. Ga naar brandwondenstichting.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
3: Radio A. en Hunze.
2: Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.

0: Bob. Note to Self. Daarvoor Bruce Hornsby en The Way It Is.
1: Koffie en Keuvel.
0: David, jouw kinderen zijn al wat ouder dan die van mij is. Hoe oud zijn ze inmiddels eigenlijk? Ik hou het helemaal niet meer bij, joh.
2: 7 en 5.
0: 7, hè? Ja. Is het mobieltje al een topic bij jullie in huis?
2: Nou, niet bij hun.
0: Nee?
2: Nee.
0: Bij jullie wel?
2: Ik heb wel een mobieltje, ja.
0: Ja, nee, dat snap ik. Maar ik bedoel voor de kids. Want het gaat er de hele week al heel veel over mobieltjes. Vooral natuurlijk op de middelbare school. Maar af en toe heet het ook wel op de basisschool. Mobieltjes in de klas. Hoe we daarmee om moeten gaan. Maar het is nog helemaal niet aan de orde. Er is nog niemand die bij je school. Nou, ik wil een telefoon.
2: Een klasgenootje van mijn dochter die heeft een telefoon. En ik, heel eerlijk gezegd, vind ik daar wel iets van.
0: Wat vind je daarvan?
2: Nou, ik vind dat echt, het slaat er nergens op.
0: Want even voor de duidelijkheid, groep 7, of als ze 7 zijn, dan zitten ze in groep?
2: Groep 3, 4, sorry, groep 4.
0: Zo. Ja. Oh ja.
2: Ik weet niet precies wat de regels zijn, hoor, en hoe dat precies gaat. Maar ja, ik denk, ja, van mij betreft mag dat nog wel een paar jaar duren.
0: Ja.
2: Ik hoop echt heel erg dat voordat het zover is, er iets van een regelgeving is voor sociale media voor kinderen. Ik weet ook, dat is lastig. Hoe ga je dat in hemelsnaam controleren? Dat is een moeilijke toestand. Maar ik hoop echt zo dat ze daar nog even van weg blijven. Ja.
0: Ik vind het wel mooi dat die trend zo langzaam en zeker een beetje kent het. Hè? Want op een gegeven moment was iedereen van de social media. En nu vooral, denk ik, de ouders zoals jij en ik, die social media in hun opkomst hebben meegemaakt. En ook wel een beetje weten dat het schadelijk kan zijn. Die denken nu ook inderdaad aan hun kinderen daarbij. Van ja, maar je moet er eigenlijk wel bij wegblijven.
2: Kijk, wij hebben allebei, denk ik, de hele evolutie van sociale media meegemaakt. Want toen ik in groep 7 of 8 zat, toen was MSN een ding. Weet je, dat was voor het eerst dat je internet kon chatten, dat soort dingen.
0: Mm-hmm.
2: Ja, dat sloeg natuurlijk helemaal nergens op vergeleken met wat je nu allemaal kunt en doet. En algoritmes. En je

0: gewoon helemaal gehersenspoeld en verslaafd gemaakt aan al die apps. Dat is niet meer te vergelijken met de situatie van toen natuurlijk.
1: Nee, vanaf volgend jaar is natuurlijk het advies vanuit het kabinet. Advies is het toch maar, hè? Thuis of in de kluis. Ik las van de week ook een artikel in de krant over dat er wordt gepraat bij bepaalde scholen. Want je hebt nu vaak dat tijdens de les moet de telefoon weg. Maar in de pauze gaat iedereen dan nog weer flinke lopen TikTokken en zo. Er zijn ook scholen die daar ook een einde aan willen maken. Dat je dus echt op school helemaal niet meer met die telefoon in de hand mag lopen. Dus zowel niet tijdens de les als in de pauzes. Dus dat gaat ook om de middelbare school. Dus de trend is goed, David.
0: Nou, laat het hopen. Ja.
1: En nou is de vraag, dat las ik vanochtend weer. Wat doen we dan met de TikTokkende docenten? De influencer docenten. Want ik weet niet of jij dat eens tegenkomt. Maar er zijn heel veel docenten die filmpjes maken.
0: Media. Ik heb geen ik heb mijn Instagram en TikTok heb ik sowieso niet.
1: Allemaal in de ban gedaan?
0: Nee, ik hoef het allemaal niet meer. Nee.
1: Moest maar, je ook afkicken of viel dat mee?
0: Nee, want het stomme is, ik heb mijn account nog wel van Instagram, maar ik heb de app niet bij mijn telefoon staan. Je mist het niet. En het scheelt echt ongelooflijk veel tijd. Maar ik heb heel af en toe kijk ik nog eens, weet je, over iets. Want je mist heel af en toe.
1: Je mist veel dingen dan
0: nou,
1: niet, zeg.
0: Nee, want je zit elke dag zit je misschien wel een uur te scrollen op zo'n app. Hè? Ja. En dan zie je allemaal onzinfilmpjes die er helemaal niet te doen. Maar wat er ook gebeurt, is dat er af en toe een keer een vriend uit het verleden een keer vader wordt. Of een stel dat je een poosje niet gesproken hebt, gaat dan plotseling trouwen. Ja. Dat soort dingen, dat mis je dan. Maar als je één keer in de maand of één keer in het half jaar op die app kijkt, dan krijg je dat allemaal gewoon mee. En dan ben je weer op de hoogte van dat soort dingen. Maar het scheelt echt heel veel tijd als je die app gewoon van je telefoon...
1: Ben je dan ineens van je algoritme af of zo? Als je dan maar één keer in de zoveel tijd kijkt, dat je dan ineens wel, zoals vroeger, zeg maar, alleen maar dingen van vrienden nog ziet?
0: Ja, maar je zit er heel snel weer in. Want voor je het weet ben je gewoon weer aan het scrollen en aan het scrollen en aan het scrollen in de leegte. En dan,
1: Bizar, hè?
0: Ja. Ik ben echt wel geschrokken.
1: Wat doe je nou met al die tijd die je nu over hebt?
0: Ja, barbecue. Nee, weet ik niet. Ja, je hebt wel meer oog voor andere dingen, ja. Een keer een wandelingetje maken.
1: Ja, cool.
0: In plaats van stom filmpjes zitten swipen op de bank.
1: Ja, dat is ook waarom ik eerder deze week vertelde ik dat al ik heb tegenwoordig weer een abonnement op de krant. Niet op de digitale, maar echt de fysieke krant. Ook juist om zeg maar te voorkomen dat je dat soort dingen allemaal weer op je telefoon gaat lopen lezen.
0: Ja, dan ga je in je luie stoel zitten met een sigaar en een glas cognac en dan ga je de krant zitten lezen.
1: Nou, dat idee. Ja. Ik denk dat het daar wel heel langzaam naartoe gaat, ja.
0: Wat een romantisch beeld.
1: Of dat nou zo gezond is, dat is dan weer even een tweede. Iets wat we trouwens nog wel even, wat ik nog wel even volg op het scherm is. Ik weet niet hoe jij er nog in zit. De Formule 1, doe je dat nog een beetje? Weer in een Formule 1 weekend.
0: Yeah. Oh, is dat zo?
1: Jazeker.
0: Dat is
1: antwoord op mijn vraag. Dit.
0: Ja.
1: Ja, we zitten zelfs in een triplehead. Vorige week natuurlijk Max Verstappen gewonnen. En nu zitten we in Singapore.
0: Singapore.
1: Jazeker.
0: We waren toch vorige week?
1: Nee, vorige week waren we in Maleisië.
0: Oh, Maleisië.
1: Met de Grand Prix van Bahrein. Jazeker.
0: Ja, precies.
1: nu in Singapore, dus er wordt weer gereden. We hebben zelfs een sprintweekend. Dus mocht je even helemaal bij willen blijven, dan kun je het hele weekend voor de televisie zitten.
0: Nou, we gaan het volgen vanaf.
1: Dit weer is dat wel moeite waard trouwens.
0: Ja.
1: Een grote vraag, wint hij weer of niet? Dat wou ik je nog even mededelen. Dus bij deze kunt de tv weer aanzetten. Op dit moment is de vrije training bezig en hij staat op een mooie, stabiele tiende plek. Maar ja, vrije training, zeg niks, hè.
0: Is zo. We kijken met spanning naar Colin Feijen natuurlijk. Hè, die vandaag voor het eerst op de motor zit.
1: Ja, dat is ook natuurlijk.
0: Hij is sleutelbeen gebroken, maar hij rijdt weer mee.
1: Ik vind het echt bizar dat dat dan zo snel alweer kan. Ook op de motor vaak met een gebroken pols zit ze ook best wel snel alweer op.
0: Ja, bizar. Ja, een vriend van mij die heeft onlangs zijn sleutelbeen gebroken. Nou, die zit al 4 weken bij huis. Colin Feijen zit alweer op de motor.
1: Ja,
0: ja, dat geeft toch te denken.
1: Dat motoren. Ja, wat doen wij dan verkeerd? Hè? Dat is een beetje de vraag.
0: Ja.
1: Goed, heb jij ook een mening die je graag over wilt delen? Bijvoorbeeld over die telefoontjes. Ben jij een flinke scroller of niet? Ik vind het leuk om ook andere inzichten te horen. Geef het vooral even door via de WhatsApp. Moet je weer op die telefoon zitten. Maar ook de huistelefoon pakken als je die nog hebt en bellen. 0592-33-1188. Dat zijn de Bee Gees nu op Radio Drenthe. Dit is

Kijk eens aan en goede woord. Daarvoor ook nog de Bee Gees en Staying Alive. Dat is trouwens, nou dat weet jij, de soundtrack van Saturday Night Fever natuurlijk. Maar wat je misschien niet weet, is dat ja, die drums die klinken natuurlijk alsof het flink is ingespeeld. Maar het zijn eigenlijk allemaal herhaalde opnamen. Want de oorspronkelijke drumpartij die was beschadigd geraakt. En toen moest de producer, die moest ineens, flink aan de slag. Door allemaal stukjes opname weer allemaal aan elkaar te lassen. En zo kwam uiteindelijk de Bee Gees eruit met dus die iconische plaat. Ander leuk feitje gaat over dit liedje wat ik nu voor je ga draaien van Supertramp. Hij was 18, 19, Roger Hudson, toen hij Breakfast in America schreef. Dat deed hij op een oud traporgel bij zijn moeder thuis. Dat kocht hij ooit voor 26 pond. En dit was het allereerste nummer wat hij op dat instrument maakte. Dat heeft hem geen windeieren gelegd, kun je wel zeggen. Supertramp, Breakfast in America.

0: zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via icare.nl. Zorgen doen we samen. Icare.
1: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
2: Ja, ik lig al uren wakker.
1: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
3: Lekker slapen, Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl.
5: Voor speelgoed ga je naar Warenhuis Intertoy Stegeman in Bijlen. De speelgoedspeciaalzaak van Midden-Drenthe. Groot assortiment, persoonlijke service en gratis parkeren. Warenhuis Intertoy Stegeman in Bijlen. Daar moet je zijn.
6: Het is precies 11:30. Het laatste nieuws nu. David van der Spol, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen heeft enkele operaties moeten verplaatsen vanwege een gebrek aan steriele instrumenten. Sinds deze zomer heeft het ziekenhuis de reiniging en sterilisatie van instrumenten uitbesteed aan een bedrijf in Groningen. Bij een aantal operaties waren de instrumenten niet op tijd terug. Het Wilhelmina Ziekenhuis gaat samen met het bedrijf in Groningen kijken hoe de werkwijze kan worden verbeterd. Drie Drentse bedrijven hebben van de provincie een waardering gekregen. Dat is een prijs voor voedselinitiatieven die mensen dichter bij de herkomst van hun eten brengt. Het ambacht Ruinerwold, de melktap in Nijenveen en de boerderijwinkel Smillanden kregen de prijs. De provincie koos deze winnaars uit 20 genomineerde initiatieven. En coureur Colin Feijer zit weer op de motor na zijn sleutelbeenbreuk. 3 weken geleden ging Feijer onderuit in een training voor de Grand Prix van Oostenrijk. Daardoor miste hij 2 races, maar vanochtend deed hij weer mee aan de vrije training van de Grand Prix van Indonesië. En klokte daar de 8e tijd. Tot over het nieuws, meer is te lezen op de website rtvrente.nl en natuurlijk ook in de app. Daar dankjewel.
6: Het weer dan met Roland van der Zwaag.
8: Vanochtend is de wind matig, soms even vrij krachtig. Wijnt dat bij 1 graad of 10, dus een frisse ochtend met bewolking. Ook af en toe valt er even wat lichte regen. De hoeveelheden vallen nog wel mee, maar vanmiddag gaat het harder regenen. Dan noem ik het maar bewolkt, periode met regen met 14, maximaal 15 graden. En dan begin avond, dat is het droogste moment, want later in de avond volgt nieuwe bui.
9: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
10: Nee, ik ben leiding geraakt.
9: Breng daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
6: Ah, hier kan het.
9: Dus gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
11: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
12: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op PrestonPalace.nl.
13: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
14: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
13: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
14: Nu bij Dirk, Felix kattenvoer. Diverse varianten, 3,99.

Drenthe, live vanaf de Zuidlatermarkt. Op maandag 19 oktober beginnen we om 12 uur 's middags met een marathon-uitzending van 30 uur. Dag en nacht hoor je alles wat er op de Zuidlatermarkt te beleven valt. De verhalen, de sfeer, de muziek, de paarden en natuurlijk de mensen. Luister, kijk en beleef het mee. Radio Drenthe, 30 uur live vanaf de Zuidlatermarkt. Radio Drenthe.

0: Net als in de film, daarvoor ook nog de Gibson Brothers en Non-Stop Bands.
1: Koffie en keuvel service dienst.
2: Vandaag met...
0: Ja, zoals elke vrijdag willen we natuurlijk even weer met het asiel in Bijlen, het dierenasiel. En daarvoor weer aan de telefoon, alweer goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ik was wel even benieuwd. Afgelopen weekend was het natuurlijk dierendag. Hè? Is het dan ook een extra druk weekend geweest eigenlijk?
3: Eigenlijk wel, want de zaterdag 3 oktober hadden we natuurlijk onze jaarlijkse open dag. Mm-hmm. Dus in die zin hebben wij zaterdag een ontzettend drukke dag gehad.
0: Je begint erbij te lachen. Wil dat dan ook betekenen dat er een totale uitloop is geweest aan dieren? Of valt dat dan wel weer mee?
3: Nee, ik had op zich mee. De open dag zelf hebben zo'n 19 katten een nieuw thuis gevonden. Dus dat is een mooi aantal. Maar verder, we hadden natuurlijk een fair en een rommelmarkt. Dus qua mensen, en het was prachtig mooi weer. Ja. Dus qua mensen, alles stond helemaal vast en vol aan de onderbroeken.
0: Ja, nou, dat is alleen maar goed nieuws. En fijn dat je ook op zo'n dag dan nog weer het dier hebt kunnen onderbrengen. Toch is het nog niet helemaal leeg bij jullie. Dus je hebt er weer twee die je graag even onder de aandacht wil brengen. Laten we beginnen bij toch een kat die dan is overgebleven de afgelopen weekend. Justin.
3: Ja, onze Justin. Ja, is een katje die al wat langer hier zit. Dat heeft te maken met het gedrag toen hij binnenkwam. Want hij wilde helemaal niks van ons weten. Dus eigenlijk was het ook echt dat hij wegkroop en blies en zodra wij in de buurt kwamen, dan was hij weg. Alleen nu zit hij wat langer bij ons en hij begint eigenlijk steeds meer los te komen, zeg maar. En begint steeds aanhankelijker te worden en we kunnen hem aaien en hij begint te kroelen en kopjes te geven. Dus eigenlijk begint zijn echte karakter nu een beetje naar boven te komen, zeg maar.
0: Ja, en dus ook al op zoek naar wat aandacht. Is dat dan iets waarvan je denkt, maar als die wel wordt verhuisd, zeg maar, dan gaat hij weer in zijn schulp kruipen, of denk je dat het wel goed komt?
3: Nee, vaak zie je met dit soort katten dat die zeker in het begin bij een nieuwe eigenaar, dat ze inderdaad weer een terugval krijgen en eerst weg zullen kruipen en dat het ook weer wat langer zal duren voordat hij weer terechtkomt. Mm-hmm. We zien wel dat hij hier ook een andere kat ontzettend leuk vindt, dus we zoeken eigenlijk wel een plekje waar al een sociale kat als maatje aanwezig is, waar hij zich een beetje op kan trekken en waarschijnlijk dat hij dan ook wat sneller weer gewend is.
0: Of beide meenemen. Huh? Kan natuurlijk ook.
3: Ja, dat kan ook. Ja, je kunt ook maken hier weer uitzoeken.
0: Ja, precies. Als ze dan toch al zo goed met elkaar kunnen vinden, dat is dan wel zo fijn om ze bij elkaar te houden. Dan heb je ook nog een hond die je graag onder de aandacht wil brengen. Het is een mopshond. Ik zie hem al even op de televisie verschijnen met de naam Sammy.
3: Ja, dat

0: Ja, onze lieve Sammy. Ja. Ja, een heel lief oud mopshondje van ruim 11 jaar oud. En best omstandig alweer bij ons gekomen en nu is op zoek naar een nieuw plekje. Ja, het is echt een oudje. Hij wil nog wel even mee wandelen een stukje, dan sokt hij wel mee. Maar hij ziet niet helemaal alles goed meer. Als hij ligt te slapen, nou, dan is hij ook echt in coma. Dus de oren, in die zin, werken ook al niet helemaal denderend meer. Dus hij heeft echt wel wat ouderdomspaaltjes. Maar verder is het ook echt qua karakter een heel lief hondje die zeker nog een goede oude dag verdient. En vandaar dat we deze dus nog weer zoeken dat hij een mooi plekje krijgt. Iemand.
1: Gebeurt dat eigenlijk veel dat als een hond al zo oud is, dat hij toch nog wel een nieuw baasje kan vinden? Want het is natuurlijk, een mens maakt zich wel soms zorgen, toch? Als iemand al oud is, heb je veel zorg nodig voor de hond en zo.
0: Ja, nee, dat is ook zo. Ja, je moet weten dat als je zo'n hondje als dit die wat ouder is meeneemt, dat je ook gauw medische problemen hebt. Het voordeel van Sammy is dat het klein is, daardoor is hij weer een stuk makkelijker plaatsbaar. Is het een grote hond van deze leeftijd, ja, dan wordt het nog een stuk moeilijker. Dus nee, Sammy heeft helaas ook al wel wat medische problemen. Hij heeft alleen wat last van zijn ogen, hij maakt zelf geen traanvocht meer aan.
1: Oh.
0: Waardoor zijn nieuwe eigenaar dus dagelijks meerdere keren zijn ogen zal moeten salven en moeten voorzien van de kunsttraan.
1: Is dat eigenlijk ingewikkeld om dat te doen?
0: Nee hoor, het is eigenlijk heel simpel en het is eigenlijk iets wat heel veel voorkomt met honden die van dit soort zogenaamde dopogen hebben. Het Chichu en dergelijke zie je er ook heel veel bij. Ja.
1: Ja, dus daar moet je dan wel even rekening mee houden.
0: Ja, het is echt een hondje die al wel wat mankeert en waar wat extra zorg nodig is.
1: Maar verder heel relaxed en heb je er geen last van, begrijp ik.
0: Nee, hoor, alle drukte is er inmiddels wel af.
1: Ja, ze zijn wel uitgeraasd, zeg maar.
0: Ja, dat zit er niet in.
1: Deze twee zoeken een nieuw baasje, maar nog veel meer dieren zoeken een nieuw baasje, neem ik aan.
0: Ja, klopt. We hebben heel veel, vooral kitten zitten momenteel, die een plekje zoeken. Dus mensen kunnen altijd op onze website kijken, www.dierenasielbeiden.nl, welke dieren momenteel een plekje zoeken. Alleen, alle kitten die we hebben, die staan niet allemaal met foto erop, want dat zijn er zoveel, dat is gewoon niet te doen.
1: Dus dat is daar niet bij te houden. Als iemand een kitten komt halen, komen ze dan vaak voor één of nemen ze er vaak wel meer tegelijk mee?
0: Meestal twee. En dat heeft een beetje mee te maken dat zeker de hele kleine kit is. Ja, die plaatsen heb ik niet alleen. Die moet je eigenlijk met z'n tweeën hebben. Of er moet al een sociale leuke kat thuis aanwezig zijn.
1: Ja, precies. Ja. Dat is dan voor de kat ook wel het beste. Dankjewel weer voor deze week. Volgende week spreek je weer dan weer twee nieuwe dieren onder de aandacht. En je zei net al, als je er meer over wil weten, check vooral even de website van het dierentehuis in Beilen. Goed weekend, Alwin.
0: Het
1: wordt iets minder druk, denk ik.
0: Dat denk ik wel, ja.
1: Maar dat komt wel goed. Tot volgende week. Hoi.
0: Yo, hoi.
1: Alwin was dat van het dierentehuis in Beilen. Dit is R.E.M.

finally. Just when I thought I got in the fall in love with Tennessee. Houston, Texas, daarvoor ook nog R.E.M. Losing My Religion. Tot zover deze koffie in Keuvelen. Zometeen hier een nieuwe Anouk in de middag. Ik spreek je morgenochtend nog even met de laatste agendatips in de Boer op. En dan volgende week hier weer de Wim Boer. Ik wens je een goed weekend.

0: genot dat uit het hart komt. En veel geld bespaart. 20% korting op onze ED-kaartjes. Voor alle kaas, tomaten en diepvries aardappelproducten. Geniet van de beste kwaliteit tegen een speciale prijs. Marktkaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl. Van 13 tot en met 18 oktober strijden de beste wielrenners in de Eneco Tour. Op 17 oktober starten de beste mannen en vrouwen in Hogeveen en finishen op de Vanberg. Kijk voor alle informatie op enecotour.nl. Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
1: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een vakantiepark in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 40%.
2: Nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van e-beheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt.
3: Dit is het nieuws op Radio AN Hunze. Het is 12 uur.
4: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse jurist Navi Pillay. Zij is op dit moment rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag en behandelt de zaak over genocide op de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN en daarvoor president van het Rwanda-tribunaal. Als jonge advocaat stond ze tijdens de apartheid gevangenen op Robben-eiland bij, zoals Nelson Mandela. En later werd ze de eerste zwarte vrouwelijke rechter bij het Hoge Rechtshof in Zuid-Afrika. Oud-premier Schoof heeft zich uitgesproken over het beleid van president Trump. Hij zegt dat vanaf het moment dat Trump herkozen was in de VS, het Amerikaanse beleid rond Oekraïne niet meer te volgen was. Schoof zegt dat in de podcast De Atlantische Blik. De plannen van de Europese bondgenoten kwamen maar moeizaam vooruit, omdat de VS zich steeds op het laatste moment terugtrok. Volgens Schoof heeft de wisseling van de wacht veel impact gehad. Poetin en Trump voerden volgens hem een dans uit die voor heel Europa moeilijk te volgen was. Historici zeggen dat het verhaal van de verzetsheld Willem Wilbrink niet helemaal klopt. Hij zou niet in het concentratiekamp Dachau hebben gezeten. In dat kamp werd alles nauwkeurig bijgehouden, maar Wilbrink kwam er niet in voor. De voorzitter van het Nederlandse Dachau-comité zegt dat door een oorlogstrauma verhalen in je hoofd kunnen vertroebelen. De gemeente Rotterdam vermoedt dat twee ingehuurde medewerkers hebben gefraudeerd met geld voor de slachtoffers van het toeslagenschandaal. Mogelijk hebben ze met het geld van de gemeente spullen voor zichzelf gekocht. Dan het weer, bewolking en veel buien, vooral in het noorden en westen. Aan de kust een krachtige wind, het is 14 tot 18 graden. Ook vanavond regen en kans op onweer. Morgen buien, maar ook zon, het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
5: Socutera brengt CBF-erkende goederen in beeld.
6: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf €25 aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project en je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
0: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.
7: Dit is Radio AN Hunze.

0: Goedemorgen. U luistert nu naar het programma van Radio Drenthe.
1: Wat kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland.
2: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
5: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
3: Radio Drenthe.
6: Anouk in de middag.
3: Met Anouk Wil.

0: Marvin Gaye, maar deze versie is van Robert Palmer en Mercy Mercy Me op Radio Drenthe.
1: Anouk in de middag.
0: Met Anouk Middel. Het is weer vrijdag. En wat fijn dat het weer vrijdagmiddag is. Weekend bijna voor de deur. Daphne, mijn steun en toevlaat vandaag. Goedemiddag.
2: Goedemiddag,
0: hallo. We gaan even buurten vandaag.
2: Ja, klopt.
0: Ja, dat is hartstikke leuk. We hebben namelijk geen idee wat we gaan doen vanmiddag. Dat is altijd een van de leukste dagen van de week. Gewoon dat onverwachte. En we worden altijd weer verrast, want zometeen gaat Robert een balletje uit de grote tombola halen. Die gevuld is met allemaal plaatsnamen en streken bij ons in de provincie. Daar rolt één balletje uit en daar gaat hij naartoe vanmiddag. Met een opdracht.
2: Ik ben benieuwd wat het gaat worden.
0: Ik ook. Ondertussen hou jij al het nieuws in de gaten wat er gebeurt bij ons in de provincie. Waar ga je het zo meteen over hebben?
2: Onder andere over de operaties die zijn uitgesteld in het ziekenhuis in Assen.
0: Oh, ik las het inderdaad en ik hoorde het. Vanwege te weinig steriele instrumenten, hè?
2: Ja, klopt.
0: Ja. Ja. Weet je hoeveel operaties er uitgesteld zijn? Of kom je daarop terug?
2: Nee, dat weet ik zo niet.
0: Oh, nee. Nou, daar hoor je zo meteen meer over van Daphne. Al het nieuws trouwens vind je natuurlijk in onze app en op de site rtvdrenthe.nl. Daar verschijnt binnenkort ook het bericht waar ik zo meteen over ga hebben. Want we gaan op zoek naar een nieuw Drents volkslied. We hebben eigenlijk helemaal geen echt officieel erkend volkslied hier bij ons in de provincie. Er zijn twee provincies die dat niet hebben, Brabant en Drenthe. En voor de rest zijn het overal officieel erkende volksliederen, maar wij hebben geen echte. En dat moet veranderen. Er moet echt een officieel Drents volkslied gaan komen. Nou, hoe dat aan de vorm geprikt wordt, dat hoor je zo meteen. Ik ga bellen met Bert Hardes, die weet er alles van.

dog. Ja, wat bijna alle provincies hebben, behalve wij, is een echt officieel volkslied. Ja, we hebben wel een lied, maar het is nooit echt officieel erkend als Drents volkslied. Deze gaat dan door als officieus volkslied. Ik heb

0: volkslied, maar nooit erkend als officieel volkslied. En dat moet anders, vindt de provincie Drenthe. We moeten er eentje hebben. Althans, dat zou mooi zijn. Maar ja, hoe vlieg je dat dan aan? Een nieuw Drents volkslied lanceren. Daar heeft de provincie Stichting Iemandsland voor ingeschakeld. En twee mensen gaan zich helemaal storten op die zoektocht. En dat zijn podcastmaker Marjolein Knol en muzikant Bert Hardes. En die laatste heb ik aan de lijn. Bert, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, wat een prachtige opdracht, man. Op zoek naar een nieuw

0: iets. Hoe gaan jullie dat doen?
1: Ja, we gaan eerst eens uitzoeken waarom er geen volkslied is. Of er is wel een volkslied, maar bijna niemand kent dat. Ik ken het zelf ook helemaal niet. Ik heb toch 18 jaar in Drenthe gewoond. Ik kwam er heel vaak. Ik ben nog nooit bij een gelegenheid geweest waar ze het volkslied gingen zingen. En in Groningen zingen ze te pas en te onpas. Basters in het Grand Light huis. Dus dat is wel interessant om dat te onderzoeken waarom dat zo is. We gaan kijken. Misschien is er al wel een volkslied. Maar hebben we die nog niet tot volkslied verheven? Dat zou goed kunnen. En we gaan ook wat muzikanten een opdracht geven om eens een poging te doen.
0: Maar hoe ga je dat allemaal vormgeven dan?
1: In een podcast, in instantie. En uiteindelijk komt er ook een televisieuitzending waar die drie acts hun geschreven nummer gaan uitvoeren. En we gaan ook een koor vragen om het te zingen. Want het is natuurlijk wel zo dat een volkslied meestal gewoon gezongen wordt door een aantal mensen in een ruimte. Zonder dat er een band of een muziekkorps bij is. Dus het moet ook zingbaar zijn voor niet al te geschoolde Drenthe, zeg maar.
0: Oké, dus je gaat eerst onderzoeken of er überhaupt een volkslied moet komen. En dan wat erin moet. En dan ga je een muzikant erbij zoeken. Maar hoe ga je, even stap voor stap hoor, hoe ga jij aan Drenthe vragen dan of er überhaupt een volkslied moet komen en wat erin moet? Hoe doe je dat?
1: En we hebben een telefoonnummer overgesteld en een WhatsApp-ding waar mensen kunnen inspreken wat zij denken dat erin moet. Of misschien zeggen ze, ja, maar er is al lang een volkslied dat is dit en dit. Of misschien weet ik veel waar mensen mee aankomen. En we zijn ook heel benieuwd naar wat mensen vinden wat er in zo'n volkslied moet.
0: Ja, jij hebt mij een audiobestandje toegestuurd. Deze, even laten horen hoor.
2: Telefoon.
1: Ja. Yeah.
2: Telefoon. Marjolein, telefoon.
3: Dan is het nu aan jou, luisteraar.
4: Want we willen van je horen.
3: Moet er een nieuw Drents volkslied komen? Wat denk je?
4: En zo ja, waar moet die dan over gaan?
3: Bel en laat een voicemail achter.
4: Spreek je antwoorden in via WhatsApp.
3: De leukste reacties verschijnen vanaf januari in je podcast-app.

0: Dat telefoonnummer dat hebben we hier gewoon bij RTV Drenthe liggen. Want dat ging zo snel natuurlijk. Dus als mensen willen inspreken, dan kunnen ze altijd contact opnemen met RTV Drenthe. Dit is een beetje de toon die de podcast neerzet.
1: Hoe serieus moet je zoiets... er zitten serieuze kanten aan een volkslied. Maar zo'n zoektocht moet natuurlijk ook een beetje entertainend zijn.
0: Ja. En,
1: we willen het niet al te zwaar maken, zeg maar.
0: Nee. Dus eerst die info verzamelen en dan had je het over 3 muzikanten. Die moeten nog uitgezocht worden, of heb je die al benaderd?
1: Nou, daar zijn we druk mee bezig, maar ik ga nog geen namen noemen. Niet iedereen heeft toegezegd, maar dat zijn bekende namen in Drenthe.
0: Ja.
1: En ook mensen die het zoiets wel toe kunnen vertrouwen, zeg maar. We waren wel breed gedragen ex daarvoor vragen en mensen die dat kunnen, zoiets.
0: Hartstikke goed. Sta jij zelf toevallig daarbij bij die 3 namen of niet?
1: Nee. Ik vind het een hele moeilijke opdracht. Want beschrijven is iets waar een heel volkie het over eens is. Zeker in deze tijd is er nogal wat polarisatie. Dus als je het ene verkondigt, dan is er altijd wel een groep die er tegen is. En andersom. Dus het lijkt me heel erg moeilijk om een tekst te schrijven die algemeen aanvaard wordt, zonder dat die zoetsappig of heel slap is.
0: Ja.
1: En, wat een beetje het geval is met het oude volkslied, moet ik eerlijk zeggen. Je wilt toch ook een beetje pitter in hebben.
0: Maar uiteindelijk is het dus de bedoeling dat drie muzikanten alle 3 een eigen lied maken, met input die jullie hebben verzameld via het telefoonnummer.
1: Ja, nou, jullie kunnen ze wel of niet gebruiken, dat is aan hun. Het zijn volwassen mensen. Maar het is natuurlijk leuk als mensen suggesties doen. En wie weet, is dat te gebruiken? Maar dat zijn zelfstandige muzikanten, dus als die iets zelf in hun hoofd hebben, dan zullen ze dat gebruiken.
0: Ja.
1: En we vinden ook vooral de zoektocht daar van die muzikanten heel erg interessant. En die gaan we ook volgen.
0: Ja.
1: Van tot wat voor conclusie ben je gekomen.

0: heb je mensen gesproken? Heb je die ingelezen? Dat soort dingen is wel interessant om te kijken hoe mensen tot zo'n lied komen.
1: En dan heb je 3 liedjes gedaan.
0: Nou, daar kunnen mensen ook hun mening geven. En uiteindelijk is het aan de provincie om iets officieels te maken. Want nu is het dus ook een lied wat wel eens gezongen wordt bij officiële gelegenheden. Maar het is dus nooit erkend. En er is nu een opdracht van een provinciale parlement. Om te onderzoeken of er zo'n lied moet komen. En wij gaan dat. Kijk, maar wij zijn natuurlijk niet gemachtigd om dat officieel te maken. Dat moet dan van overheidswegen geregeld worden.
1: Die 3 liederen worden ook gepresenteerd op TV Drenthe. Begin februari is er een tv-show. En dan kan er ook een week lang gestemd worden op die liedjes. Dus dat loopt later dan. Hè? Maar eerst die podcastserie, dat begint al in januari, geloof ik. Hè? Wanneer verschijnt de eerste en hoe heet die?
0: Dan vraag je me iets wat ik zelf ook nog niet weet. Hoe die heet? Geen idee. Deel 1.
1: Waar kom ik weg, hè?
0: De podcast bedoel je? Ja. Oh, ik dacht de aflevering dat die een titel had.
1: Oh, nee.
0: Nee, de podcast heet Waar kom ik weg?
1: Ja.
0: Met een kleine referentie aan een ander bekend Drents lied natuurlijk.
1: Ja, begin januari. We gaan het in de gaten houden en je kaart het net al aan. Ja, dit is toch eigenlijk al wel misschien een beetje de afgelopen jaren het Drentse volkslied geweest. Maar wie weet komt er een nieuwe. Ik wens je heel veel succes bij die zoektocht. We gaan het volgen, Bert.
0: Dankjewel.
1: Doei.
0: Ja, heel fijn. Hoi.
2: Je moeder van Hal, dat is waar ik doe. Bekend terrein, vreemd genoeg. Hoe het ruikt en voelt, hoe het lekt en klinkt. Elke straat ken ik, elke bocht. Jij woont hier ver vandaan,

0: Een nieuw Drents volkslied. Ik ben benieuwd wat er komt. Daniel Louwersen, hier kom ik weg. In ieder geval was dit. Even buurten. Roberto, ben jij er klaar voor?
1: Helemaal.
0: Robert, staat al met een muntje in je hand of heb je hem al in de machine zitten?
1: Nee, ik heb mijn hand gewoon als een soort kneusje van de spanning. Je dacht dat het een muntje zat, maar hij zit er al in. Lust hem maar met. En ik ga hem door de knieën en dan buk ik hem onderop het balletje uit de tombola. Te haal de klepje los. Het is een groen-gele favoriete kleur van David van der Spoel. En ik vrom hem los. Wat schiet erop? Waar gaan we naartoe? Oh, maar dit is een hele leuke.
0: Ja?
1: Ja, daar komt hij. Havelte!
0: Naar Havelte?
1: We gaan naar Havelte.
0: Oh, dat is hartstikke leuk.
1: Ja, dat is hartstikke leuk.
0: Ja. Havelte is de locatie van vandaag die we gaan ontdekken. Oké, wat weten we allemaal over Havelte?
1: We weten dat er in Havelte een smalspoormuseum zit. Een vlinderparadijsachtig iets. Het Holtingenveld. Defensie zit er natuurlijk, ja. Met de 43e gemechaniseerde brigade, als ik het wel heb. Heel groot oefentrein. Havelte is zelf natuurlijk een mooi agrarisch dorpje met hele mooie oldeboerderijen.
0: Ja.
1: Verzorgingstehuizen, supermarkt.
0: Wat weet jij veel over Havelte nu al?
2: Ja, ik zit helemaal...
1: Ik heb aandelen. Ik noem dit dan gewoon allemaal op. Ik weet dat er een mooi museumachtig boerderij is waar ik wel eens westen heb. Er zit geloof ik ook iets van een golfbaan.
0: We gaan het ontdekken.
1: Een whiskymaker. Dat is misschien nog leuk voor de vrijdagmiddagbol. Een mulden die nog actief is.
0: Helemaal kijken.
1: Ja.
0: We gaan Havelte in het zonnetje zetten. Ja, Havelte heeft een zwembad, zie ik nou. Ja. Komt al via de app binnen met een vreemde naam. Hoe komen ze aan die naam, wordt de vraag gesteld hier via de WhatsApp. Nou, we gaan het allemaal ontdekken. Jij gaat in ieder geval op pad met een opdracht. Ik heb hem bij me. Die ga jij voldoen in... Of in ieder geval in Havelte openmaken. En dan hoop ik dat je... Kan ik zo geven? Ja, helemaal goed.
1: Ik ben groen, Daphne, trouwens.
0: Mocht er iemand nu luisteren en in Havelte wonen en denken... Oh, ik vind het wel gezellig als Robert even bij mij langskomt. En ik weet ook wel wat te vertellen over het dorp. Laat het ons even weten. App of bel ons even. 0592-33-1188. Dan sturen we Robert even langs. Robert stapt nu in de auto, zet de camera aan. Dus je kan het ook volgen via TV Drenthe. Jongens, maak je borst maar nat. Havelte.

0: Emmen Bout werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, United can do.
1: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
2: Het is weer tijd voor oogst. Het woon-event van het jaar. Bij Havenkort Interieurs in Coevorden. Geniet van 10.000 vierkante meter wooninspiratie. Met de nieuwste primeurs, hapjes, drankjes, live muziek en spectaculaire aanbiedingen. Van 2 tot en met 11 oktober. Bekijk het programma en claim uw cadeau op havenkort-interieurs.nl.
1: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
3: Het is 12:30, het laatste nieuws uit Drenthe, Daphne Blanken.
4: Enkele operaties in het Wilhelmina ziekenhuis in Assen zijn uitgesteld vanwege een gebrek aan steriele instrumenten. Sinds deze zomer heeft het ziekenhuis de reiniging en sterilisatie van instrumenten uitbesteed aan een bedrijf in Groningen. En deze bracht de instrumenten voor een aantal operaties niet op tijd terug. Hoeveel operaties precies zijn uitgesteld wil het ziekenhuis niet zeggen. Wel laat het weten dat er samen met het sterilisatiebedrijf gewerkt wordt aan het verbeteren van de nieuwe werkwijze. Drie Drentse bedrijven hebben van de provincie een waardering gekregen. Dat is een prijs voor voedselinitiatieven die de mensen dichterbij de herkomst van hun eten brengt. Het ambacht Ruinerwold, Melktap Nijenveen en boerderijwinkel Smilande kregen de prijs. De provincie koos deze winnaars uit 20 genomineerde initiatieven. En coureur Colin Feijer zit weer op de motor na zijn sleutelbeenbreuk. 3 weken geleden ging hij onderuit in een training voor de Grand Prix van Oostenrijk. En daardoor miste hij 2 races. Vanochtend deed hij mee aan de vrije training van de Grand Prix van Indonesië. En daar klokte hij de 8e tijd. Meer nieuws uit Drenthe vind je op rtvdrenthe.nl en in de app.
3: Daphne, dankjewel.
5: Gaan we even kijken of we een beetje een droog weekend krijgen. Ronald van der Zwaag, onze weerman, goedemiddag.
6: Goedemiddag, Anouk.
5: Nou, paraplu mee of kan die thuis blijven?
6: Nee, die paraplu is handig om bij je te hebben. Het is zeker morgen ook en zondag zijn er toch wel meerdere buien die op het programma staan. Het heeft eigenlijk alles te maken met het weerbericht op dit moment. Want in het noorden van Canada, actueel 0 graden. We hebben het in Groenland 0 graden. Tromsø, dat is het noorden van Noorwegen. Daar is het net even boven het vriespunt. En dan nu het weerbericht voor Italië. Daar is de temperatuur in Rome 21 graden. Nu zie je dus dat de hitte boven het Europese continent is verdwenen. De temperatuurverschillen tussen de Noordpool en het zuiden, dus rond de Evenaar, gaan enorm groot worden. En dat jaagt eigenlijk koude lucht over de oceaan. En die is enorm warm. En dat betekent dus de aanmaak van allemaal lage drukgebieden. Maar gelukkig nog ook de komende 10 dagen blijft dat hoogdrukgebied en de hoogdrukgebieden boven Spanje, Italië aanwezig. En dat houdt dus bij ons een zuidwestelijke stroming. En dus is het eventjes tijdelijk wat koeler bij ons in Nederland. En in Drenthe op dit moment, ja, de temperatuur die is niet al te hoog. We hebben nu te maken met nog 11 graden. Vanmiddag gaat de temperatuur wel omhoog. We gaan richting de 15 graden. Dat zijn normale temperaturen voor de tijd van het jaar. En dat heeft alles te maken met het passerend warmtefront. We hebben namelijk bewolking en die zachte, milde lucht die komt er even in. Daardoor dus die 15 graden in de loop van de middag. Maar wel periode met regen. We hebben vanmiddag een regenachtige middag met later in de middag of tegen de avond, dan wordt het even wat droger om even je hond uit te laten. Ja.
5: Oké. Okay. En zie je dat over het weekend beter wordt of niet?
6: Dan gaat de bovenlucht afkoelen. Dat betekent dus dat het verschil tussen bovenin en onderin vrij groot wordt. Dus we hebben morgen een ander weerbeeld. We hebben toch gelukkig wel tussen de stapelwolken door

0: van tijd tot tijd wat zon. Hè, 2-3 zonuren. Dus soms even een felle opklaring. Dan weer een dikkere, donkere stapelwolk. Met waarschijnlijk mooie lucht om te fotograferen morgen. Ook zondag, omdat die bovenlucht ook zondag nog koud is. 14 graden morgen, dus dat is net even onder normaal. Dus van tijd tot tijd een bui. In de namiddag, in de avond zouden we misschien een klap onweer bij kunnen zitten morgen. Zondag toch ook alweer wat vaker de zon erbij. In de namiddag en avond wordt het allemaal kalmer, rustiger. De wind gaat er wat uit. En dan als we dan gaan kijken naar maandag, dan is het een graad of 15, 16. Temperaturen gaan weer omhoog. Een zuidenwind. Een droge maandag. Met zeker ochtends en begin van de middag van tijd tot tijd zon. Dus wat dat betreft is dan alles weer voorbij.
1: Oké. Ronald, dankjewel. Een mooi weekend.
0: Een mooi weekend.
1: Hoi. Havelte gaan we ontdekken vandaag. Robert is onderweg naar Havelte. Woon jij in Havelte? App of bel even naar de studio. 0592-33-1188.
2: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
4: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
5: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
6: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlak bij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
7: De megajackpot van Tino Kauber staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Anouk in de middag.

0: Lekker croissantje. Een heerlijk appeltje. Kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Deze week maak je kans op een shared breakfast. Een volledig verzorgd ontbijt.
1: Luister elke dag en maak kans.
0: Kijk voor alle info op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd. In de buurt.

Albertina. Havelte, dat balletje rolde uit de tombola-machine. Ik denk een half uurtje geleden ongeveer draaide Robert hier in de studio in Assen aan de tombola. En toen opende hij een balletje met daarin een briefje Havelte. En dus is hij in de auto gestapt en rijdt hij nu naar Havelte. En gaan we vanmiddag Havelte ontdekken. Wat is daar allemaal aan de hand? Wat is er allemaal te zien? Wat is er allemaal te doen? Dat hoor je vanmiddag. En als je nog informatie hebt zelf over Havelte, app of bel even naar de studio. Willen we graag weten. Problem.

0: Paul Simon en 50 Ways to Leave Your Lover. Even buurten. Robert is onderweg naar Havelt. Waar ben jij inmiddels, Robert?
1: Nou, ik rie op een regenachtige A28 voorbij Hoogalm. Een van de mooiste derbies van Drenthe, al zeg ik het zelf. Op weg naar Havelte en... ik zweet zo af bij Pijl, en wat ik nou geen doe, is dat ik over Lee ga, Dwingel en dan richting het Oranjekanaal en dan toog ik zo op Havelt en dat is altijd wel een mooie route. En ik weet niet of er al bellen west hebt, misschien niet, misschien wel. Maar wat een mooi plekje is om met te beginnen, dacht ik zo zelf, is dat kerkie tussen Havelt en Uffelt heen. En dat kerkie, dat is een heel oud kerkie, maar dat staat aan de rand van het dorp. En ik weet niet of het groen bent, maar ik ben eigenlijk zelf wel nieuwsgierig waarom dat zo buiten... de dorpplaats is, hè, waar in heel veel Drentse derbies de kerk de Brink ziet, is dat in Havelt niet het geval en is hij, ja, ik denk bewust, buiten het dorp zet. En ik meen wel een mooi geschiedenis aanknopingspunt en van uw dorp kunnen we eens even zien wat we allemaal verder vinden kunt. En natuurlijk die opdracht, hè, die mij nog haalde in de buursbranden die jullie metgegeven hebben. Kun je al een tipje van de sluier lichten aan Hoek of is het echt nog top secret?
0: Nee, laat je maar gewoon zien. Lekker verrassen. We werden trouwens wel gebeld, Robert. Marjolein, jij had iemand aan de telefoon die ook nog een tip had voor Robert. Ja, klopt. De schaapskudde in Havelte. De Holtinger schaapskudde. Gijsje belde daarover. Dat hartstikke mooi is om even langs te gaan. Nou.
1: Nou, dat is...

0: 100% waar. Het is niet de eerste keer dat ik daar kom, maar dat is de meute weer in ieder geval. Het is een prachtig gebouw. Maar ik denk dat het schaam, ik weet niet of je het ruim keken hebt, ook allemaal binnen staan. Dat is ook geen weer van schaam om nou al boeken te weten.
1: Ja, en we hadden nog een vraag over het zwembad, hè? Dat zwembad de Kerkvlekken. Waarom die de Kerkvlekken heet?
2: Ja, klopt.
0: Ja.
1: Weet je dat? Nou, daar gaan we achterkomen voor je dat toch nog mee, of?
0: Ja, dat weet ik ook niet. Ik weet heel veel, maar dat niet. Dus dat weet ik niet.
1: Laten we dat afspreken, dat we daarachter gaan komen de komende uren. Goed, hoe lang ben je ongeveer?
0: Het zwembad, de Kerkvlekken.
1: Ja, hoe laat denk je ongeveer aan te komen daar in de avond?
0: Nou, ik denk dat het gesprek met Bert Hadders ik behoorlijk later aankom dan normaal. Ja, dat is niet anders. Het volkslied is ook ontzettend belangrijk. Maar ik denk tussen 1 en 1:15 loop dat zeggen. Okay. Ben ik bij de kerk in Havelte.
1: Oké, hebben we dan maar weer contact? En even
0: zie
1: voor
0: door,
1: de
0: ja.
1: Trouwe volgers. Normaal gesproken heb jij een camera voor op je dashboard staan. Dat heb je nu trouwens ook. Maar op een of andere manier krijgen we het niet helemaal binnen hier. Dus we kunnen niet echt lekker meekijken met waar je nu rijdt. Dus we geloven je gewoon op je blauwe
0: ogen. Signaal zal wegregen of zo, ik weet het niet.
1: Geen idee. Maar we proberen het te fixen en dan kunnen we meekijken. Hey, tot zometeen! Doei!
0: Tot straks!

0: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
1: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via icare.nl. Zorgen doen we samen. Icare.
2: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
3: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
4: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies? Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
5: Van 13 tot en met 18 oktober strijden de beste wielrenners in de Eneco Tour. Op 17 oktober starten de beste mannen en vrouwen in Hogeveen. En finishen op de Vanberg. Kijk voor alle informatie op enecotour.nl.
6: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
7: Meer dan 50 woonmerken.

0: onder één dak? Dat is Oogst. Ontdek Montel, feelingswonen, stressless, Leolux en nog veel meer op 10.000 vierkante meter wooninspiratie bij Havenkoord Interieurs Coevorden. Oogst, van 2 tot en met 11 oktober. Kijk op havenkoord-interieurs.nl.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
2: Ismaël Bruin met het NOS Journaal. In Brussel is een staking van vakbonden uitgedraaid op rellen. Dat gebeurde toen honderden gemaskerde jongeren zich tussen de betogers mengden. In de buurt van het Centraal Station zijn straten geblokkeerd en wordt de politie bekogeld met vuurwerk, stenen en flessen. De politie probeert de jongeren met traangas en een waterkanon uit elkaar te drijven. De vakbonden demonstreren vanwege de bezuinigingsplannen van de regering. Demonstranten zijn bang dat dat ten koste gaat van lonen en sociale zekerheid. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse jurist Navi Pillay. Ze is op dit moment rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Ze behandelt de zaak over genocide.
3: Dit is het nieuws op de Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Brussel is een staking van vakbonden uitgedraaid op rellen. Dat gebeurde toen honderden gemaskerde jongeren zich tussen de betogers mengden. In de buurt van het Centraal Station zijn straten geblokkeerd en wordt de politie bekogeld met vuurwerk, stenen en flessen. De politie probeert de jongeren met traangas en een waterkanon uit elkaar te drijven. De vakbonden demonstreren vanwege de bezuinigingsplannen van de regering. Demonstranten zijn bang dat dat ten koste gaat van lonen en sociale zekerheid. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse jurist Navi Pillay. Ze is op dit moment rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Ze behandelt de zaak over genocide op de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN en daarvoor president van het Rwanda-tribunaal. Als jonge advocaat stond ze tijdens de apartheid gevangenen bij op Robbeneiland, zoals Nelson Mandela. In Madrid hebben zo'n 20.000 mensen de vrouw van 87 herdacht die het gezicht werd van de grote woonprotesten in Spanje. Mari Carmen Abascal overleed woensdag. Sinds ze 2 weken geleden op een brancard uit haar huis werd gezet, lag ze in het ziekenhuis vanwege angst en stress, waar ze overleed. De demonstranten trokken met kaarsen, bloemen en kaarten naar het huis waar Mari Carmen bijna haar hele leven woonde. Oud-premier Schoof heeft gezegd dat het Oekraïne-beleid van president Trump niet te volgen was. Iedere keer als Europese bondgenoten vooruit probeerden te komen, trok de VS zich op het laatste moment terug, zegt hij. Dan het weer, bewolking en veel buien. Het is 14 tot 18 graden. Ook vanavond regen en kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
4: Dit is Radio A en Hunze.
5: Radio A en Hunze.
4: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
6: En dat kan bij Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
8: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
7: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
8: Wow.
9: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
7: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
6: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
10: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Radio Drenthe.
11: Anouk in de middag.
1: Met Anouk Middel.

0: Bandits en Endless Road op Radio Drenthe. Even buurten. Havelte, daar is onze Robert naartoe. Nou, dat zal een kilometer of 40 zijn, denk ik, vanaf Assen. Dus hij zei van, nou, tegen 1:15, dan ben ik er wel. Je kan hem inmiddels volgen op TV Drenthe. De camera's werken weer, dus je kan precies zien waar Robert rijdt. We zoeken zo meteen wel even weer contact met Robert. Ondertussen ben jij in de geschiedenis van Havelte gedoken, Daphne.
1: Ja, klopt helemaal. Ja, Havelte is een brinkdorp in de gemeente Westerveld. Het dorp ligt boven Meppel, tussen Darp en Uffelte in. En het heeft een kleine 4000 inwoners. En dat maakt Havelte het grootste dorp van die gemeente.
0: Oh, echt?
1: Ja. Ja.
0: Oké, en wat weten we verder nog over Havelte?
1: Het heeft 3 brinken. De bekendste is die in het centrum van het dorp. En daarna staan er ook nog de Oosterbrink en de Westerbrink en een dorpsplein.
0: Oké.
1: Zijn er veel. En het dorp is ontstaan nadat de oudere plaatsen Hesselte, dat werd later Darp genoemd, Hesselterveen, dat werd later Nijenveen genoemd, en Uffelte in 1310 toestemming kregen om in het midden van die dorpen een kerk te bouwen als dochterkerk van die van Steenwijk. En uiteindelijk groeide dat dorp waar die kerk dus was gebouwd, uit tot een grotere plaats dan de plaatsen die hadden bedacht, daar willen we een kerk gaan bouwen.
0: Oh.
1: Ja. En de plaats werd in 1342 al vermeld als Hovelde. En we kennen het nu dus als Havelte.
0: Als Hovelde.
1: Hovelde.
0: Zo is het begonnen. Ja. Oké.
1: En die vraag van Robert.

0: het over de plek van de kerk.
1: Ja.
0: Nou, ik dacht, misschien staat hij daarom wel een beetje aan de buitenkant van het dorp. Omdat hij dus in het midden van al die dorpen werd gebouwd.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat zou best eens kunnen.
0: Ja, voor de rest kan ik daar ook niet heel veel over vinden. Dus ik hoop dat hij het nog te weten komt.
1: Ja, Robert had het zelf al over die molen daar in Havelten. En het vlinderparadijs dat daar is.
0: Ja.
1: Ja, wat heb je daar? Prachtige natuurgebieden. Er werd gebeld dat de schaapskooi zeker het bezoeken waard is.
0: Ja, en de Hunebedden.
1: 53

0: 27 is groter.
1: Oké. Okay. Nou, Robert gaat allemaal ontdekken. Hij heeft de camera mee, dus je kan het ook echt volgen op TV Drenthe. Woon jij in Havelten? Laat het ons even weten. App of bel even 0592-3311-88. We zijn ook wel benieuwd wat er dit weekend te doen is, bijvoorbeeld in Havelten. Hey.

0: Ben CC en the things we do for love. Even buurten. Ja, ik vind dat altijd zo mooi. Dan maken we hier in Drenthe een programma over Drenthe. En vandaag zijn we dus in Havelte. En dan worden we gebeld door iemand uit Katwijk. Aafje, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Heb je altijd TV Drenthe of Radio Drenthe erop?
1: Nou, heel vaak wel. Heel vaak wel, ja. En dan zit ik aan mijn tafeltje hier een beetje te knutselen. En nou, dan zet ik TV Drenthe zet ik wel op. En af en toe dan zie ik toch weer een leuk programma waar de mensen het, waar Robert naartoe gaat of Aalden naartoe gaat. Ja. Dus ja, dat vind ik leuk dan. En nu gaan ze naar Havelte. Oh, dat is leuk. En dan staat Robert achter de kerk.
0: Ja, ja, inderdaad. Want u komt uit Havelte.
1: Ja, geboren in Havelte, ja.
0: Ja, en inmiddels al 60 jaar in Katwijk wonend.
1: Ja, ja, zeker. Ja.
0: Van waar naar Katwijk?
1: Ik kom nog wel eens regelmatig in Drenthe, hoor. Dus en Havelte, liever, nou ja, in die omgeving. Daar hebben we ook jaren een caravan gehad. En de fietsvierdaagse doen we elk jaar nog mee.
0: Ach, wat leuk. Maar wanneer bent u Havelte uitgegaan dan?
1: Toen ik 62, 63 was ongeveer. Dat even niet. Ja, ik was 17 toen ging ik weg.
0: Oh, dat is op tijd al.
1: Ja.
0: En waarom ging u Havelte verlaten?
1: Nou, voor de liefde, hè?
0: Ja, tuurlijk.
1: Dat kan toch?
0: Hoe was het dan, die 17 jaar in Havelte? Hoe was dat om de jeugd daar door te brengen?
1: Ja, een beetje. Ja, er was niet zo gek veel, hè?
0: Nee?
1: Nee, er was niet zo gek veel. Dus ja, je was nog maar de snotneus en je mocht niet naar een cafeetje of dat soort dingen toe. Nee, dat ging niet.
0: Er was wel een café, of er is een café?
1: Nou, in Havelte zelf was er wel een café, wat dan meerdere, hè. En je ging af en toe nog wel eens een keer dansen toe. Dus dat waren dan de uitjes. Maar ja, een meisje van 15, 16, nou, dat kon zomaar niet op straat, hè.
0: Nee, dat loopt. En ik heb lopen googlen en er was één basisschool in Havelte. Was dat al die jaren zo?
1: Nee, in Havelte was een basisschool. En in Uffelte was er één en in Darp was er één.
0: Oké. Okay. En dan voor het voortgezet moest je naar?
1: Dan moest je naar in Havelte was nog wel een huis op school. Waar nu de Albert Heijn staat, dat was vroeger nog een huis op school.
0: Oh. En u komt nog regelmatig dus in die omgeving?
1: Ja, met de zomerdag vaak wel.

0: we hebben daar 20 jaar een caravan gehad. Dus wij kennen die omgeving heel goed. En fietsen, dat is prachtig. Ja. Het is een prachtige provincie.
1: Ja, als u nu een tip moet geven aan Robert, waar moet hij echt even gaan kijken in Havelten?
0: Nou ja, kijk, het is allemaal wel veranderd. Het centrum is helemaal veranderd. Eigenlijk weet ik dat niet zo precies. Ik heb wel herkenningspunten zo in dat centrum waar de Albert Heijn staat. Daar is nu ook allemaal weer een nieuw centrum bijgekomen. Patatzaakjes, dat was er vroeger ook niet. Een bloemenzaak was er vroeger ook niet.
1: Nee, ik heb Robert is inmiddels in Havelten aangekomen en ik heb contact met Robert. Robert, jij laat zo meteen wel even het centrum zien, hè? Gaat wel even door het centrum, neem ik aan tenminste.
2: Maar ja, nou helemaal. Ik heb het patatzaak, dus...
0: dat is een ende verder, hè?
1: Ja, je staat inmiddels bij de kerk, hè, Robert? Want jij vroeg je af, waarom staat hij net buiten het dorp? Maar misschien weet Aafje dat wel.
0: Nee, dat weet ik niet. Nee,
2: oh,
0: nee, daar was ik veel te jong voor toen ik er wegging. En toen interesseerde ik me ook meer zo voor die dingen.
1: Ja, maar...
0: En wel, hè?
1: Ja, en nou ben je wel nieuwsgierig inderdaad, hè?
0: Kijk, er was nog een tante die het graf die ik dan altijd ging bezoeken als ik er was. Maar dat is er nu ook niet meer. En ik vind Havelten nog steeds erg mooi. Uffelten en dorp ook. Dus dat zijn wel die dingen die vergeet je nooit. En dat blijft blijft opgeslagen.
1: Ja. Hey Robert, jij staat bij die kerk. Kan je die eens beschrijven? Hoe ziet die eruit en wat is er omheen?
2: Ja, zeker kan ik dat. Het is een hele mooie oude kerk. Het is een grote kerk. Want, ik heb altijd het idee dat de kerk in Sleen en Jarol een van de grootste bent van Drenthe. Maar dat geloof ik niet onder, want het is best wel een joekel. En ik heb hier al even op bord zitten loeren. Kijk, en nou ziet hij een stukje tekst. Ik zal het even kort vullen, het is maar 24 iets. Vanwege de moeilijkheid... Oh, mooi. Er komt een in de kerk. Misschien weet niet toevallig waarom de kerk hier zo buiten het dorp stiet.
3: Oh, kunst. Nee, hoor, dat weet ik. Misschien wel iemand in de kerk die
2: weet. Dan kunnen we het al niet nog
3: even
2: vragen.
3: Ja.
2: Nou, bedankt in ieder geval. Yo. Nou, in ieder geval, we gaan even verder met lezen. Vanwege een moeilijke bereikbaar... Dit is een groot bord, hè, waar ik nog voor lees. Waar op de kerk hangt naast de grote voordeur. Nogmaals, vanwege een moeilijke bereikbaarheid van de parochiekerk in Steenwijk... machtigde de bisschop Guido van Utrecht in 1309 de deken van Steenwijk... om de deken van Drenthe, om de bewoners van Hesselte... dat is waar nou... Darmplecht en Hesselterveen, dat is waar nou Nijenveen is, en Uffelte vergunning te verlenen voor de bouw van een eigen kerk. Het dorp Havelte bestond nog niet. Dus ja, je kunt eigenlijk stellen dat de kerk niet aan de rand van het dorp ligt, omdat het dorp er nog niet was toen de kerk gebouwd is.
0: Nou,
2: weten we dat weer.
1: Nou, Aafje, heb je antwoord. Mooi, hè?
0: Ja, nou, dat is toch mooi? Jazeker. Ik vond het altijd wel een muf ding aan de binnenkant.
1: Oh, hoor je dat, Robert? Een beetje muf binnen.
0: Ja, een beetje muf was ik.
2: Ja. Ben je slof? Ja, misschien zou ik er zo een kijkje in kunnen nemen, maar...
1: Ja. Misschien gaat hij zo wel even naar binnen. Hé, Aafje, leuk dat je even belde. Ja, groetjes daar in Katwijk.
0: Ik geniet nog steeds van jullie programma.
1: Nou, dat vinden we mooi om te horen. Hé, goed weekend, hè? Doei!
0: Fijne dag!
1: Doei! Nou, dat is hartstikke mooi. Jij bent dus bij die Clemenskerk en hij is open, begrijp ik. Niet altijd mag je de camera naar binnen ook, hè?
2: Nee, maar we kunnen even kijken of dat zometeen wel kan als jullie dat leuk vinden. Zullen we in ieder geval even checken of het ook muf is. Hé, maar Loek, hebben we nog tijd dat ik even gewoon die opdracht losmaak?
1: Ja,
2: en,
1: ik ga bijna vergeten.
2: Dat vergeet ik gemakshalve. Ik heb hem inhaald. Ik kan hem zo neerden, want ik wil je programma ook niet in de weg zitten. Dan trek ik hem nou even gewoon los met een simpele beweging. En dan ga ik eens even aan het lezen. En daar komt hij. Er is een zoektocht gestart naar een nieuw Drents volkslied. Maar hoe goed kennen de mensen het officieuze volkslied Mien Drenthe? Daar gaan we dus even op zoek. Kan je er een keer naar vragen? Nou, dat kunnen we doen. Er lopen nou toevallig geen mensen niet. Maar ik zal de kerk zo eens even mee gaan en zal ik eens even kijken of de groen ben die daar iets over verteld kunt of over vragen. En anders bent er vast wel mensen in Havelten in het centrum bij die patatzaak die daar iets zinnigs over te melden hebt. Het is niet zo heel mooi. Ja, tuurlijk wil ik daarin. Ik ruik hem al vanaf hier. Maar het is niet zo heel mooi weer. Dus wat dat betreft...

0: Maar de kerk, die is droog, ook al is een muf. Ik ga zo kijken naar de binnenkomende kant.
1: Maar hoe mooi zou het niet zijn als dan de eerste zinnen van het officieuze Drents volkslied klinken vanuit de kerk? Dat klinkt natuurlijk extra mooi, toch?
0: Ik heb u lief, mijn heerlijk landje.
1: Ja, daarom. Vanuit de Clemens Kerk in Avelten. Nou, we gaan het zien. Jij doet je best. Ik ga zo meteen weer naar jou schakelen en kijken of je die opdracht daar kan volbrengen. Ik spreek je later, oké?
0: Doei.
1: Ja, Havelte dus. Weet jij ook iets van Havelte? Laat het ons even weten. 0592 33 11 88. Mocht je Robert zien rijden daar, spreek hem even aan. En alle informatie is van harte welkom. Ook qua activiteiten, wat gebeurt er deze dagen allemaal in Havelte? We horen het graag.

0: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
1: Voordeelhaartjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een vakantiepark in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot wel 40%.
2: Profiteer tijdens de oktober woonmaand de hele maand van leuke aanbiedingen. En maak kennis met de nieuwe collectie bij Joldersma Wonen. Joldersma Wonen in Schonebeek. De meest complete woonwinkel in de regio. Kijk ook op joldersma-wonen.nl.
3: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
4: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
5: Bijna half twee. Daphne Blanken, een hele goede middag.

0: Goedemiddag. Filmhuis Emmen is opnieuw slachtoffer geworden van een inbraak. Het is de tweede inbraak in enkele maanden tijd bij het filmhuis. Dat wordt gebouwd in de voormalige giraffenstal in het Rensenpark. Afgelopen juli werden bij een eerdere inbraak al 4 geluidsboxen, een filmdoek en gereedschap gestolen. Toen werd het werk aan het filmhuis tijdelijk stilgelegd. Ondanks de tweede inbraak gaat het werk nu door. Het filmhuis hoopt rond 11 november de eerste films te kunnen vertonen, want dan bestaat het filmhuis 30 jaar. Operaties in het Wilhelmina ziekenhuis in Assen zijn uitgesteld vanwege een gebrek aan steriele instrumenten. Sinds deze zomer heeft het ziekenhuis de reiniging en sterilisatie van instrumenten uitbesteed aan een bedrijf in Groningen. Deze bracht de instrumenten voor een aantal operaties niet op tijd terug. Hoeveel operaties precies zijn uitgesteld, wil het ziekenhuis niet zeggen. Wel laat het weten dat samen met het sterilisatiebedrijf gewerkt wordt aan het verbeteren van de nieuwe werkwijze. En 3 Drentse bedrijven hebben van de provincie een waardering gekregen. Dat is een prijs voor voedselinitiatieven die mensen dichter bij de herkomst van hun eten brengen. Het ambacht Ruiner Wold, Melktap Nijenveen en boerderijwinkel Smilande kregen de prijs. De provincie koos deze winnaars uit 20 genomineerde initiatieven. Meer nieuws uit Drenthe vind je op rtvdrenthe.nl en in de app.
1: Dankjewel, Daphne.
2: Het weer krijg je van Roland van der Zaag.
3: Vanmiddag wordt het maximaal 15 graden bij een vlagerige zuidwester. Het lijkt wat herfstachtig, want er zijn perioden met regen. Het is helemaal bewolkt, de zon laat verstek gaan. Begin van de avond is het een stuk droger. En ongeveer vanaf halverwege de avond dan volgt er weer een actieve buienlijn. En ook komende nacht nog een enkele bui.
4: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
5: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
4: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
7: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
9: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
10: En als je huur verandert?
9: Pas het zelf aan.
11: En als je gaat samenwonen?
9: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
12: Anouk in de middag.

0: put Meg and Sarah and the four the Doobie Brothers een long train running.
1: Even buurten.
0: Wij buurten vandaag in Havelte. Ja, en Robert is Havelte nog niet geweest, want hij is aan de rand blijven plakken bij de kerk. Bij de Clemenskerk in Havelte. En jij mag erin, hè? Of sterker nog, jij bent al in de kerk, Robert.
2: Ja, dat klopt. Het huis van God is volgens mij al die lus. In Drenthe dan normaal. In Nederlands is het open natuurlijk. Nou, dat is een beetje vast wel open in sluitingstijden. Maar ik had geluk dat de deur lustte en dat ik even een kijkje kon nemen. Bij mij ziet Frans, die ook een behoorlijk enthousiast was om deze kerk te laten zien. En nou zit een prachtige kerk, maar het bijgebouw is helemaal vernederd. En dat wist ik eigenlijk helemaal niet. En als je er voorbij riet, dan valt het helemaal niet zo. Maar als je binnen staat, dan kun je pas eigenlijk echt zien hoe mooi of dat het is. Want ja, die verbouwing is niet zo heel lang geleden heeft er plaatsvinden, gelukkig.
3: Nee, het is ruim een jaar geleden is dat gebeurd. En het is echt heel goed gebeurd. Want waar we ook mee zaten, is de geluid in het gebouw. Mm-hmm. Het was, we konden elkaar heel moeilijk verstaan. Het was allemaal heel hol. Er is ook heel veel aan gedaan, geluiddemping.
2: Hier in de kerk?
3: Nee, dan bedoel ik het gebouw. In de kerk is het geluid goed. Het geluid gaat heel makkelijk weg. Als je een koor zingt, dan dat gaat ook allemaal heel makkelijk. Dus dat is prima, ja.
2: Ja. Ja. Ja, maar dit is een kerk, hè? Ik heb er net in een loop jeuzel aan de buitenkant van de kerk gehad, een prachtig bord. Maar het verbaast me er al niet over dat deze kerk zo wietboet naar Durban gestaan, waardoor de reden voor was.
3: Ja, je bent niet de enige die zich erover verbaast, want de reden is eigenlijk heel eenvoudig. Toen die kerk ruim 700 jaar geleden gebouwd is, als klein kapelletje eerst, toen was er nog geen dorp Havelte. Het dorp Havelte is pas 50 jaar later ontstaan. Yeah. Ook hier in de buurt eigenlijk wel. En geleidelijk aan uitgegroeid tot het bijna 4000 kop en tellend dorp waar het nu is. Yeah. En de kerk toen was ook heel klein. Is later uitgebouwd met het gedeelte waar we nu in staan, het koorgedeelte. Hij is ook verhoogd met het Romaanse deel. Je ziet, met het gotische deel. De onderkant is Romaans. En later is het gotisch bovenop gezet. Toen zijn er ook allemaal steunberen aan de buitenkant geplaatst om meer stevigheid te krijgen voor die grote kerk.
2: Als we nou hier even een paar stappen naartoe zetten, voorbij het kansel, dan ben je nou eigenlijk in het Romaanse deel van de kerk.
3: Ja, het Romaanse deel, dat is inderdaad het onderste deel plus dit stuk. Ja. Dat klopt, ja. Wat wel leuk is aan deze kerk is dat destijds het hele pleisterwerk weggehaald is. Waardoor je dus aan de muren allemaal kenmerken ziet. En je ziet hier links en ook rechts zie je een soort zegel van de bisschop van Utrecht. Die destijds toestemming heeft gegeven om deze kerk te bouwen. En dat is een soort als een stempel op een document en zo kun je het zien. Je ziet hier die kleine kenmerken van een muurtje, van de deurtjes die vroeger waren.

0: om de kist van de overledene naar het kerkhof waar het toen was te rijden. Dat was hier omheen. Hè. Later is het een gemeentelijke begraafplaats geworden. En wat ook heel opvallend is, achterin zie je dus twee toegangsdeuren, ja, links en rechts. En vroeger kwamen de dames en heren verschillend binnen. De heren aan de zuidkant en de dames aan de noordkant.
1: Ik kan ook niets meer voorstellen.
0: Nee, ik kan echt niets meer voorstellen. Zelfs bij een bruiloft kwamen ze apart binnen en kwamen ze hiervoor bij elkaar. Ja, heel speciaal. Gelukkig dat die tijden voorbij zijn.
2: Nou, daar ben ik ook blij van. We moeten hier in hengen als dat nog het geval is. We kunnen nog wel even hierheen lopen. Dan moet ik even kijken of ik het voor elkaar krijg aan de hoek en gooien. Een beetje kunststop, maar het is niet anders. Dan moeten ze maar een cameraman wegsturen om de camera op te pakken. En dan loop ik even achter jou en Frans, want dan kunnen we dat nee stuk nog even een klein beetje bekijken. Dan lopen we de kerk even uit en dan gaan we hier de deurtje in. En waar, ja, voor nog niet zo heel lang terug waar hij dan eigenlijk boeten was, is het boeten nou, ja, nog steeds binnen eigenlijk.
0: Ja, dat is heel speciaal gemaakt. Destijds, daar praten we al 35 jaar terug, wou men hier tegen de kerk aan een vergaderruimte maken. Ja. Een gebouw. Maar er werd geen vergunning vooraf gegeven door de gemeente. Want de kerk moest vrij blijven staan. En toen zijn wat creatieve mensen aan het denken gegaan en die bedachten het plan om op deze manier een gebouw er vast te maken. Dus twee verbindingstukken, voor en achter. Maar de kerk op zich, die blijft helemaal in de buitenlucht. Ja. Blijft vrijstaan. En dat werd goedgekeurd. En toen is hier de Nije Wemer, zo noemen we dat, al vastgebouwd.
2: Ja, en dat is het gebouw waar we nou nog even naartoe zullen lopen. Want dan kunnen we eens even kijken, want hier rollen je ook uitvaarten en naar vervolgende activiteiten.
0: Ja, trouwdiensten, uitvaarten.
2: Rouw en trouw, ook hier is hem. Ja, dat is die Karin, geloof ik, aan de toog. Ik zat even, ja, dit is een beetje oneerbiedig gezegd, dit is een prachtige plek. Ik zet dit ding even zo hier neer. Dan lopen we even naar de bar is het niet, maar het is een prachtige, ja, werkelijk ingehold. Alles is mooi versierd en direct sfeer, hè?
0: Ja, warm. Brengt echt sfeer. Het is een warme ruimte waar we ook heel blij mee zijn. Ik zei in het begin al, was wat een kale ruimte eerst met heel slechte geluidskwaliteit. Ja. En dat is nu echt prima. Ja. De mensen komen hier ook voor andere dingen. Voor reunies of familiefeest wordt hier ook wel gegeven. Ja. We zijn hier heel blij mee.
2: Ja, ja, ja, mooi. En Karin, kom er nog even bij staan, want anders liet er even niks meer. Want wat is jouw werk?
3: Ja, ik ben dus Karin Lontjes en ik werk als uitvaartbegeleider bij Wassink Uitvaartverzorging in Meppel.
2: Ja, en net toen ik, binnen kwam lopen, waren jullie al met een bijzondere uitvaart eigenlijk bezig.
3: Ja, klopt. Heel toevallig. Maar wij zijn bezig met de laatste voorbereidingen voor het afscheid van de heer Jan Rudolf Kruithof. Ja, ja.
2: Want die dienst ging ook voor deze kerk.
3: Juist, ja, ja, ja, ja. Vanuit deze ruimte eigenlijk, de wens van de familie om het informeel en warm. En daar is deze ruimte hartstikke geschikt voor. Ja. En dan zijn we de laatste puntjes op de i aan het zetten om er morgen een mooi afscheid van te maken. Nou, in besloten kring.
2: Ja, dit is een goed onderneming bij verteld in de besloten kring. We zullen er verder niet over in of de dienst is privé ingehaald. Maar het was wel echt een man in de buurt, hè? En dit is toch ook werkelijk dan een prachtige plek om de laatste eer bewezen te worden.
0: Ja, dat is echt niet alleen een bekende Havelte, maar ook een bekende Nederlander uiteraard. Hè? Dus iedereen die kent de naam. Ja, beroemd vanaf Steentocht, hè? Ja. 63. Daar gaan we morgen ook iets voor laten zien. Van zijn optreden in de Steentocht, 63. Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Heel bijzonder.
3: De Havelte.
2: Wat zeg je?
3: De
2: diesel uit Havelte. En Murmur dus herenigd met zijn Ega's, die vrouw die hier al.
3: Ja, 13 jaar geleden is zij hier tussen gelegd en morgen worden ze weer herenigd.
2: Nou, ik denk dat een hele mooie dienst gaat worden. Een bijzonder moment dus van deze kerk. En bedankt dat wij een kijkje mogen nemen hier en weten de Drent en ik ook. Wat hier allemaal achter de deur gebeurt. Dan gaan wij ondertussen voorzichtig eens even richting dat. Oh, ik heb trouwens nog één vraag aan jullie. We gaan van de hak op het taak, maar bent jullie bekend met het Drentse volkslied?
0: Niet echt.
2: Officieus het Drentse volkslied, waar de eerste strofe daarvan is. Nee?
3: Nee hoor.
2: Ik heb u lief.
0: Mijn Drentse land, mijn Drentse land. Ja?
2: Ja.
0: Nee, ik heb u lief, mijn Drentse land. Ja, maar ik ben Fries, hè, dus dat is heel moeilijk.
3: Ik ben wel een ras echt trend, maar ik kan het ook niet vertellen.
2: Nee, nee. Nou, dan moet ik toch maar even in het centrum gaan kijken of de groen ben die wel iets meer weet van het volkslied. Maar jullie straks weer en dan hoop.

0: ook vanuit het centrum waar ik nou op ben gegaan.
1: Oké. Okay. Robert, dank je wel. Ja, de diesel vanavond, Jan Roelof Kruithof, overleed 3 oktober van dit jaar, 89 is die geworden.

0: en het regent zonnestralen. Nou, dat Rens Fox lied, dat maakt wel wat los, hè?
1: Ja, klopt. Er wordt er meerdere keren over gebeld.
0: Ja, zoek toch naar een nieuw Rens Fox lied. Is vanaf vandaag begonnen. Ik sprak daarover met Bert Hartes. Hoe en wat, dat lees je ook wel op onze site, rtvdrenthe.nl. Maar meteen kregen we ook een telefoontje van Okke Panneman uit Meppel. Okke, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat wilde jij daarover zeggen?
2: Nou, ik ben er alles aan Groningen, maar het Drentse volkslied, dat is ik heb u lief, mijn heerlijk landje, mijn mooie Drenteland.
0: Ja, hoe weet je dat zo?
2: Ja, ik woon in Meppel, dus dat is Drenthe, hè?
0: Ja, we drogen dat de opdracht van vandaag, om dat in Havel te gaan testen eigenlijk een beetje, hè? Of mensen dat officieuze, want het is geen officieel erkend volkslied, kennen. Dat is eigenlijk Mien Drentse Land, hè? Ja, maar weet jij nog hoe dat tot jou is gekomen? Hoe je dat weet?
2: Ja, ik denk hoe dat Koninginnedag vroeger.
0: Koninginnedag? Wat deed je dan Koninginnedag vroeger?
2: Ik bouw houtbaarden.

0: op en zo.
1: Sorry.
0: Oud baden op het plein.
1: Ja.
0: En met z'n allen voor de koningin.
1: Ja. En dan zong je ook in het Drentse land.
0: Ja.
1: Oh.
0: En ode aan de Mempeletoren. Is dat nog?
1: Oké. Maar in Drentse land, want Daphne werd namelijk gebeld, dat vroeger gewoon aangeleerd werd op school, Daphne.
2: Ja, klopt. Mijn oma wel even. Ja, die zat op de basisschool in Noorse Schut. En die zei, ja, maar ik leerde dit vroeger, dat was dus in de jaren 50. Leerden wij gewoon het Drentse volkslied, het officieuze Drentse volkslied dus, gewoon op de basisschool. Net als het Groningse en het Friese. Ja, dat vind ik ook bijzonder.
0: Inderdaad, dat het
1: buitenschool is. Ja, nou ja, het schijnt dus dat het gewoon onderwezen werd dan. Ja. De drie noordelijke volksliederen. En al dan niet, nou in Drenthe geen officiële. Vind jij trouwens ook dat er een nieuw volkslied moet komen?
0: Ik zou niet weten waarom.
1: Nee?
0: Nee, ik zou niet weten waarom.
1: Vind je Mien Drentse Land het volkslied? Of vind je Daniel Loewy's Nu kom ik weg meer het volkslied?
0: Nee, ik vind echt de oude wensen. Ik heb u lief, mijn heerlijk. Dat is voor mij de Drentse volkslied. Geen andere.
1: Oké. En wat jou betreft geen zoektocht naar de nieuwe?
0: Nee, niet doen. Er gaat nog zoveel cultuur verloren in ons land.
1: Ja.
0: Dus daar moeten we niet aan beginnen.
1: Dat is heel goed, want daar wordt nu ook onderzoek naar gedaan. Hè? Moet er überhaupt wel een nieuw Drentse volkslied komen? Dus laat je stem gelden, Okke.
0: Ik sta nu toevallig tegenover mijn huis waar ik gewoond heb. Er is afgebroken een nieuw huis opgebouwd. Het is een walgelijk gezicht geworden. Een groot wit pand aan de gracht. Het is geen vorm. Schande.
1: Ja? Ja, ik doe even de link met het Drentse volkslied nu.
0: Er gaan zoveel dingen verloren.
1: Ja.
0: Oké, net al in de binnenstad zijn dingen afgebroken waarvan iedereen zegt dat nooit goed is.
1: Ja, en afblijven van die Drentse land, dat moeten we gewoon houden. Ik vind het fijn dat je even je mening hebt geventileerd, want daar zijn we juist naar op zoek. Ik wens je een goed weekend!
0: Oké, hetzelfde.
1: Doei, doei.

0: vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Genot dat uit het hart komt en veel geld bespaart. 20% korting op onze ED-kaartjes. Voor alle kaas, tomaten en diepvries aardappelproducten. Geniet van de beste kwaliteit tegen een speciale prijs. Marktkoop Meppen. Kijk op

0: financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
1: Van 13 tot en met 18 oktober strijden de beste...
2: Dit is het nieuws op Radio AN Hunze. Het is 2 uur.
3: Ismael de Bruin in het NOS Journaal. 20 mensen hebben vannacht buiten in de regen geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door het tekort aan opvangplekken konden de asielzoekers nergens anders terecht en sliepen ze in het gras. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. De organisaties roepen gemeenten op om per direct noodopvang te regelen en de spreidingswet serieus te nemen. Ze zeggen dat 107 gemeenten nu niets doen in de opvang van vluchtelingen en 119 gemeenten doen te weinig. Bij aanvallen van jemenitische Houthi-rebellen op een Saoedisch vliegveld zijn gisteren 3 burgers van Saoedi-Arabië gedood. Eerder was al bekendgemaakt dat 2 vrouwen uit Marokko en Algerije waren omgekomen. Deze week is Saoedi-Arabië vaker bestookt door de Houthis. Dat gebeurde nadat het regeringsleger van Jemen, dat gesteund wordt door Saoedi-Arabië, grondgebied had heroverd op de Houthis. Vanwege de aanvallen op de luchthaven vliegen onder meer Lufthansa en Air India niet meer naar Riyad. KLM deed dat al sinds augustus niet meer. Woensdag rijden in een groot deel van het land geen bussen. Medewerkers van het streekvervoer leggen het werk neer vanwege vastgelopen cao-onderhandelingen. Alleen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam rijden de bussen wel. Niet alleen de chauffeurs staken, maar ook medewerkers die op kantoor werken. De vakbonden CNV en FNV vinden dat de voorstellen van de werkgevers een verslechtering zijn. De bonden willen dat de lonen met 9,5% stijgen en dat chauffeurs sneller een vast contract krijgen. Dan het weer bewolkt en regenachtig. Lokaal kan het flink plensen. Aan zee staat een harde westenwind bij 14 tot 18 graden. Vanavond is het wisselvallig. Morgen ook nog buien, maar ook af en toe zon. Het is dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
4: Dit is Radio AN Hunze. Radio AN Hunze. U luistert nu naar het programma van Radio Drenthe.
3: KLM deed dat al sinds augustus niet meer. Woensdag rijden in een groot deel van het land geen bussen. Medewerkers van het streekvervoer leggen het werk neer vanwege vastgelopen cao-onderhandelingen. Alleen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam rijden de bussen wel. Niet alleen de chauffeurs staken, maar ook medewerkers die op kantoor werken. De vakbonden CNV en FNV vinden dat de voorstellen van de werkgevers een verslechtering zijn. De bonden willen dat de lonen met 9,5% stijgen en dat chauffeurs sneller een vast contract krijgen. Dan het weer bewolkt en regenachtig. Lokaal kan het flink plensen. Aan zee staat een harde westenwind bij 14 tot 18 graden. Vanavond is het wisselvallig. Morgen ook nog buien, maar ook af en toe zon. Het is dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
8: Wacht even hoor.
7: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
10: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
11: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunen de muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij Aren graag mee.

0: strijd tegen haar.
1: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingscentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
3: Radio Drenthe.
4: Anouk in de middag.
3: Met Anouk Middel.

0: Catering Klerkampagne Drenthe.
1: Kans op een heerlijk ontbijt voor twee.
2: Super lekkere prijs geven we deze week weg.
3: Ja, toch hoor. Ben jij een beetje van het ontbijt?
2: Oh, ik vind het heerlijk. Ja. Lekker rustig uitgebreid ontbijten. Het ging best wel vaak bij in, maar ja, als ik dan de tijd heb, dan vind ik het echt fantastisch.
3: Ja, ik heb vanochtend wel even de tijd genomen, inderdaad. Nou,
2: wat heb je gehad?
3: Havermout.
2: Ja.
3: Maar lekker met kaneel en kardemom en dan appeltje.
2: Ja.
3: Ja, en ik heb er stiekem ook een beetje stroop over ingedaan.
2: Lekker toch?
3: Ja.
2: Ja, hartstikke goed. Die van mij is er vanmorgen wel ingeschoten.
3: Ja?
2: Ja. Ja, een beetje jammer. Hey, dat is veel te druk met het stofzuigen aan het ontbijten.
3: Ach ja, ook belangrijk. Maar goed ontbijt om de dag te beginnen.
2: I know. Waar geven ze weg ontbijtjes in Emmen? En jij maakt de kans op als je heel goed naar de kinderen luistert die een ontbijtproduct beschrijven. En dat doen ze op hun geheel eigen wijze. Als je weet waar ze het over hebben, dan kan je naar de stuur bellen. 0592-33-1188. Komt-ie.
4: Ik vind het heel lekker. Dit is iets lekkers wat je ook op je broodje kan. Het is de lekkerste ooit. Het is gemaakt van cacao. Soms maken ze het ook van hazelnoten. Van brood kan je het opscheppen. Dan kan je het met je mond eten.
2: Ja, je kan het met je mond eten.
3: Oh.
2: Dat is hartstikke lekker. Als je weet waar ze het over hebben, kan je

0: Trousers. We gaan eens even kijken aan wie we het weg kunnen geven.
1: Kans op een heerlijk ontbijt voor twee.
0: We gaan naar Dwingelo. Geesje, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Hallo, hoe lang woon jij in Dwingelo?
2: Ik ben geboren en getogen, dus ik woon daar bijna heel lang in Dwingelo.
0: Oh, nooit weg geweest.

0: ik voor een cursus te volgen als zo in Groningen. Maar ik denk dat het dus mijn alles hier. Als ik dan de toren weer zie, de supertoren, dan ben ik weer blij.
1: Wat is het al zo mooi aan Dwingelo?
0: Ja, gewoon alle Dwingelo-veld is prachtig. En de omgeving, onze brink is prachtig. En ik vind eigenlijk Dwingelo gewoon mooi.
1: Ja, dat is thuiskomen voor jou.
0: Ja, dat is thuiskomen voor mij. Ja.
1: Hier kom ik weg, Eetje. Een Dwingel, hè?
0: Ik kom in Dwingel, ja.
1: Maar wij hebben het steeds over het volkslied trouwens, hè? Dat er een nieuw Drentse volkslied moet komen. Ken jij überhaupt het officieuze Drentse volkslied?
0: Ja, ik heb een lief, mijn heerlijk landje, mijn inderdaad. Ja, dat ken ik. Ja.
1: Heb je die vroeger op school geleerd? Of hoe ken jij hem?
0: Heb ik vroeger op school geleerd, maar ik ben ook bij de Dwingelo Dansersrest. En als ik dan het einde ervan, dan zongen we altijd met de finale de volkslied van Amsterdam.
1: Ja, er zijn een beetje twee kampen. Want een beetje de jongere generatie zegt, ja, het is Hier kom ik weg van Daniel Lohuis. Dat is een beetje het officieuze volkslied geworden. En de wat oudere generatie, of de Drentse generatie, zegt, nee, dat is meer in Drenteland, hè. Dat is gewoon het volkslied. Maar geen van beiden heeft officieel de stempel.
0: Nee, dat klopt. Ik denk dat toen ook allemaal een beetje verzonnen is, het Drentse volkslied, toch?
1: Ja, maar
0: ik vind het liever hier een handje. Ja.
1: Vind jij dat er echt een nieuw Drentse volkslied moet komen dat dan erkend wordt door de provincie als, tadaa, dit is ons volkslied?
0: Nee hoor, laat het maar lekker zo.
1: Ja?
0: Ja, ik vind het hartstikke een mooi lied.
1: En dan Mien Drenteland in plaats van Lohuis?
0: Nou, Lohuis is ook prachtig hoor, maar Mien Drenteland, ja, dat
1: vind
0: ik het mooiste.
1: Dat zit die roots, hè? Dat zit er diep in, hè?
0: Nou, dat is mijn mooiste verhaal.
1: Ja, niks veranderen. Nee. Hey, Geetje, ik ga gauw naar het spelletje. Want we lieten kinderen een ontbijtproduct beschrijven. Ik ga het nog één keer laten horen.
2: Ik vind het heel lekker. Dit is iets lekkers wat je ook op je broodje kan. Het is de lekkerste ooit. Het is gemaakt van cacao. Zo maken ze het ook van hazelnoten. Van de brood kan je het opscheppen en dan kan je het met je mond eten.
1: Ja, oude waarheid hoor. Waar hebben ze het over?
0: Het is een verschattig. Ja. Hazelnootpasta.
1: Ja! Chocopasta of hagelnootpasta.
0: Hazelnootpasta.
1: Precies, hartstikke goed. Ja, dat beschreven ze. Dat vinden ze hartstikke lekker.
0: Ja, het klinkt toch zo mooi, hè, met die jonge kinderen.
1: Met die kinderstemmetjes, hè? Ja, mooi. Het levert jou een ontbijtje op voor twee. Wie ga je meenemen, Geesje?
0: Moet ik nog even over nadenken?
1: Heb je alle tijd voor? Hoef je er ook niet te beslissen. Geniet er in ieder geval van. Ja. Doe, hè?
0: Fijn weekend.
1: Doei, jij ook. Doei. Daar ging weer een ontbijtje. Vanmiddag bij René kan je ook weer kans maken op zo'n ontbijtje voor twee. En dan morgen geven we er ook nog twee weg.

0: the rock and roll Amy MacDonald.
1: Even buurten.
0: We gaan zo meteen even weer contact zoeken met Robert. Robert is in Havelte vandaag. Hij was al bij de kerk, bij de Clemenskerk. Daar mocht hij ook even in. Prachtig gebouw. Nieuwe aanbouw ook. Hebben we ook gezien op TV Drenthe, want hij heeft ook een camera mee. Nou, zo meteen even na 2:30, dan zoeken we weer contact met Robert. Maar een van de vaste rubrieken die we altijd even belichten is: wat is nou het laatste nieuws dat wij uit die plaats hebben gemeld op onze site van rtvdrenthe.nl? En in dit geval dus Havelte. Toen ben jij even gaan zoeken, Daphne. Waar ben je uitgekomen?
2: Ja, klopt. Bij rugby ben ik uitgekomen. Dat was nieuws van vorige week. Dat ging over de Drentse Deernis. En dat is een samenwerking van de... Even kijken hoor. Van de Black Panthers uit Meppel. De Big Stones uit Havelte. Daar heb je hem. Rugbyclub Dwingelo en rugbyclub Emmen. En dat is een samengesteld team van 30 rugbyers. En dat werden dus de Drentse Deernis. En die hadden gewonnen van de Friese Vankers.
0: Ah, wat goed. Oh,
2: hartstikke mooi. We hebben liefst 75 tegen 5.
0: Ja,
2: dus dat is echt een flinke overwinning.
0: Hele goede Drentse Deernis. Ja. Nou, mooi, dat was het laatste nieuws uit Havelte. Dus wat is nog meer te doen in Havelte? Nou, Rob, het is inmiddels in de binnenstad. In de stad van Havelte.
2: Klinkt ook wel wat.
0: Maar in ieder geval zometeen ook weer contact met hem.

0: een van de eerste opticiens in Nederland, laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
1: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl. Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in

0: gouden handen. Giant Store Assen.
1: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
2: Bij Drenthe Tours zijn we continu op zoek naar manieren om te groeien en de verwachtingen van onze klanten te overtreffen. Word ook buschauffeur bij Drenthe Tours. De mooiste baan naast je huidige werk. Solliciteer via info@drenthetours.nl.
1: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
3: Het is exact 2:30. Het laatste nieuws uit Drenthe. Daphne Blanke praat je bij.
4: Goedemiddag. Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer staken tot aan kerst een dag per week. Dat melden vakbonden FNV en CNV. De landelijke staking is een gevolg van vastgelopen onderhandelingen over een nieuwe CAO. Op woensdag 14 oktober leggen werknemers voor het eerst het werk neer. Wanneer de volgende stakingsdag is, maken de vakbonden pas later bekend. Daarmee willen ze voorkomen dat werkgevers zich kunnen voorbereiden. Filmhuis Emmen is opnieuw slachtoffer geworden van een inbraak. Het is de tweede inbraak in enkele maanden tijd bij het filmhuis dat wordt gebouwd in de voormalige giraffenstal in het Rensenpark. Afgelopen juli werden bij een eerdere inbraak al 4 geluidsboxen, een filmdoek en een gereedschap gestolen. Toen werd het werk aan het filmhuis tijdelijk stilgelegd. Deze keer zijn er 2 geluidsboxen gestolen. Ondanks een tweede inbraak gaat het werk nu door. Het filmhuis hoopt rond 11 november de eerste films te kunnen vertonen, want dan bestaat het filmhuis 30 jaar. Deli Sinkgraven uit Meppel blijft bij Fortuna Sittard tot het einde van dit seizoen. De 31-jarige linksback sloot in februari 2025 aan bij Fortuna, maar liep al snel een zware knieblessure op. En daarna kwam hij niet meer in actie. Tijdens de revalidatie besloot Fortuna Sittard zijn aflopende contract niet te verlengen. Wel bleef hij meetrainen met de selectie van het eerste elftal en dat heeft geleid tot een nieuw contract. En de arbeidsmigranten die op het vakantiepark in Echten wonen mogen daar blijven nadat eerder werd besloten dat ze moesten vertrekken. Hoe dat precies zit, lees je op rtvdrenthe.nl, net als het andere nieuws uit de provincie.
3: Daphne, dankjewel. Het weer, Roland van der Zwaag.
5: Vanmiddag wordt het maximaal 15 graden bij een vlagerige zuidwester. Het lijkt wat herfstachtig, want er zijn perioden met regen. Het is helemaal bewolkt, de zon laat verstek gaan. Begin van de avond is het een stuk droger. En ongeveer vanaf halverwege de avond dan volgt er weer een actieve buienlijn. En ook komende nacht nog een enkele bui.
3: Waarom zwembad De Kerkvlekken in Havelte De Kerkvlekken heet, dat hoor je zo.
6: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Anouk in de middag.

0: voor een boeiengroep in Kronenburg Park. Even buurten. Bij buurten in Havelte, waar het bar slecht internet is, Robert, hè? Want we krijgen geen videoverbinding.
1: Nee, ja, je zou, als je dat echt wilt, de opchakcamera van de wagen nog even voor kunnen schoen. Daar sta ik nou voor te praten, dus dat heeft ook niet zoveel zin als je het er niet voor zet. Maar goed, dat hoeft ook helemaal niet, want wij zijn bij buurtcentrum De Veldkei. En ik mag daar niet met de auto naar binnen, heb ik al verhaald. Dus ik kan de auto, de camera die in de auto zit, daar heb je niet zoveel naar zometeen. Dus ik zal eens even naar binnen toe lopen. Want ja, ik zit nog steeds met een opdracht in de buurt, hè. En die opdracht, die luidt, zoek iemand. Of zoek een paar mensen die een stukje van het Drentse Volkslied, het officieuze Drentse Volkslied, zingen kunt. Of zingen, dat zou wel lastig worden, maar in ieder geval die er wat over vertellen kunt. En ja, het is bar slecht weer. Je zegt het al, de rekening komt hier werkelijk waar horizontaal aanvijden. Dus dat heeft niets meer met falden te maken. Dit is gewoon streamend, zeg maar. Dus ik ga gauw naar binnen toe en dat doe ik inmiddels. En ik loop nu de hal in van de Veldkei. Ja, dan kom je toch gauw in de bibliotheek. Nou, de hal is hier lekker warm, aangenaam warm. Drie wichten die staan hier al, ongedurig zal ik al zijn, om mee te wachten. Ja, is niet helemaal waar. Ik maak het wel een beetje spannender dan het is natuurlijk.
2: Van je oma wezen, jongen, dan zeg ik toch geen wichten?
1: Nou, dat is toch mooi?
2: Vind jij wel?
1: Vind je dat niet?
2: Nou, misschien moet ik het als compliment zien.
1: Ja, dat bedoel ik als compliment.
2: Oké, is goed.
1: Ja, nou, en opzien Drens, ben je echt een Drent trouwens?
2: Nee.
1: Maar kom je weg?
2: Ik kom eigenlijk weg uit Bussum in Noord-Holland.
1: Oh ja, dan...

0: Groningen opgegroeid, dus ik versta het wel. Hoor.
1: Er zit wel iets Neder-Saxisch in wat dat betreft.
0: Meer dan dat je zou denken.
1: Okay. Oh, ik vlak niks uit. Hé, hey, maar heel verstand van Drentse volkslieden, ben je dan met bekend?
0: Nee, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik heb er wel eens van gehoord, maar ik zou het zo niet kunnen zeggen.
1: Volgens mij hebben we officieel ook geen Drentse volkslied, maar officieus wel.
0: Ja, ik heb ooit ook in Emmen gewoond en ik heb het wel eens gehoord, maar ik durf nu echt niet meer te zeggen wat het was, hoor.
1: Nee, hè?
0: Nee, echt niet. Nee. En dat kan ik hier wel opzoeken natuurlijk, want we hebben hier natuurlijk een bibliotheek.
1: Zeker, en dat zal raar wezen als hier niks over te vinden is, maar dat officieuze Drentse volkslied, je zegt van dat kunnen we wel opzoeken. Zal niet boeken wezen waar dat is?
0: Oh, ongetwijfeld. Yeah. We hebben hier een hele kast met Drentse boeken.
1: Nou, zullen we er eens even naartoe lopen? Ja. Met mobiel. Dus helemaal voor een grap even kijken. We lopen door de bibliotheek heen. In de Veldkei zit dus ook een bibliotheek. En, dat is nog wel een ruwe bibliotheek, als ik dat zo mag zeggen.
0: Jawel, zeker wel. En het leuke is, hij is altijd open. Hm. En als de Veldkei open is, is de bibliotheek ook open.
1: En als
0: er geen personeel is.
1: Okay.
0: Dus dat scheelt. Yeah. Als er geen personeel van de bibliotheek is, bedoel ik.
1: Nee, precies.
0: Dus je kunt hier altijd gebruik van maken. Maar ik ben nu even aan het kijken.
1: Dit is een hele kast en een mooie. Ignolkast ook trouwens vol met Drentse boeken.
0: Prachtig. Dit is alles over Drenthe inderdaad. Maar hier in deze bibliotheek is een Havelt is eigenlijk maar een kleine bibliotheek. Dus is best wel een hele collectie.
1: Oh, maar dan kost die natuurlijk het officiële Drentse woordenboek.
0: Ja. Jongen, we hebben alles. Maar ik zit even te kijken of hier een volkslied in staat.
1: Als jij nou die pakt, dan pak ik dit. Want ik zie hier ook een staan.
2: Ja, is goed.
1: Oh, dit is trouwens... Ik pak een tussenschot. Ja, dit is helemaal geen boek. Nee, ik dacht dat dit een boek was, maar dit is een scheidingsbalkje tussen de boeken in. Met een etiketje erop, Drentse taal en...
0: Techniek en nu inderdaad even snel dat eruit kan pikken.
1: Drentse taal en gedichten, dat zou dan toch hier ergens moeten staan,
0: zou je denken? Jawel, zou je wel denken, maar of dan het volkslied erin staat... Dat is dan weer even de volgende... Poëzie en proza.
1: Nou, als hij hier niet in stiert.
0: Ja, ik weet niet hoor. Je weet maar nooit, hè?
1: Ja, we zijn niet zo regionalistisch insteld, hè? En zo niet regionalistisch dat het volkslied niet het officiële volkslied is.
0: Nee, en dan ook nog van waar vind ik het dan wel?
1: Ja, dat is ook een goede vraag.
0: Dat is een hele goede vraag. Die zoeken we op, zeggen ze dan bij 2 voor 12. Maar nee. Dat helpt me op dit moment niet echt.
1: Nee, ik snap het. En ik vind het ook wel mooi, dit is ook tijdsdruk op, hè? Dat dit live is.
0: Wat denk je? En dat is mijn vak om iets op te zoeken. Maar ja, als ik dan niet het boek vinden kan waar het in moet staan.
1: Ik zal het ook zo niet weten, eerlijk gezegd. Nee, er is een proza of er is een gedicht. En dat ziet niet vanzelf het volkslied ook in.
0: Nee, precies. Dat is het, hè?
1: Nee.
0: En de geschiedenisboek staat het ook niet in.
1: De geschiedenis van Drenthe staat hier heel groot.
0: Ja.
1: Zal het daar niet in staan? Nee, het is... ik ben er ook bang voor. Het zal toch mooi wezen als ze daar achter of aan de voorkant... ik zal in het groene boek hem bladeren of het aan de voorkant ziet. Misschien kunnen we er wat van vinden. Maar ik denk het ook niet. Jammer, jongens.
0: Ja.
1: Oh, er zit wel een inleiding in. Even kijken. Nee, dit giet direct al heel diep de deur in de geschiedenis. Niks, geen volkslied of... Nee, ook niet, hè?
0: Ook niet.
1: Nee. Maar ik geloof dat het bingo aan de gang is. En dat daar een groot deel van Havelt aanwezig is bij deze prachtige bingo.
0: Wie weet is er daar iemand, die twee?
1: Nou, dat zou ik net te denken. Dat is al vast daar één wezen.
0: Ik kon er tussendoor zoeken. Als ik het nog vind, dan meld ik het je.
1: Nou, dat is wel fantastisch wezen dat dat zo kan.
0: Wat zeg je?
1: Oh, wacht eens even. Dan wil ik deze mevrouw hier die aan het filmen is iets vertellen. Wat zie je, hè?
3: Ik heb u lief, mijn heerlijk landje.
1: Ja.
3: Ja, dat is toch uw onofficiële volkslied.
1: Dat is het onofficiële volkslied, ja.
3: Ja.
1: Dus ik ken het waar?
3: Ik ken hem wel, ja. Maar niet zo uit mijn hoofd, maar deze stukje wel.
1: Maar komen jullie er Uffelte van oorsprong?
3: Nee, Uffelte.
1: Nou, dat is kort bij.
3: Ja, dat is hartstikke kort bij.
1: Ja.
3: Ja.
1: En dan woonachtig in Uffelte?
3: Nee, nog in Uffelte.
1: Je woont nog altijd in Uffelte?
3: Ja, geboren en getogen.
1: Maar dan ga je ook niet weg?
3: Nee.
1: Het is puur dat je hier werk doet in de bibliotheek.
3: Ja, vrijwillig.
1: Ja.
3: Ja.
1: Uffelte heeft geen bibliotheek, weet ik eigenlijk niet.
3: Nee. Wanneer er een bibliobus?
1: Ja, dat is een bekend verhaal. Je weet nog wel ook, maar dit is ook allemaal... ik weet niet of die er nog is.
3: Nee,
1: helaas. Maar goed, dat is in ieder geval... Ik ken het, dus dat is al hartstikke mooi... dat er één vrouw is in ieder geval die wet van het Drentse volkslied. Ondertussen, Sugi Gaudeur, of hier nog wat is die...
0: Steeds, ja, ik blijf zoomen, hè.
1: Ja, precies, dat is je werk. Nee, dat snap ik. Ja, ik ben gewoon hier niet weg voor dat wat het heeft. En dan zal ik ondertussen eens even kijken of de bingo al uit is. Want ik geloof dat er zometeen pauze is. En dan kom ik vast nog even mee inspreken aan Noek. Dus draai nog maar een plaats. Dan gaan we eens even kijken.
4: Oké, dan kom ik zo bij je terug.

0: Clapton. En After Midnight op Radio Drenthe.
1: Even buurten.
0: Ja, wij buurten in Havelte. Robert die is in Havelte. En die probeert een mooi beeld te schetsen van wat er allemaal te doen is en te zien is. En meteen al in het begin kregen we een appje van Bert, die ik nu weer aan de lijn heb. Bert, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Hanouk.
0: Wat vroeg jij je af?
2: Nou, voor mijn werk reed ik regelmatig door Havelte en reed ik ook langs het zwembad. En ik vond het zwembad maar een vreemde naam hebben, de Kerkvlek. En ik denk, nou, hoe zijn ze in godsnaam op die naam gekomen?
0: Ja, ik vind dat terecht de vraag, dat je je afvraagt.
2: Ja, gewoon.
0: Kerkvlekken? Nou, we hebben het antwoord gevonden, Bert. Want onze zoekruimredactie die is naar de locatiemanager geweest van het zwembad. Erna de Geer heet ze. En Erna heeft het uitgelegd. Luister maar.
3: Kerkvlekken is niet het alledaagse naam, inderdaad. Maar die is ontstaan. Vroeger was het zo dat men keek vanuit de kerktoren het land in. En zag in de verte vlekken. En dat waren de vennen in het land. En dat is een natuurlijke bron. En op die plek is nu het zwembad gebouwd.
0: Nou ja, dan is het opeens weer een hele plausibele naam.
2: Ja, ik snap hem helemaal.
0: Ik ook. Dat heeft toch weer met die kerk te maken waar Robert eerder was, hè?
2: Ja, dat dacht ik al. Ik denk, maar ja, die vlek, dat wist ik niet zo goed. Maar die kerk, ik denk, dat zit wel in de buurt.
0: Ja, nou, dat zijn dus die vennetjes die vanuit het zicht van die kerk te zien waren. En daarop is het zwembad gebouwd. Dus de kerkvlekken, de naam is uitgelegd. Dank voor je vraag, Bert.
2: Graag gedaan, Anouk.
0: Doei, doei.

0: belangen en zo incredible. Even buurten. Robert bij de bingo in Haventen. Heb je al bingo?
1: Ja, ik heb nog geen bingo, maar ik sta net met een vrouw die mij nadoet hoe ik het weer doe. Dus dat is dat is ontzettend grappig. Nee, je bent vaste kijker, hè?
2: Ja, ik ben altijd grappig.
1: Ja, maar ik zou niet vragen om het nog een keer te doen, maar je deed wel heel goed.
2: Wat, denk
1: mijn loopje.
2: Oh, je loopje, daar komt hij aan. Ja. Oh, met zijn lange haartjes. Ja. Wel gezellig.
1: Ja, maar we hadden net al een intrigerend gesprek over brommers, hè. En ik vertelde net, ik heb mijn Haagse poeg, je komt uit Den Haag. Ja. En hij heeft achterop gezeten als jonge dame.
2: Ja, hier doen ze natuurlijk brommers kieken.
1: Ja, dat gebeurde in Den Haag niet?
2: Nee.
1: Ik geloof ik helemaal niks van.
2: Jawel, echt wel.
1: Dat gebeurde echt wel daar.
2: Mag niet liegen van mijn moeder.
1: Nee, dat is waar, ik ook niet. Hé, hey, maar hier achter ons zit een grote zaal, helemaal vol met echte Dren. En daar zullen vast wel in bij wie die Drense volk ziet, kent of niet?
2: Tuurlijk, jongen.
1: Ja.
2: Je is begonnen net al.
1: Nou, ik loop er gauw naartoe, dankjewel. Ja, bedankt. Ik loop er gauw naartoe. Dat is mijn vrouw daarna, die woont al 20 jaar in Drenthe. Die kwam hier tegen in de Veldkei. En ik loop nu zaal 1 in de Veldkei. En ik weet niet of ze alweer begonnen bent. Nee, voor mij wordt er nog drank koffie en thee geschonken. En ik loop hierin naartoe. Jullie zijn nog niet weer begonnen, hè, geloof ik?
3: Nee.
1: De pauze is nog in volle gang.
3: Ja. Je bent nog mooi op tijd.
1: Oh, gelukkig. En hoe giet het ermee? Want ik zie allemaal de namen en kruisjes. En,
4: ja, dat zijn allemaal de personen die er zijn. Ja, en die anderen hebben dus een vleesprijs al. En die hebben al 2 prijzen.
1: De vleespakketten, die bent er loed?
4: Nou, er is nog 1.
1: Oh, nog 1. Nou, dat kan ik nog mee doen. Dat scheelt.
4: Ja,
1: maar
4: wat
1: betalen? Ja, oh nee, dat doen we niet zeker. Nee, flauwkul. Je hebt toch gelijk. Dan ben je nou hoe natuurlijk. Ben er hier mensen die het Drense volkslied kent? Ja, hè? Kunnen we dat met elkaar in gaan zingen? Is dat leuk om deze vrijdagmiddag mee af te sluiten?
5: Ja, dat kunnen we met allen doen.
1: Ja? Ik ken de tekst niet zo best, maar... Ik hoor nog in een vergader over de tekst. Nog steeds even vergaderen over de tekst. Volgens mij, voor mij komt het goed. Zullen we gewoon de zinnetjes die we kennen doen? Oké. Okay. Wat zeg je?
6: Winnie kennen we allemaal.
1: Ja?
6: Ja, dat is zo.
1: Alle stukken?
7: Maar ze kan niet op weg. Ik ga niet goed staan.
1: Oh, maar je kunt toch zitten, dan geef je niks.
7: Ik zit, ja.
1: Ja, nee, precies, maar we zingen zitten, dat wil wel zo'n, toch?
7: Jawel, maar dat doe ik net.
1: Nou, dan gaan we uit volle borst.
8: Kunnen jullie de tekst of niet?
1: Ja. Uit volle borst. Ja. Nou, dan gaan we.

0: 3, 2, 1.
1: Ik heb u lief, mijn heerlijk landje. Mijn hele Drenthe land. Ik min de eenvoud in uw school.

0: niet.
1: Nou, ik vind het werkelijk wel fantastisch. Zover kom ik in ieder geval niet. Applausje ook voor de studio. Applausje, hartstikke bedankt. En ja, volgens mij hebben we nog geen Nederlands volkslied nodig. Als dit er nog zo in zit, dan moet dit maar eens een keer reanimeren. En dan weet ik zeker dat dat fantastisch wordt. Oh, wat zeg je?
0: Ik zeg, ik ben een echte Drent.
1: Nou, gelukkig. En geboren en getogen Havel er ook nog?
0: Nee. Hollandse Vuip.
1: Hollandse Vuip. Hoe ben je hier in Havel terechtgekomen? Dat is heel lang verhaal.
0: De Liedmoeder.
1: Die had ook
0: niet nee, dus voor de tweede keer trouw.
1: Ja, oké.
0: Okay, weer komen.
1: Okay. Nou, ik zal jullie niet langer storen bij de bingo. In ieder geval hartstikke mooi. En bedankt voor het prachtige volkslied om dat zo te zingen. Er zit nog één vleespakket in de jackpot hier. Dus dat komt vast goed. Ik trek mij rustig terug richting de deur. En dan giet het hier verder. En ja, ik denk dat we zelf al een mooi beeld neerzetten van Havelte op vrijdagmiddag. En ik kreeg nog een vraag van de Oesten. Wat is? Ik zal hem heen lopen en uitleggen. Dat is er al was.
0: Ja.
1: Maar jullie volgende week ergens wel terug.
0: Live

0: juiste keuze. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. 20 mensen hebben vannacht buiten in de regen geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door het tekort aan opvangplekken konden de asielzoekers nergens anders terecht en sliepen ze in het gras. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. De organisaties roepen gemeenten op om per direct noodopvang te regelen en de spreidingswet serieus te nemen. Ze zeggen dat 107 gemeenten nu niets doen in de opvang van vluchtelingen en 119 gemeenten doen te weinig. Bij aanvallen van jemenitische Houthi-rebellen op een Saoedisch vliegveld zijn gisteren 3 burgers van Saoedi-Arabië gedood.

0: Ook twee vrouwen uit Marokko en Algerije kwamen om het leven. Vanwege de aanvallen op de luchthaven vliegen onder meer Lufthansa en Air India niet meer naar Riyadh. KLM deed dat sinds augustus al niet meer. Alle schilderijen van de Franse schilder Renoir, die vorige maand verdwenen uit een museum in Zuid-Frankrijk, zijn weer terecht. Maar de laatste twee zijn gevonden en in welke staat ze zijn, wil de politie niet zeggen. In totaal namen de dieven 4 schilderijen uit het Musée Renoir mee. De waarde van die werken ligt rond de 9 miljoen euro in totaal. De inbrekers wisten binnen 3 minuten binnen te komen, de doeken te stelen en ongezien weg te komen. 2 dieven lieten tijdens hun vlucht 2 schilderijen achter in de tuin van het museum. En woensdag hield de Franse politie 6 verdachten aan vanwege de diefstal. Een jongen van 13 die vorige maand het veld opkwam bij de interland tussen Nederland en Duitsland, vorige maand krijgt van de KNVB een landelijk stadionverbod van 5 jaar. En ook krijgt hij een boete van 100 euro. Dan het weer bewolkt en regenachtig. Lokaal kan het flink plensen. Aan zee staat een harde westenwind bij 14 tot 18 graden. Morgen ook nog buien, maar ook af en toe zon. Het is dan een graad of 14. Dit is het. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.

Goedemiddag, Valk. Hier weer een nieuwe live uitzending van Jubox Nostalgia. Ik ben weer van harte welkom bij dit prachtige, mooie programma uit de jaren 50, 60 en 70. En wat er natuurlijk al een beetje bij komt aan bellers. En ik heb de eerste verzoekje eigenlijk alweer binnen. Dus dat wordt weer een leuke middag voor hier onder dak te wezen in elk geval. En bij jullie ook, want ja, buiten is niks te beleven natuurlijk. Ja, wind en regen, maar verder voor de rest niks. Ja, dat ging ze pas iets mis, want er was geen reclame. Nee, geen jingles waren er niet. Dus wat toen nou weer aan mijn keer, dat weet ik niet. Maar hij stopte gewoon met. Hij deed het gewoon niet. Als het nou de computer zijn schuld is, of dat er nou een ander aan zit net te draaien, ik weet niet. Maar in elk geval, wij gaan gewoon. Ben even 2 minuten ver op schema. Maar dat maakt niet uit. Die vullen wij wel op. Ja, en dat opvullen, dat gebeurt natuurlijk met de eerste plaats van Cliff Richard. Cliff Richard die heeft al verscheiden duetjes zong. Maar een van de mooiste duetten vind ik toch wel dat nummer van This Love van Tammy Wynette.

Ja, en nu ben we natuurlijk aanbeland bij de tweede nummer in het eerste uur. En dat is een stoffige plaat, hè? Een 78 toerenplaat die van heel ver komt. Dan kan ik me herinneren dat de titel, die is toch een klein beetje bekend wel. Kom weer naar huis. Een nummer van Eddie Christiani, zoals ik hem ken. Maar misschien dat Ria Verda, die er hem in het verleden in 1952 ook eens een keer opnam. En die wil ik je nou echt even horen laten. Dus, op de 78 toerenplot, kom weer naar huis van Ria Verda.

Ja, dat waren de Flippers. Is ook altijd wel, wel leuk, hè? Ja. Nou, in elk geval heb ik nou, ga ik nou het eerste verzoekje nou al behandelen. Ja, dat is mooi op tien, hè? En die komt van Zwaantje Braams. En die heet Cotton Fields. Maar nu kan ik hem niet van de Beach Boys vinden. Misschien is het door mis met, of dat ik, dat aan mij ligt, dat weet ik dan niet. Maar ik heb hem wel van CCR, oftewel Cletus Clear Water Revival. Dus, hier komt een zwaantje, Cotton's Field. Tenminste, dat.

0: Ja, dat was een nummer van Clean as Clear, Water Revival. Volgende verzoekie, dat is een verzoekie aanvraagd door Henk Hollander. En die had een sneeuwbaltrio uitgekozen. En dan weet ik niet als ze zelf dan van Bruloff op stapel had, maar hij had het plaatje wel aanvraagd van de bruiloft van Kleine Paloma. Ja, hij zei van Kleine Paloma. Nou ja, toen wist ik al hoe lorig was natuurlijk. Is van sneeuwbaltrio, rechtstreeks vanuit Gasselte. En ze treedt nog altijd op, hè. Ja, bij Chugger FM en bij Piratenfestival. En overal, ze ben weer echt helemaal weer levendig. Nou, prachtig, mooi. Voor die alle bandjes die nou nog weer eigenlijk hun hits nog weer een keer te horen brengen kunnen. En ze zijn al die populair, want ik ben er één keer bij geweest. Nou, en er wordt in volle borst wordt er met zong. Dus hier komt het sneeuwbaltrio.
1: In de donkere tropennacht trekt de klipper Mohara een zilveren spoor door de oplichtende golven van de stille Zuidzee. De koers is uitgezet en een zwakke bries stuwt het schip langzaam naar zijn einddoel. Het eiland van Kleine Paloma. Op het achterdek leunt een zeeman tegen de verschansing en uit zijn accordeon komen weemoedige wijsjes die in de stille nacht ver over het water

Ja, altijd nog een mooi, gezellig nummer van het Sneeuwbaltrio. Volgende nummer is aanvraagd door Grietje Hallander. En Grietje Hallander die vreugde een plaatje aan. Ja, eerst is ze van Elvis, maar ja, die kun je eigenlijk niet zo goed vinden. Maar doe maar Lieve Opa. Nou, en dan kan ik maar één van bedenken van Lieve Opa als Vader Abraham en Wilma.

0: Jukebox Nostalgia. Jukebox Nostalgia. De vrijdagmiddaggebeurtenis van 3 tot 5.
1: Ja, en in die vrijdagmiddaggebeurtenis, dan gebeurt er natuurlijk van alles. Hè? Ja, alweer een aantal verzoekjes alweer bewaard. Ja, en dat allereerste verzoekje, die heb ik nou vergeten. Ja. Ja, maar dat geeft niks. Willy, hij komt eraan hoor. Ze had hem maandag al aanvraagd en nou is ze nog niet de eerste. Nou ja, oh, verschrikkelijk. Maar in elk geval, ja, ik kan hem nou ook direct niet draaien. Want nou komt natuurlijk eerst mevrouw Klinga, maar wat anders dan? Is hij straks weer boos? En dan wordt het plaatje niet om half vier draaien. Dus nee, ik moet me toch een klein beetje strikt aan de regels aan. En zodoende heb ik nou het plaatje van mevrouw Klinkhamer erop liggen. En die zal ik nou draaien. En dat is ook wel weer een verrassend plaatje. Want dat had ik toch direct in eerste instantie niet van haar dacht. Maar ja, ze is ook van alle maken toes natuurlijk. En zo heeft ze nou een uitkozen van Jewel Akens. Nou, ik zeg, wie is dat nou weer dan? Ja, nou ja, ik zeg, ik zoek hem wel eens even op. En nou, en ze zegt, hij moet hem in bestaan hebben, want ik heb hem al eens eerder aangevraagd. Nou, ik ga zoeken en ja hoor, wat kom ik? En toen ik de titel maar had, ja, toen wist ik al wat meer. Maar toen kwam de Birds en de Bees, die komen nog weer. Hier komen Jewel Akens met de Birds en de Bees.

Ja, dat waren de Birds and the Beats van Jewel Akens. Maar volgens mij ben er nog wel meer groepen die hem zongen. Ik kan zo niet even op een naam komen, maar het, ja, het is wel zo. Volgende nummer, dat het is aanvraagd door Wally Warmink. Wally Warmink uit Burger, die, ja, die denkt ook hoogst elke week wel een verzoekje in. Nou, en tegenwoordig dat ze dat al op de maandag. Ja, ja, je kunt er niet vroeg genomen hebben, hun, zei ik dan al die man. Maar zo doen we echt weer ook natuurlijk een klein. Maar ik had hem wel bij me, hoor. Ik had echt wel in mijn playlist staan al. Nou, en doordat nou allemaal omhoog gaat, dan kwam Harry Niehoff. Die kwam een klein beetje in de verdrukking eigenlijk. Maar hier is het dan wel, Harry Niehoff met Rimpeling.

Nou, had ik eigenlijk dit nummer waar ik nou draaide, hoor, boven me aanstaan. Want ja, als ik hier zo hoor op dat, op dat plat dak waar ik onder zit. Nou, dan gaat het nogal wat tekeer. En er zijn geen raindrops meer. Maar, en ze valt ook niet op mijn head. Maar toch zingt B.G. Thomas erover.

Nee, hoe zeggen die man dat? Raindrops falling on my head. Nou, ik heb de kop nog droog. Dus het zit hier allemaal prima. Maar ja, buiten is het wat onaangenamer. Ja, kan niet anders zeggen. Nou, in elk geval, het volgende nummer is een nummer van de Beatles. Ja, en die is aanvraagd. De Bos uit Zuiden. Ja, Bos is ook een vaste luisteraar. En ook altijd een plaatje aanvragen natuurlijk. En dat is deze keer van de Beatles dan.

En ja, ik weet niet of ze zelf nog wat aan twist en shows doet. Maar in elk geval, ik vind het wel een heel mooi nummer. En daar heb je ook gelijk aan. Dat is ook een mooi nummer. Dus hier komt de Beatles met Twist and Shout.

0: Ja, dat was Koos Albers, hè? Uit zijn jonge jaren. Dat was in 1988. Maar nou, toen kon hij die hoge C, die kon hij toen nog wel houden. En de D misschien ook wel, ik weet niet. Maar in elk geval, hij had toen nog dat ongeluk niet had. Nee, want toen hadden toen werd wel horen minder. Maar hij is er toen ook weer helemaal weer bovenop komen. Ja, en nou is... helemaal naar onder gaan. Nee, is nou niet meer onder ons. Ja, toevallig zag ik gisteren nog even naar YouTube te kijken. En er kwam ook, per ongeluk kwam toen op volle toeren en voorbij. En er staat een heel programma, een heel uur op van volle toeren. En daar zat Koos Albers ook nog in 1988. Ja, nou ja, de prachtige tijd was dat echt hoor. En ik verlang er altijd nog weer naar die tijd. Ja, ook dat ik zo jong was natuurlijk, maar dat zal wel niet meer lukken. Maar in elk geval, zo kun je natuurlijk al die nummers, die kun je allemaal nog weer terugvinden op YouTube. En het kost ook nog niet. Ja, een beetje reclame hoor je hier de ketting aan zitten te doen. Maar verder voor de rest kost het je helemaal niks. Als je internet hebt, ja, dat kost dan wel weer wat natuurlijk. Maar verder kost het helemaal niks. Nou, waar wil je nou nog meer? Dus het volgende nummer komt niet van YouTube af. Daar kom je gewoon hier uit de studio. En dat is van Buddy Holly. Prachtige zanger. Het ook niet zo, is ook niet zo gehaald worden. Maar ja, hij heeft toen verschillende nummers opnam. En daar ben we nou nog getuigen van. True Love Ways. Dat is de titel.
1: Just

Ah, prachtig mooi nummer van André Berg. Ja, het hoeft allemaal niet zo vlot te gaan en niet zo snel te gaan. Nee, een mooi rustig nummer kan ook mooi wezen natuurlijk. Nou, en dit vond een prachtig mooi nummer. Die andere is weer, die volgende is weer wat opgewekter. Het is een van Corrie en de Regels en de Jukebox.

Komt er alweer een einde aan dit eerste uur van het programma? Want ja, gezelligheid kent geen tijd, zeg ik maar weer. Want zo is dat iedere keer weer. Het gaat maar door en die cheat, die klok, die draait maar door. En zo is er alweer een uur om. Dus één pauze, neem het NOS-journaal komt er zo aan. En dan misschien de reclameblokken en de jingles ook nog wel. Maar dat wacht me gewoon even af waar die computer nou vandaag doet. En dit uur doet. Ik denk dat er wel doorheen, maar ik weet niet zeker. Ik heb er nog even naar gekeken. Maar we wachten gewoon af. Dus... gewoon blijf hangen, jongens. Buiten is nog geen weer, dus mooi bij de kachel en mooi bij de radio. En dan ben ik er nog weer een heel uur weer. Tot 5 uur.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 4 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Ter Apel hebben afgelopen nacht opnieuw mensen buiten geslapen. 20 mensen lagen buiten op het gras in de regen omdat er te weinig opvangplekken zijn. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland en het Rode Kruis zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. 3 ontslagen medewerkers van OpenAI waarschuwen het bedrijf in een brief voor een angstcultuur. Die brief hebben ze ook op sociale media gezet. De 3 denken dat ze zijn ontslagen omdat ze kritiek hadden op de veiligheid van AI-modellen.

0: bellen. Ze zijn bang dat andere medewerkers nu niks meer durven te zeggen. Bij de landelijke vuurwerkinleveractie is ruim 7600 kilo vuurwerk ingeleverd. Mensen konden de afgelopen weken vuurwerk dat ze nog thuis hadden liggen anoniem en zonder boete inleveren. Dat kon steeds in een andere plaats. Het afsteken, bezitten en kopen van zwaarder consumentenvuurwerk is sinds augustus verboden. Vandaag was de laatste dag van de campagne. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid was de actie vooral bedoeld om mensen te informeren over het vuurwerkverbod. Uit een bekend Italiaans wijnhuis in Toscane zijn zaterdag zo'n 30.000 flessen wijn gestolen. Dus mogelijk een van de grootste wijndiefstallen uit de Italiaanse geschiedenis. Zeven gemaskerde mannen braken in bij het distributiecentrum van het wijnhuis en hebben twee vrachtwagens volgeladen. De totale waarde wordt geschat op 5 miljoen euro. Volgens een Italiaanse krant waren de dieven goed voorbereid. Zo werden bewakingscamera's en het alarmsysteem uitgeschakeld. En alle schilderijen van de Franse schilder Renoir, die vorige maand werden gestolen uit een museum in Zuid-Frankrijk, zijn weer terecht. Maar de laatste twee zijn gevonden en in welke staat ze zijn, wil de politie niet zeggen. Dan het weer, bewolking en veel regen bij 14 tot 18 graden. Ook vanavond flinke buien en kans op onweer. Morgen veel regen en wind, maar ook af en toe zon. Het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio A. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.

0: Fijn weekend begint met Jukebox Nostalgia. Jukebox Nostalgia. Met aan de knoppen, jij ging eens klinkhamer.
1: Daar zijn we weer. Weer een heel uur lang. Ja, de reclame, daar blijft u weg. En dat zal Germaan ook even vermelden. De reclameblok is, die bent er gewoon helemaal uit. Nou ja, morgen gaat de hele studio op de kop. Dus dan gaan we daar allemaal wel even weer voor helpen. Daar hebben we een heel weekend voor u trokken. En nou ja, dan zal er ook best allemaal wel weer in orde komen. Nou. In elk geval, wij gaan nog gewoon nog een uur gaan we verder met dit programma.

hem natuurlijk de pet niet dragen. En in tweede uur, het tweede nummer, dan, ja, dan zit er een dialectnummer zit eraan te komen. Hè? Een dialectnummer van Sanne Vinks. Ja, onbekend talent, vermijd je men wel. Ik heb er een stukje van gehoord. Een prachtig mooi nummer. En dat is getiteld Mien Drenthe.

Ja. Erkend? Erkend? Nee, geloof ik niet wel. Nee, ik in eerste instantie ook niet. Maar toen zag ik die naam staan. Ik denk, hey, I'm gonna knock on your door. Dat was ook een hit van Heur. En die kunt u natuurlijk allemaal wel herinneren. Het was Eddie Hodges, ja. Yeah. En I'm gonna knock on your door. Dat was natuurlijk een heel beroemde hit uit het West. En volgende nummer, dat is een nummer van Danny de Munk. Ik voel me zo verdomd alleen.

Ja, dat was Billie Jo Spears. Ja, prachtige zangeres. Blinker on the Crown, dat is eigenlijk een van de belangrijkste. Dit was wat minder bekend nummer. Home Loving Man. En deze is wel wat belangrijker. Een nummer van Heidi Broel. Chico, Chico, Charlie.

0: Olé, ja, ja, ja. Mooi nummertje van Jazz Kitty. Goedemiddag, Herman.
1: Goedemiddag, Fijneman.
0: Goedemiddag, hoe is ie?
1: Goed, dank je. Goed.
0: Nou, hartstikke mooi. Ja, gaat er om 5 uur weer ting aan, hè?
1: Een mooie
0: en de playlist, hij al staan.
1: Goeie playlist, volgens mij.
0: Oh ja, oké. Okay. Wat zit er allemaal in?
1: Vrij en bodem ook, wat rock, wat soul, wat disco. Okay.
0: Oh ja. Oh.
1: Alles eigenlijk een beetje.
0: Voor elk wat wel eens een beetje.
1: Top 2000.
0: Nou, kijk eens aan.
1: Ja.
0: Nou, hartstikke mooi, ja. Nou, maar eerst nog even gezellige muziek. Ja, maar dat valt er nog om te lachen. Oh ja, ik lach zelf. Johnny Cash. Die vind ik ook leuk. En die vind ik gezellig. Nou, dus laat maar eens even, Johnny, waar je in Cash hebt.

0: Hoppa! Ja, dames en heren.
1: Goeden.
0: Jongens en meisjes. Tolle volk en het nieuwe volk en het jonge volk. Echt hoor, het is gebeurd weer met Kaatje, jongens. Gewoon even weer een week. Even weer wachten, want eerder ben ik er niet weer. Ja, ik ben hier in het weekend wel, maar ja. Dan, de boel ligt niet plat. Je kunt wel gewoon naar Radio A en Unse blijven luisteren, maar er zijn geen programma's. Nee, dan is er even de stream wat er even opzet. En dan maandag hopen wij dat alles weer klinkklaar in orde is. Nou, Herman, jij hebt je playlist al een klein beetje meld. Jij gaat er weer vrolijk 2 uur tegenaan.
1: 100%.
0: Nou. Kijk eens aan. Nou, en dan wens ik jullie heel veel succes.
1: Dankjewel.
0: En ik zou zeggen, luisteraars, tot de volgende week.
1: Mooi.

0: Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 5:00.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft sancties aangekondigd tegen het internationaal strafhof in Den Haag. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat de VS het strafhof wil afsnijden van middelen en transacties, zodat het zijn werk niet meer kan doen. Hij spreekt van een schurkachtig hof. President Trump heeft een hekel aan het ICC en hij dreigde al met strafmaatregelen, onder meer vanwege het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Eerder legde de VS sancties op aan individuele aanklagers en rechters. Welke sancties nu worden opgelegd is nog niet bekend. Het kabinet biedt Q-koortspatiënten excuses aan. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. Tienduizenden mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek en kunnen daardoor niet volop meedoen in de samenleving. Zo hebben ze vaak hun baan verloren. Deskundigen hebben het overheidsbeleid geëvalueerd. Op een bijeenkomst met Q-koortspatiënten in Den Bosch maakte minister Hermans van Volksgezondheid excuses, omdat er voor langdurig zieken geen goed vangnet was. De vuurwerkinleveractie heeft meer dan 7600 kilo opgeleverd. Vandaag was de laatste dag van de actie. Mensen die nog vuurwerk thuis hadden liggen konden dat de afgelopen weken gratis en anoniem wegbrengen. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk vuurwerkverbod. Na vandaag is de boete voor het hebben van vuurwerk minimaal €100. Bij een wijnhuis in Toscane.

0: is een van de grootste wijndiefstallen in Italië ooit gepleegd. 7 gemaskerde mannen braken in en namen zo'n 30.000 flessen mee. Dat waren 2 vrachtwagens vol. De wijn was in totaal zo'n 5 miljoen euro waard. Het weer, bewolking en veel regen bij 14 tot 18 graden. Ook vanavond flinke buien en kans op onweer. Vannacht koelt het af naar 10 graden. Ook morgen regen en veel wind, maar af en toe ook zon. Het wordt dan een graad of 14. Dit was het NOS-journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.

Luisteraars, goedemiddag. Welkom, 5-7 met Herman. Fijn dat je luistert. Season 5, het programma gaat beginnen tot soort vanavond 7 uur. We hebben mijn vrienden en collega's Gins Flinkhouden zijn programma Jukebox Nostalgia. Nu tijd voor deze muziek.

0: Er viel telefoonluisteren, dan moet je dit eventjes horen.
1: Mobiel, het geluid van de radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
2: Radio AN Hunze.
0: Ken je deze nog? Bluff, alles is liefde.

Als het liefde bereidt aan ons luisteraars. En dan vergeet mijn oude buurvrouw gedacht te zeggen. Geetje Fijntje, wie kijkt en luistert. Welkom. We gaan door met Kleine de Brei. Dat mag ik dan bij jou.

0: als het einde komt en als ik dan alleen ben.
1: Mooi, mooi nummer, wordt dan meer ook tijdens de brei. Dus 10:05. We gaan door met Over de Eigen Bodem. Kennis van Utrecht en even een hits War genaamd.

En zo in kwello. Volgens mij staat deze nog steeds in de top 40, of is hij terug in de top 40 gekomen? Ik weet niet helemaal zeker, maar ik zal even nakijken, maar ik zou hem staan. Ga door met de live voeren van Take Your Time, Curl, van Niels Geusbroek. Die wordt een bepaalde hartslag nu. Hoe bij de live programma.

Meesterwerk noemen ze dit. Tikkie Time Call. Nieuws Geuzenbroek. Gaan door met de top 40 Rutger van Barneveld. En zoenen zomernachten. Tijd voor een feestje.

Dat was een knijteren van een hit, luisteraars. Ruud van Barneveld en de zwoere zomernachten. Door met de nummer Torfeet Rapido van Bang Zitten Samen met Robert van Hemert. Zet de

Siedzę na fever, nasz raz. Dat is de biertje hier aan dit. Het is half zes geweest op vrijdag 9 oktober 2026. We gaan weer richting de feestdagen, hè, over een aantal maanden. Het gaat echt hard op dit moment. De zomer is voorbij. Het is kil geworden, het regent, het waait. Dus...

0: wel muziek gemaakt door ABBA. Sterk onderscheiden, zeer goed. Dit was Dancing Queen. We gaan door om 10:06 een echte disco knallen. Ring My Bell van Anita Watts.
1: Je luistert naar Radio A.N. Hunze. De lokale omroep van de gemeente A.N. Hunze.

je het hele lange versie hebt gevonden van 8 minuten 12. 8 minuten 12, dan gaan we het nu niet doen. Dus ik ga door met de volgende. Voor Edwin. Even kid have you. The kid have you.

We can't have you. Een vereniging van horen bij Radio Arnhemse. Het is inmiddels 17:15 geweest. Op vrijdag 9 oktober 2026. Gaan doen met de Commodores. Met liedzanger Lionel Richie. En het hele mooie Brickhouse. Nee, ik ben te ver. We gaan door met Wild Cherry. Play it funky music.

Verleden, funky music van Wild Cherry, luisteraars. Is 75 helemaal fijn dat je luistert. Het is 9 voor 6 om precies te zijn. En we gaan zo door met de Commodores. Die in de laag konden op ongeluk. En het hele mooie gevoelige Brickhouse.

Beekhuis van de Commodores. Het is voor het internationaal van 6 uur. Daarvoor nog Tavares en More Than a Woman. En dan hoor je me weer terug naar de klok van 6. Tot zo.

0: één geluid. Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
1: Leuk dat je luistert.

0: als je vlak bij is.
1: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6:00.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De aangekondigde nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zullen het hof ernstig raken. Dat zegt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken na de aankondiging vanuit Washington. Nederland en 7 andere landen hebben een verklaring uitgegeven. Maandag is er overleg op initiatief van België. De Amerikaanse regering wil het strafhof afgesnijden van middelen en transacties. De sancties gaan over een half jaar in. Minister Berendsen wil proberen met de Amerikanen tot een oplossing te komen. Het kabinet biedt Q-koortspatiënten excuses aan. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. Tienduizenden mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek en kunnen daardoor niet volop meedoen in de samenleving. Zo hebben ze vaak hun baan verloren. Deskundigen hebben het overheidsbeleid geëvalueerd. Op een bijeenkomst met Q-koortspatiënten in Den Bosch maakte minister Hermans van Volksgezondheid excuses, omdat er voor langdurig zieken geen goed vangnet was. De Belgische politie heeft in Brussel zeker 21 mensen aangehouden vanwege rellen bij een stakingsactie van de vakbonden. 13 van hen zijn minderjarig. De vakbonden protesteerden tegen de bezuiniging van de regering. Ze denken dat die ten koste gaan van lonen en de sociale zekerheid. 100 jongeren mengden zich in die demonstratie. Ze gooiden met stenen en flessen naar agenten en staken vuurwerk af. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het wegvangen van Amerikaanse rivierkreeften. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen in meren, kanalen en sloten verjaagt. Waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer: vanavond trekken buien over het land met kans op onweer. Aan de kust waait het hard. Vannacht opklaringen en buien bij een graad of 10. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.

0: Welkom terug bij het tweede uur van 75 Herman. Het is 4 over 6. We horen in Linkin Park met In The End.
1: Je luistert naar Radio A.N. Hunze. De lokale omroep van de gemeente A.N. Hunze.
0: En deze nog?

0: Alabama.
1: Leuk dat je luistert.
0: Rubeks and Reeves.

wunderschön. Die doe ik. Even de Felix, die was van Dreams. Gewoon een topband. Eagles, Take It Easy. Ook voorzitter mooi. Proces op vrijdag 10. Sorry, vrijdag 9 oktober 2026. Take It Easy, Eagles.

Jon Denver, Meeting with a Jet Plane. Hij vloog in de berg volgens mij zelf een buffet. Dat is misgegaan een tijd geleden. Ten nieuws van Neil Diamond op rij. Te beginnen met Love on the Rocks en daarna Beautiful Noise. Geniet ervan. Ja.

We gaan even een beetje Joël, maar we gaan even goed naar Sharon Kong gaan luisteren. Nu we het over de Vietnamoorlog. Met een mooie bekende helikoptergeluid, hè? Die van...

0: Nou, met trouwe moeder een hele aardige man is, weet ik jou wel. Nou, geweldig muzikant. Goeie schrijver. Wereldnummer. Goed, dan zou ik komen over die. Gaan door met Live Queen. En het hele wondermooie schone Who Wants to Live Forever.
1: Who wants to live forever?

Ja, maar schoon van Queen. Inmiddels is het 9 van 7, goede luisteraars. Ik wil u bedanken voor het luisteren. Ik wens je een heel fijn weekend. Je gaat zo regeren een mooie weekend in. Maar die heeft ook weer een topprogramma klaarstaan. Dus het wordt een leuke show wat dat. Bedankt voor het luisteren, tot volgende week. En hoi hè.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 7 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette noemt de aangekondigde Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zeer betreurenswaardig. Nederland staat pal achter het ICC, zegt Jette. Volgens hem is er de afgelopen tijd al veel gesproken met de Amerikanen, waardoor de sancties niet al meteen ingaan.
2: Dat betekent dat we 6 maanden de tijd hebben om een oplossing te vinden, zodat het ICC zijn werk kan voortzetten. En als het nodig is, zal Nederland samen met Europese en niet-Europese partners ook bereid zijn om maatregelen te treffen om al die rechters hun belangrijke werk te laten doen.
1: De VS kondigde aan dat het strafhof wordt afgesneden van middelen en beperkt in zijn mogelijkheden. 20 jaar na de grote uitbraak van Q-koorts in Brabant heeft zorgminister Hermans excuses aangeboden aan de patiënten. Volgens gezondheidszorgredacteur Sander Zuurhaken is het belangrijk dat het kabinet zijn excuses maakt.
3: Deze ziekte, bijvoorbeeld die chronische versie, Q-koorts vermoeidheidssyndroom. Net zoals die andere ziekte wordt dat vaak niet erkend door artsen. Dus als nu de minister, die uiteindelijk wel eindverantwoordelijk is voor zo'n stelsel, zegt hey, maar dit is echt en deze mensen zijn echt ziek en wij hebben het niet goed gedaan en ik maak er excuses voor, dan geeft dat wel een signaal natuurlijk.
1: 2000 mensen zijn nog altijd chronisch ziek door Q-koorts. Fietsmerken Batavus, Koga en Baboe maken een doorstart. Dat melden de curatoren van het moederbedrijf, de failliete Nederlandse fietsfabrikant Axel. De merken zijn verkocht aan een investeerder uit Singapore. Dat geldt ook voor IT-activiteiten van Axel in Hongarije. Bij het bedrijf werkten bijna 2000 mensen verspreid over 15 landen. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen verjaagt. Waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel en zo'n 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: 12 uur naar bedden, 12 uur naar bedden, 1 vooruit. Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze.

0: Jawel, van harte welkom jongens voor deze vrijdagavond. Mijn naam is Gerard en bij me zit...
1: Marjolein.
0: En dit is het weekend weer. En een ander introotje gedaan voor vanavond. Vond je niet? Vond je hem? Leuk introotje, hè? Hallo?
1: Hallo?
0: Je bent die pennen aan het sorteren. Heb je hoor jezelf niet?
1: Nee.
0: Nu dan.
1: Hallo?
0: Nu wel. Beter?
1: Ja, het doet raar.
0: Dat is meer dan geen benieuwd, ben ik bang voor.
1: Hallo. Nou, ik hoor je

0: wel. Ik weet niet of ik hoor bij.
1: Ik hoor jou wel. Als je één woordje vaf doet, dan kun je goed meeluisteren wat ik zeg.
0: Maar dus, sorry, wat zei je net?
1: Ja, dat zit ik aan. Oh ja, leuk introotje.
0: Ja, ik vind hem leuk. Dat zei ik vorige week al. Vooral dat 5 voor. Nou, en vertel, dan goed zo knul.
1: Goed zo
0: knul.
1: Oh, ja, die hadden,
2: goed zo knul.
1: Jawel, die hebben we vergeten, man. Ik denk, doe eens een keer wat anders.
0: Ik vind het leuk.
1: Het is 7:02. Je bent weer welkom hier deze vrijdagavond op de 105.6 FM en stereo. Yo, yo. En op de DAB. Plus 12D. Kun je dan nog luisteren in de radio? Als je lekker getoerd in je auto, dan doe je dat lekker met DAB 12D plus. En niet vergeten, kanaal 48 op Ziggo en nog veel andere kanalen bij andere aanbieders. En dan kijk je gewoon even op www.radioaanhunze.nl Radio
0: NL.
1: Ja, radioaanhunze.nl.
0: Nico, wat was er elke weer in het telefoonalfabet? Nico. Oh, ik weet het L niet meer. Lodewijk. Nico Lodewijk. Nico Lodewijk.
1: Niks.
0: We hebben weer een eerste uurtje in.
1: Een themaatje. Ja,
0: Brummelparty zonder brummel.
1: Brummelparty zonder brummel. Hij luistert wel mee, dus ook weer Harry, welkom.
0: Sokparty.
1: Die zit tv te kijken volgens mij.
0: Hallo Harry.
1: Hey baby.
0: Dat past.
1: Doen we niet.
0: Ah, die past bij mijn eerste uur. Dat ik daar niet aan gedacht heb.
1: Nee, dat denk je ook niet aan.
0: Oh, je brengt me op inspiratie.
1: Nee, ik geef je inspiratie.
0: Eerste uur is... Ik spreek het weer verkeerd uit, denk
1: guilty
0: ik.
1: Pleasures.
0: Guilty pleasures.
1: Maar
0: hoe zou jij guilty pleasures omschrijven? Wat denk jij
1: guilty pleasures? Guilty pleasures zijn eigenlijk nummers die eigenlijk not done zijn om ze mooi te vinden. En je vindt het stinkt toch mooi.
0: Ja, precies. Dus
1: noem daarmee modern talking. If you want, you can. Kidding?
0: Nee.
1: We luisteren straks even. Het zijn duizend duur is dat. We hebben diverse nummers gemaakt in... Maar ze worden nog steeds in Rick Astley. Eigenlijk maar dan toch leuk om leuk te vinden.
0: Ja, zo had ik best wel veel nummers. Dat ik denk van eigenlijk not done, maar...
1: Oh, krijgen we zo nu?
0: Ja, het zit een beetje tussen guilty pleasure en foute uur in eigenlijk. Want heel veel van de muziek is ook alweer fout. Maar ja, dat is logisch dat het fout is.
1: Goed.
0: Maar ja, er zaten ook echt wel nummers bij dat ik denk van... Het is heel guilty pleasure, maar het is gewoon niet radiowaardig.
1: Nee, inderdaad. Dan moet je volgens mij die Q even in de G veranderen.
0: Ja, ik heb een mooi typfoutje. Mooi, hè?
1: Inderdaad. Ah, we kunnen het goed.
2: Goed zo, Krul!
0: Mooi, hè? Oh, prachtig.
1: Ja, ik zag hem staan. Quilty is het nou. Het is dan meer zo'n rock. Een schotse rockachtig.
0: We doen het lekker op mijn manier.
1: Ja, mag op jouw manier.
0: Maar het volgende nummer... Uit. Ik heb een idee... Ja, weet niet. Dat is een nummer die zou ik zelf helemaal niet...
1: Het nummer waarmee
0: snel
1: beginnen.
0: Draaien eigenlijk. Maar als ik het er eenmaal op heb, dan kan ik niet stilzitten, zeg maar. En dat is eigenlijk het hele uurtje van dat muziek. Dat ik denk van, eigenlijk zou ik het niet draaien, maar als het er eenmaal op is...
1: En ook jouw guilty pleasures.
0: Ja, eigenlijk wel.
1: Ja, bij mij wordt ranziger dan genoeg.
0: Ja, dan krijg je weer hele andere dingen. Maar we gaan eerst naar Make a Trainer met Make You Luck.
1: Hey.
0: Mijn koptelefoon doet het volgens mij niet.
1: Nou nee, ik hoor helemaal niks. Oh, wacht even. Heeft iemand ergens aangezeten? Nee, ook niet.
0: Oh.
1: Wacht even. Als ik nou eens even dit op... Nou, staat hem even opnieuw.
0: Oké.
1: Okay. Doe hem even opnieuw. Ja. Even helemaal nieuw. Sorry jongen.
0: Oh, je hebt de schuif uit.
1: Ik had de verkeerde schuif aanstaan. Nu staat
0: hij.

0: Als ik wel was al, dan heb je even voor mij, hè, wel zijn grote doorbraak was. En daar komt hij over mee de hitlijst binnen. En oh, je kat hem even lekker vroeg af. Dus ik weet eigenlijk nou niet of het automatisch is. Nee, die fade-out en dat je ingesteld ergens. Maar dat, ik weet niet waarom. Of misschien dat die Jan Hubby daar met zijn vingertjes aan heeft gezeten.
1: Ja, ik snap er helemaal niks van.
0: Nee, dat moet je instellen. Handmatig moet je echt instellen.
1: Ja, maar ik verander nooit wat aan mijn instellingen.
0: Nee, nou, deze keer is wel gebeurd. Dus dan denk ik dat we een andere schuldige moeten gaan aanwijzen. Maar dat geeft niet.
1: Maar hoezo is ineens de instelling anders?

0: staat in ieder geval een fade-out fan en automatisch instellen. Automatisch afspelen, dat kunnen wij hier ook gewoon doen, maar dat geeft niet. En de Sky Radio stond die.
1: Oh, nou ja.
0: Daarvoor had je Make You Look van Meghan Trainor. En dat zijn van die hitjes die dan bekend zijn geworden via TikTok. Ga ik erin aan? En dat is, en heb je al vaker zo. Nou, ze noemen dat in de herkansing gehad.
1: Ik zei niet dat die nummer bekend is geworden door TikTok.
0: Dat zeg ik.
1: Oh, ja, maar jij zei dat ik dat zei.
0: Nee, je had het over TikTok.

0: Sådan at tit, at veel mensen zeggen, nee, ja, dat zet ik niet in mijn playlist. Maar als er eenmaal op is, dan gaan er al eentjes de lucht in.
1: Precies.
0: Net als die bij de Chinezen. Hoe ging dat nummer ook weer? Hij heeft ook zo'n nummer bij de Chinezen.
1: Nummer 36 of zo. 36.
0: Maar Francie.
1: Is goed. Gozer. Gaat helemaal door natuurlijk. Echt wel. Je hebt die te maken vanavond op deze 9e oktober 2026. Met een gedenkwaardig moment. We hebben Quilty Pleasures voor die sturen.
0: Kan ik dit aanpassen? Ja, oké. Okay. Ik kan het heel makkelijk aanpassen.
1: Oké. Okay.
0: Met mijn Q.
1: Opletten. Oh, dat geeft
0: niet. Ah, nee, joh, dat is goed zo.
1: En dan het leukste is dat ik dus net per ongeluk op een map klikte. Waar dus Guilty Pleasure wel goed stond. Die heeft Mark eerder gedaan.
0: Nee, want dat is niet mijn. Oh. Dat is een random lijst. Dat is niet mijn gemaakte lijst. Dus ik heb deze niet eerder gedaan.
1: Okay.
0: Ik heb voor mij wel een keer foute. Nee, foute uren heb ik ook nog niet gehad.
1: Nou, vast wel.
0: Alles wat ik draai is fout. Ah, de volgende is ook heel fout trouwens.
1: I dat like
0: is
1: to een... move it, move.
0: Ja, die komt uit Madagascar. En de origineel, of origineel, maar dit nummer is van Real to Real. Eric Morillo. I like to move it, move it.
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.

0: Jawel. I like to move and move it. Real to real was dat. En die kwam met, ja, het was 93, 94 of zo kwam eens uit. Dat is voordat jij geboren was.
1: Wat dat zeggen, dat is voor mijn tijd.
0: Oh, wat plaat.
1: En toch, iedereen kent het wel, denk ik.
0: Iedereen kent
1: wel. Madagascar is ook een leuke film, trouwens.
0: Madagascar is sowieso leuk, maar ik vind Madagascar leuk. King Leon, dat denk je toch? De kleine King Leon.
1: King Leon?
0: Ja, volgens mij wel. Dat is die kleine ringstraatmaakie. Ga je dat zoeken? Ja. Nee, dat doe je niet. Oh, ze zoeken. Nee, geef niet. Je bent daar. Ze hebben het al verteld vandaag. Was het vandaag niet de day of coming out? Ja, volgens mij wel, hè?
1: Ja, was het.
0: Volgens mij vandaag.
1: Die discussie out?
0: Van die regenboogvlag of die moest worden. Is het nou volgende vanmorgen pas? Ik weet het eigenlijk niet.
1: Oké, wacht. Nationale.
0: Coming out day. Day of coming out. Kom uit de kast. Kom uit de kast, mijn lieverd.
1: Die is op 11 oktober.
0: Overmorgen, aankomende zondag.
1: National Coming Out Day.
0: Dus die discussie is er geweest. En de Tweede Kamer is er dus een discussie geweest dat ze hebben gezegd van... joh, weet je, ik vind het eigenlijk een hele kwalijke zaak dat wij die vlag ook buiten gaan hangen. Dus het is politiek geladen. Oké, weet je welke partijen dat geweest zijn natuurlijk? Uiteraard. Maar het is wel doorgegaan, ze hebben wel gelijk gekregen. Ze mogen dus gewoon de regenboogvlag gebruiken.
1: Nou, prima. Laat ze lekker de vlag uithangen.
0: Ja, vind ik ook prima.
1: Ja.
0: Voor dit jaar wel. Hoef je mij niet de jaar, maar dit jaar mag het toch wel.
1: Het is wel een vrolijke vlag.
0: Ja, ik weet niet welke kleur je leuk vindt, maar je zit erin.
1: Ja, ik vind paars mooi.
0: Ik had net tegen je gezegd dat wat we net in het begin hadden, modern talking. Dat is eigenlijk deze. Ik zet hem even verder naar voren, hoor. Dat kent je wel?
1: Ja, ik ken het.
0: Maar dit is nou zo'n plaat waarvan je zegt... Die staat ook eigenlijk een foute lijst, staat dit nummer.
1: Mm-hmm.
0: En eigenlijk is het een guilty pleasure, want... Je zegt, dat nummer is fout, man. Dat is zo verschrikkelijk fout, dan ga je toch niet luisteren. En ondertussen heb je een radio. Als ik in de auto zit, dan staat die radio, gaat die vol open.
1: Ja, ook op feestjes, iedereen bij dit nummer gaat toch...
0: Absoluut. Ik vind alleen prachtig dat hier geen enkele karaoke-lijst voorkomt. Vind ik wel geruststellend.
1: Het is best wel een karaoke nummer.
0: Ja, precies.
1: Vooral met, je kan hier mooi een tweede achtergrondzang stem bij doen.
0: We gaan er. Nou. Wat is de storing? Uit? Goed, in de mengtafel. Storing. Wat was dat?
1: Vind je mooi?
0: ik zeg, we gaan straks wel even in draaien van Modern Talking. Doen we niet. You're my heart, you're my soul. You're my heart, you're my soul. Ik denk dat we Brother Louie gaan doen. Of Cherry Lady.
1: Oh! Cherry Lady.
0: Ja, die Cherry Lady.
1: Was ik heb hem in mijn hoofd, maar ook weer niet. Heb jij dat ook wel eens? Dan heb je iets in je hoofd, maar ook weer niet. Maar nee.
0: Ja.
1: Ik weet het, ik ken hem wel.
0: Mag ik niet roepen? Deze bedoel.
1: Oh. Ja.
0: Ja, nou, die gaan we straks even voor je draaien. Ja. Dus je weet het, dan staat hij al klaar. Dan kun je zeggen, kun je hem er gelijk weer draaien? Nee, doe niet.
1: Want
0: omdat wij
1: niet
0: graag dingen doen. Dat past van de eerste uur. Het is de pleasure in mijn, hè? Maar die andere lady die nou gaat komen, vind ik ook grappig trouwens. Dat is een van de gezamenlijke artiesten die wij allebei leuk vinden.
1: Ik wist dat jij deze leuk vond.
0: Ja.
1: Ik kwam deze ook tegen. Ik denk, ja, die moet erin. Die vind jij
2: ik ben een fan van deze man.
1: Maar ja. Dit nummer ga ik al
2: Mr. Lava.
0: Dat is het niet trouwens.
1: Mr. Lava. Ja. Mr. Boombastic. Maar op dit nummer ga ik altijd springtouwen. Als ik ga springtouwen überhaupt. Want ken je niet met mijn knie. Maar toen ik nog aan touwspringen deed, ging ik op dit nummer touwspringen. Want er zit gewoon lekker beatje in.
0: Ik zeg slinger aan moet krijgen.
1: Ja, hey, sexy lady.
0: Shagger.
3: Wat is het lekker, hè?

0: Ah. Saxeleider.
1: Dat is wel leuk om achtergrondzangeres bij te zijn. Ah.
0: Ja, in mijn tekst ook. Die vergeet het ook niet.
1: Nee. Ah.
0: Als je bij juist met een microfoon loopt, ben ik bij.
1: Ah.
0: Hey, Sexy Lee was dat van Shaggy, Brian en Tony Gold. En we gaan door met de volgende. Dat is een formatie uit Volendam.
1: Ja.
0: Dat nog niet meer bestaat.
1: Nee, inderdaad. Oh, Nick en Simon met Rosanne.

0: Nick en Simon.
1: Rosanne heette de nummer. Volgens mij was het ook een van de eerste die ze hadden. De duif had je.
0: Ja, klopt. Spaanse duif.
1: Spaanse duif. En dit was
0: soldaat.
1: De soldaat.
0: Ja.
1: En dit was toch wel een van die doorslaggevende nummers waarvan je dacht van, ja, hier gaan ze mee maken. Ik vond het duo wel leuk.
0: Ja, ik ook.
1: Ze zijn een beetje onmin geraakt, geloof ik, met z'n tweeën.
0: Ja, op een gegeven moment komt er ook een eind aan natuurlijk.
1: Ja, helemaal. Ja,
0: maar ik vond hem ook heel leuk. Ik vind de muziek trouwens nog steeds heel leuk.
1: Van elkaar spulletjes moet je wel afblijven natuurlijk. Hè. Dus, van elkaar spulletjes moet je afblijven natuurlijk. Hè.
0: Ja.
1: Google maar even. Ja, de muziek blijft gewoon leuk. De hele Volendamse muziek vind ik wel wat hebben trouwens, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja, Jan Smit.
1: En ik ben tegenwoordig helemaal weg van Ud Oosten. Dat vind ik wel leuk.
0: Ud Oosten?
1: Ud Oosten.
0: Ud Oosten?
1: Ja, hoe is het nou?
0: Je gaat van Volendam naar Oosten?
1: Ja, dat twee helften. Oosten en Westen. Die mogen we garen.
0: Wil Jorik Sterken?
1: Ja, die heb ik goed. En ik vind, nou die heb je tussen staan, nee toch?
0: Nee.
1: En ik vind, uiteraard Ilse Lange vind ik goed.
0: Ja.
1: Ik vind, Bukkers is goed.
0: Susanne Freek.
1: Die komt ook in Oosten, ja.
0: Ja, ik kom ook
1: in Oosten. Die vind ik minder, maar jij vindt ze goed.
0: Ja.
1: Dus dat is wel een beetje balans, hè?
0: Ja, ik kom ook uit Oosten.
1: Jij de Oosten niet, hè? Ja, Noord-Oosten.
0: Waar komt Jorik Sterken eigenlijk vandaan? Weet ik helemaal niet.
1: Hallo.
0: Ja?
1: Met name.
0: Hallo.
1: Miss Montreal komt er vandaan, hè?
0: Ja, klopt.
1: Die komt met Dinvaart.
0: Ja.
1: Maar goed, dan kunnen we ook een keer doen. Gewoon even wat dialectjes pakken weer. Ah, dat moet je niet vaak doen natuurlijk, maar... Hoort er eigenlijk wel bij, hè? Want het is wel als lokale omroep en heel toekomstig streekomroep... moet je natuurlijk wel actuele dingen in de regio doen. En waar is het nou tijd voor, als ik naar de klok kijk? Is het 7:30.
0: Ja, klopt.
1: En als het goed is, heb jij je voorbereid?
0: Als het goed is wel, ja.
1: Oké, dan gaan we luisteren naar...
0: Dat hoop je maar weer, hè?
1: De feitjes voor het komende weekend van Marjolein.
0: Yes! Volgend weekend is er weer van alles te doen. En we beginnen bij de cultuurmaatje. Want dit weekend is het Bokbierfest in Westerbork. En die is zondag 11 oktober. Wie de herfst feestelijk wil beginnen, kan zondag terecht bij het Bokbierfestival. 9 brouwerijen presenteren er hun bokbieren en strijden om de titel Beste Bokbier van Westerbork. Naast het proeven van speciaal bieren staat ook muziek op het programma. Bezoekers kunnen genieten van live optredens van de band Be Different en muziek van DJ Chiwi. Ja. Voor wie geen bier drinkt, zijn er andere dranken verkrijgbaar aan de bar. Kinderen kunnen de hele middag gratis ranja krijgen. Het festival begint om 2:00 en is gratis toegankelijk. Alleen voor het bier moet je het natuurlijk wel zelf betalen. Meer informatie is te vinden op de Facebookpagina van de Bokbier Westerbork. De wandelgroep De Eekhof organiseert zondag 11 oktober de 18e herfstwandeling in Eekhof. Een route door het Drentse landschap rond Eekhof. Ja, je verwacht het niet.
1: Ja.
0: Wandelaars en Nordic walkers kunnen kiezen uit een afstand van 6, 10, 15, 20 of jawel 25 kilometer. Ook is er op het Dorpshuisplein een kleine markt met verse bereiding van regionale appelsap en meer producten. Inschrijven is mogelijk vanaf 9:00 in de ochtend bij Dorpshuis De Eekhof. Meer informatie is te vinden op de officiële website. De popronde komt deze zaterdag opnieuw weer naar Assen. Op verschillende locaties in de binnenstad krijgen bezoekers de kans om kennis te maken met nieuw muzikaal talent. Het landelijk reizende muziekfestival biedt opkomende artiesten een podium om zich buiten hun regio te presenteren. De optredens vinden plaats op diverse locaties in de stad en zijn gratis toegankelijk voor publiek. Voor het volledige schema kun je terecht op de officiële website van Popronde Assen. Dan gaan we over naar wat RTV Drenthe aanbiedt. Ben jij iemand die zich laat inspireren door kunst en tegelijkertijd meer wil weten van Drentse geschiedenis? In Gieten laat de plaatselijke schilderclub schilderijen zien die worden gekoppeld aan archeologische vondsten in de bodem van het dorp. Samen vertellen zij het verhaal van Gieten. De tentoonstelling is dit weekend van 1 tot 4:00 in de middag te bezoeken.

0: de Brink. De entree is gratis. En mocht je dit weekend toch al wat anders te doen hebben, maar ja, lijkt het je toch leuk om naar de tentoonstelling te gaan? Tot 29 november kun je elk weekend een nieuwe poging wagen. Wil je de herfstvakantie meditatief beginnen in het Drents Friese Wold bij het bezoekerscentrum in Appelscha? Start zondagmiddag een bosbadtrade. Met een gids kunnen wandelaars een zogenoemde Shinrin-yoku wandeling doen. Zo. Ook wel boswandeling genoemd. Volgens de Japanse traditie wordt in stilte en met al de zintuigen het bos beleefd.
1: Maar stilte is mee weggelegd.
0: Oh, maar dat kan best goed voor je zijn. Maar even terug in het nu. Verder is er in de Nieuwe Kolk en Assen een kinderboekenweek. Daar wordt gevierd aankomende zondag. Aspirantschrijvers kunnen over een Pasen lopen het gebouw binnengaan, hun outfit pimpen of de shine pakken op het podium tijdens een grote karaoke show. Hey. Ook is er een escape tour met schrijver Michael Reeves. En er is een meet and greet met YouTube-tweeling Quinn en Aaron. Winnaars van de schrijfwedstrijd mogen in de Nieuwe Kolk een winnende gedicht voordragen. En iedereen mag muziek maken tijdens een herrieconcert met Harmen van Straten, de maker van de Kinderboekenweek. Trommels, fluitjes, potten, pannen of iets anders dat lekker veel lawaai maakt, neem het mee en laat je horen, roept de Nieuwe Kolk op. Nieuwe Kolk, sorry. Kalk. Jeetje, ik heb vandaag de badkamer schoongemaakt. Wow. Ik zit nog in de kalksfeer.
1: Ja.
0: De Nieuwe Kolk in Assen. Dat was het voor dit weekend.
1: Oké. Okay. Nou, dat was Marjolein met... even kijken. Deze moet hebben. Oh, is gelijk afgelopen. Alleen met de bezigheden voor het komend weekend. Je kunt weer van allerlei dingen gaan doen. Als je goed hebt geluisterd en als je nog even terug wilt kijken, dan kijk je even op.
0: En ik vergeet één...
1: Waarom ontbreek je me nou?
0: Ik wist dat je wat wil zeggen. Kom, dan gaat het voor mij een limpje.
1: Goed zo, ik ga even verder. Dan kijk je even terug op omroepmaat.nl. Daar kun je kijken naar, hoe heet dat?
0: Cultuurmaatje.
1: Cultuurmaatje. Dan ga je daar even kijken. Daar is wat bijgehouden door Davy. En die doet haar uiterste best ervoor. En dan kun je kijken wat je komende week gaat doen. En anders kijk je even bij TV Drenthe. En dan staan er allerlei activiteiten die je kunt gaan doen. Goed, wat wou je zeggen?
0: En wie bij de buren? Hè? Waarom praat je door mij
1: heen? Bij de buren.
0: En wie... En wie bij de buren wil komen kijken, in Groningen, kan naar Musical Kanaal. Want dit weekend gaan ze de feestweek afsluiten.
1: Ga je echt ordinaire reclames dan maken voor het gat waar jij woont?
0: Ja, want morgenavond om 19:30 is er een vuurwerkshow in het centrum van Musical Kanaal.
1: Oh, dat is leuk.
0: Dat is geweldig. En weet je waarom meer geweldig is?
1: Ja.
0: Ricardo en ik gingen naar de kermis.
1: Waarom?
0: Want die is er ook.
1: Oh.
0: Hebben we gewoon even drie knuffels weten te grijpen.
1: Of niet leuk.
0: Oh, ja, ik denk het wel. Maar wij vonden het... dat is onze culty pleasure. Op de kermis bij de grijpautomaat.
1: Ik heb het leuk gezegd al, culty pleasure.
0: Culty, ja, ik kan niet.
1: Cultureel plezier, culty pleasure.
0: Culty, pleasure, culty.
1: Culty. Ja. Het was een verspreking die deze keer wel van pas kwam.
0: Ja, het is een verspreking die nog 30 keer gaat gebeuren in mijn leven, denk ik. Minimaal 30, denk ik wel vaker. Maar wat hebben we nog meer? Oh, als je het over beer hebt trouwens. Het volgende nummer sluit wel goed aan bij beer. Want dat is Who Let the Dogs Out van Bahaman.
1: Ja,

0: Bahamut was dat in Who Let The Dogs Out hier op Radio A. Hunze op de 105.6 FM serie op Jan Radio op 12D op DAB+. Moet je vooral even gaan doen. Leuk is dat. Ik kan niet zoveel. Ga mijn microfoon uitschermen. Ja. Geen bij jou hier. Ja.
1: We zijn gewoon lekker
0: met, ja, we zijn best ver. Ja. We gaan niet veel tijd spenderen aan allerlei onzin en dingen wat niemand wil weten. Jij hebt een volgende klaarstaan binnen aan zoeken waar je we gaan draaien. Want ik zie het scherm hebben ook nog neergaan.
1: Ik zie er een in staan dat ik denk van, heb ik die hier zelf ingezet? Want zeg maar zo niet welk nummer dat is. Maar daar komen we waarschijnlijk ook niet aan toe.
0: Zoek ik hem zo even op, dan ik luister
1: maar. Ja, waarschijnlijk als ik hem hoor denk, oh ja, of het is per ongeluk gegaan. Maar de volgende
0: ik
1: is niet per ongeluk
0: gegaan. Ik vind die nummer 9 ook leuk.
1: Ja?
0: Ja, ik vind, ja, we gaan zo meteen wat meer duizend nummers draaien. Maar de volgende gaan we doen, en dat is die mag jij doen. Dat is,
1: ja, dat is Kenis met My Milkshake.

0: Zo.
1: Kelis is dat. Milkshake. Ik heb wel zin in een milkshake.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ik heb gisteren de nieuwe... Maar jij mogen eigenlijk geen... Ja, dit is geen reclame. Het is gewoon feitelijk. Ik heb gisteren de nieuwe McFlurry gehad. Dat is de Magnum Double Cherry.
1: Oh.
0: Die was wel lekker.
1: Oh, die ga ik vannacht met een vrouw.
0: Eén heel klein minpuntje. Er zat iets minder chocola in dan ik had gehoopt.
1: Ja,
0: maar alsnog...
2: Stopt het al.
0: Het was echt een goede flurry. Je proeft ook echt de sherry. Je proeft hoeveel suiker door de sherry heen zit. Het is echt fantastisch.
1: Dat is echt zo'n die moet ik gewoon s'avonds voor het slapen gaan nemen.
0: Ja, nee. Maar, dat is echt wel een aanrader. En ze hadden van die mini kaassoufleetjes. Die heb ik er per ongeluk ook bij gedaan. Ik heb gisteren gewoon per ongeluk McDonald's gehad. Maar
1: ja, dat vind ik zo bullshit. Ik heb per ongeluk McDonald's gehad. Ja. Je rijdt erheen. Ben je door de drive gekomen?
0: Nee, ben naar binnen gegaan.
1: Je zoekt een parkeerplaats?
0: Ja, maar de flurry was bewust.
1: Oh,
0: die was bewust.
1: Dat heb ik ook
0: maar
1: altijd.
0: Die kaassoufleetjes, dat kwam op mijn pad.
1: Ik ging altijd voor wat lekker. Die sla met McDonald's vind ik zo lekker.
0: Sla?
1: Ja, nee, vervelend dat er onder en boven een broodje zit met een hamburger tussen. Dat is een beetje vervelend in die kaas. Maar voor de rest, die sla die is wel best. Sla is goed. Ik zeg zo, broer, sla is goed voor jou.
0: Lekker. Hoor ik nou net? Een sound effect.
1: Wat zie jij?
0: Hoorde ik net bij jou een sound effect?
1: Wat? Hoor jij? Accent?
0: Sound effect. Of hoor ik dat net verkeerd?
1: Wat dan? Nee, dat hoor ik niet.
0: Huh?
1: Dat kan niet.
0: Ik hoorde wel wat.
1: Ik heb, mensen thuis, ik heb geen wind gelaten.
0: Oh, maar ik hoorde echt iets van...
1: Nee, ook niet. Misschien broertuk.
0: Broer. Ik denk gewoon die sound effects hebben erin. Leuke jingle.
1: Zeg je, jongen.
0: De volgende is speciaal voor jou.
1: Oh, ja, die vind ik leuk.
0: Ja, die vind jij leuk,
1: ja,
0: hè?
1: Dit blijf ik gewoon leuk vinden. Het komt nog uit de drive-in showtijd. Als je dit nummer draaide, had je ook vast de dansvloer volstaan. Dat was gelijk aan Totally Eclipse of the Heart. Iedereen zong mee. En als je dan schuiven op een bepaald moment dichttrong, trok wist niemand meer hoe verder ging.
0: Nee, dat is ook precies de reden waarom ik dit nummer heb. Want ja, ik zou het niet in mijn playlist zetten, maar als hij er eenmaal op is... Dan is het lekker mee blaren, want het is Marianne Rosenberg met Ik ben wie doe.

0: das ist ja Marianne Rosenberg. War das von deinem Radio? Es geht schön los hier am Freitag.
1: Wow.
0: Na, komm
1: guten
0: wieder.
1: Tag.
0: Guten Tag.
1: Das soll ich nicht verbasen, aber ich koche hier Deutsch.
0: Warum ehrlich sein, nicht verbasen bei mir, was jou betreft. En vooral niet wat taal betreft.
1: Nee. Hey.
0: Dat geeft niet. Ik vond het echt vrolijk. Ik word daar heel vrolijk van. Dat is zo'n nummer die ik ook niet in mijn lijst zou zetten. Maar als je langskomt, vind ik het fantastisch. Yeah. Maar het was een van de singeltjes die ik vroeger uit mijn platenbak pakte. Die stond altijd gelijk, bam.
1: Ja, ja.
0: Ja, deze, Kiss, I Was Made For Loving You, Bon Jovi, Paradise By The Rest, dat soort dingen stonden gelijk klaar.
1: Ja.
0: Als ze al losging, ging die zo draaien.
1: Nou, ik ben helemaal niet zo van de Duitse muziek, maar dit nummer vind ik wel top. En 909 in
0: Luchtballon,
1: die vind ik ook leuk. En die Immerlach. En Atemlos.
0: Waarom ga je zingen?
1: Er zijn toch al best veel nummers. bij dat nummer kan ik niet anders.
0: Oh. Ik heb, er zijn nog meer nummers die ik erg leuk vind. Ik heb ooit eens een keer, maar ik vond het heel verrassend. Je hebt DJ Ötzi. En DJ Ötzi was eigenlijk meer een beetje een dance. Ja, DJ Ötzi was meer een beetje een dance man, DJ. En die heeft ook een plaat uitgebracht. En die heeft hij eigenlijk in een ballervorm gebracht. En die bleek mijn pa heel leuk te vinden. Ik moet alleen even opzoeken welke het is. Ik ga het voor je zoeken. Nummer is zelf nooit op. Staat ook niet Spotify trouwens. Dat is nummer wel, maar dat is in de houseversie. En deze was in de bellen. En dat is ZDF Hitparade was hij geweest. En dan heb ik hem voor de zon eens een keer van YouTube weten te vissen. En heb ik hem op MP3 gezet. Voelde ik.
1: MP3?
0: Ja, was MP3 nog.
1: Oh.
0: Ging gewoon rippen. Ging je rippen.
1: Oldschool. Ik heb gehad, een MP3 spelen.
0: Ja, inderdaad.
1: Dan ging je liedjes downloaden. Op een gegeven moment had je allemaal van die illegale websites ook. Niet dat je illegale websites hebt. Nee, ja, ga ik
0: Pirate,
1: niet doen.
0: Pirate Bay had je toen en hoe heette dat ook ander maar weer. Dat was LimeWire.
1: Ja.
0: En dan je LimeWire ging je downloaden en dan ging je starting. Hè, doe ik niet.
1: Ja, en
0: deed je nog een keer starten. Nee, het zal anders zoeken. En je ander ging je weer, deed je niet. En je komt helemaal fucked up. Dat was gewoon overgenomen door een ander.
1: Ja, en YouTube had ook, dan kon je de nummers van YouTube ook downloaden als MP3, zeg maar. Nou,
0: ja,
1: had je gewoon zo'n speciale
0: site, zet je linken.
1: Ja. Ja, dat deed ik ook heel
0: dat
1: veel.
0: Dat is er nog steeds al.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oh. Oh, nostalgie. Dat ik dat kan zeggen op mijn leeftijd. Maar ik ben net een generatie dat ik nog net met dat soort dingen kan meepraten. Dat is wel leuk.
0: Ja.
1: Maar zullen we nog even een plaatje draaien?
0: Ga je het doen? Je hebt tijd zelf.
1: Ja.
0: Dus wat heb je nog voor ons
1: dan? Ik denk het is weekend.
0: Wat?
1: Dit vind ik ook zo'n lekkere culty pleasure. I'm Albatross van Aaron Chupa met Little Sis Nora.
0: Doei.

0: I'm an Album Trout.
1: Oh, dit vind ik ook zo'n lekker plaatje.
0: Die er aan komt?
1: Heerlijk. Nee, die we nu hadden. I'm an Albatross.
0: Oh, ja, die er aan komt, vond ik even de meest verwende plaat die er was.
1: Ja?
0: Ja, doe een boodschapje. Dan mag je mag hem bij mij het aankondigen doen. Na de boodschap gaan we even dat plaatje draaien.
1: Oké, okay, maar na de boodschap is de tijd voorbij. Oké, okay. Kan stel van Sai.
2: 12 uur naar bedden, 12 uur naar bedden. Eén geluid. Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze.

0: Hoppan Gangnam Style.
1: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. China halveert de export van hybride auto's en plug-in hybrides naar Europa. Na 2 dagen overleg in Peking zijn de EU en China het eens geworden. Er kwamen steeds meer Chinese hybrides naar Europa en de prijs daalde. Volgens Europese fabrikanten was dat oneerlijke concurrentie. De details van de overeenkomst moeten nog worden uitgewerkt, maar de Europese autobrancheorganisatie spreekt van een positieve stap. De Verenigde Naties noemt het onacceptabel dat de Verenigde Staten sancties hebben aangekondigd tegen het internationale strafhof in Den Haag. Het besluit staat haaks op het streven naar internationale gerechtigheid, zegt de VN.
3: We need to be investing more in ensuring justice and accountability rather than penalizing those who are documenting, investigating and prosecuting serious violations.
2: De sancties tegen het hof zouden over een half jaar ingaan. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 21 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door relschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. Nederland geeft 20 museumstukken terug aan Indonesië. Het gaat om voorwerpen die in de koloniale tijd zijn geroofd of onder dwang naar Nederland zijn gebracht. De meeste objecten waren in het bezit van het Wereldmuseum. De directeur zegt verheugd te zijn met de teruggave.
4: Wij vinden dat als objecten oneigenlijk bij ons in de collectie gekomen zijn, dat het ook heel terecht is dat ze teruggaan naar het land van herkomst. Dus eigenlijk, we doen dit nu voor de 4e keer aan Indonesië. En eigenlijk is het iedere keer wel een heugelijke dag.
2: Onder meer een Koran, verschillende manuscripten en grafstenen worden teruggegeven aan Indonesië. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. En 13 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.

0: En dan komen we weer terug bij 2 uur, jongens. Het is net 8 uur geweest. Het nieuws was dat je hebt niet veel boodschapjes naar het nieuws tegenwoordig meer.
1: Nee.
0: Valt een beetje tegen.
1: Boodschap.
0: Boodschappie.
1: Ken je dat filmpje? Van,
0: nee, moet je het kennen?
1: Was voor mij bij Serious Request met Tim Hofman. Zegt hij tegen iemand, ja, roep maar even een boodschapje door de brievenbus. Doet diegene die brievenbus open. Boodschap.
0: Een boodschap. Ja, inderdaad. Het zijn leuke.
1: Ja, maar dan kom je op.
0: Ben je flauw ook.
1: Ja, maar dan kom je op tv. Dan heb je de kans om van alles te zeggen. Boodschap!
0: Inderdaad. Moeten we voor over hebben, zeg maar. Het tweede uur, jongens. Het eerste uur was van Marjolein. Dat was de Guilty Pleasures, had ze gedaan. En dan gaan er vandaag nog een beetje meer langs komen. Want ja, het zit je toch een klein beetje in denken wat je echt leuk vond en wat je eigenlijk niet kon draaien. 80 jaar is dat vol mee.
1: Oh, daar heb ik ook nog over getwijfeld.
0: Om
1: dat als eerste
0: weer
1: te doen.
0: Deze volgt. Hartstikke fijne plaat. De London Beat. Ja, dat is een mooi dansje. 1990 is het alweer. I've been thinking about you.

Van de middenstand en prachtige muziek. Ze gaan nog meer langskomen vanavond hoor. Dus wees er maar klaar voor. Als je een verzoekje hebt, ga je het uiteraard even aanvragen via 0592 703030. 0592 703030. Kan je bellen. Je kan ook appen. Als je dat nummer even opslaat in je telefoon. Of je kan gewoon een nieuw bericht maken. Doe je 0592 703030. Dan kan je een WhatsAppje sturen. Wil je dat makkelijker? Log gewoon in op www.radioarens.nl. En log in op de chat. Ga naar de chatbox. Daar zitten wij te wachten tot jij langskomt. Als je gezellig bent, doe je dat gewoon. Vind je niet gezellig, doe je het ook.

0: Das war ich ja schon, die geile Sturzflug. Und jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, das Bruttosozialprodukt. Herzlich willkommen beim Radio A und Hunse. Und Hunse.
1: Und Hunse. Und Hunse. Und
0: Hunse. Hunse und Rosen.
1: Ich habe even een.
0: Ja?
1: Een niet-muzikale nieuws.
0: Oh.
1: Maar wel op musicalgebied.
0: Want gewoon als ik kou in mijn water overheen geflikkerd. Zo, hier heb je nieuws.
1: Want ja? Weet je wie een musical krijgen?
0: Ik denk Fekker Suzanne.
1: Ja. Ja. Hoe wist je dat?
0: Nou, dat, ik gok erop dat die zooi er wel in de voorkant. Dus,
1: Ja, weet je wel wanneer?
0: Nou, ik hoop stiekem 2040.
1: Ja, klopt. Hoe wist je dat?
0: Nou, dat hoop ik op.
1: En weet je wel waar die musical komt?
0: Ja, ik denk in Tibet.
1: Ja, klopt. Wist je dat? Ah, geprankt. Dit was even een kort ding. Neem maar even serieus zonder gekheid.
0: Nou.
1: Flodders krijgen een musical.
0: Nee.
1: Flodder
0: nee,
1: de musical. Nee. Ja, echt wel. Kijk, de officiële poster is nu ook klaar.
0: Dus echt kijken.
1: Ja, het is echt zo. Flodder de musical. Ze laten de musical 4045 stoppen en dan komt Flodder.
0: Oké, de chatbox staat open. Wat vind jij ervan? Flodder heeft zijn eigen musical. Iets is uitgemolken. Zover die koe gewoon uitgedroogd en dood is. Is het Flodder.
1: Vanaf september 2027 in Barneveld.
0: Hé? Barneveld?
1: Ja.
0: Oh, nou.
1: Oh, die Tatjana lijkt nog best wel echt. Die lijkt nog best echt.
0: Tatjana is daar niet echt. Dat is AI.
1: Nee, dit zijn die de rollen gaan spelen.
0: Oh.
1: Kees, zie je wel dat het Kees niet is. Oh, Johnny. Oh, Johnny is ook naar Turkije geweest.
0: Zullen we een paar borsten laten aanmeten?
1: Oh, geweldig.
0: Hartstikke leuk. Maar we zitten hier de radio te maken. Geen tv wat dat betreft, jongens. Hier zijn wij in Radio Arnhem. Je krijgt leuke muziek. Hele leuke muziek zelfs. Het zijn de 80e jaren. Het is Time Bandits. De man is schoon hoor. I'm specialized in you.

0: Dat er nog een storing tussendoor, dat hij even wegviel, was... lag hier in de radio, lag hier aan de speler. Ik weet niet wat er gebeurde, ik zag hem een keer vallen. Specialized in You, Time Bandits was dat. Ja, heerlijke plaat, waar eigenlijk wel eens erover nadenkt. Hè. Ik heb een mooie kaas staan nu. En kwart over acht, ze gaan zo meteen weer op de verjaardag gaan. Die mag ik zo meteen gaan regelen. Ondertussen komen weer de zoekjes binnen. En dat gaat natuurlijk via de app. En natuurlijk ook weer gewoon van ons wel doen. Op de app, als je wat te vertellen is, op Wikipedia is online. Dus ondertussen moet ik wel even in de gaten houden, constant. Maar dan kijk ik ze wel even voor hem.
1: Populair mannetje.
0: Absoluut. Maturin Campbell was een dochter van de Schots-Ierse vader en een Dominicaanse Saint-Luciaanse moeder. En is op 18 maart 1979 geboren. Ze zong mijn moeder bij de metro en toen werd ze ontdekt terwijl ze een liedje stond te zingen door Kwame Kwatten. En die vroeg of hij wat nummers wilde zingen. Het resultaat was een geweldig mooie hit. Het nummer 8 gehaald in de hitlijst. Na die tijd is hij niet zo'n wapenfeit die hij gehad. En tipraden gehaald met een derde plaat. En op de tweede en de derde was hij niet echt helemaal wat je wezen moest. Ik heb door Shola Ama. En

0: Ain't no R&B sangres dat showa ama. En you might need somebody to. Namelijk alle verliezen sangres op je 15 jaar leeftijd wel ontdekt. De metro, terwijl je naast je mami staat te zingen. Toch?
1: Zeker.
0: Ja, doet het. Ik kom even. Dus maar zoals je ziet, het mijn live huis.
1: Ja, maar ik hoor alles hier ook veel beter dan aan die kant. Oh. Ik hoor mezelf hier ook gewoon praten in mijn koptelefoon.
2: Ja.
1: Dat is daar niet.
0: Oh, dan staat hij daar wat verkeerd ingesteld.
1: Ja, denk ik, want het is hier heel anders.
0: Oh, elk nog het voordeel.
1: Een heel andere ervaring dit. Wauw.
0: Goed van je.
1: En ik zit weer op waar, maar raar.
0: Oh ja, dat moet ik ook nog gaan doen.
1: Ja, ik zit al even te kijken.
0: Ga je dat nu vooruit kijken of ga je dat zo mee even doen? Ga zo even. Kom zo even terug op raar, maar waar. Ik wil je zoveel mogelijk muziek in je mik douwen voor vanavond. En muziek die ik leuk vind. En waarvan ik denk van, ze kunnen zeggen dat het een guilty pleasure is. Deze dame bijvoorbeeld, vond heel veel dingen ironisch. 1995, dat is Morissette, ironic.

0: Oh, dat is wel een ironic. Die kreeg je van mij. Even doorkomen. Even geen doorkomen. We hebben een plaat klaarstaan. Die komt in maart komt die uit.
1: Huh?
0: Ja.
1: In maart komt die uit?
0: In maart komt die uit.
1: Maar hij staat ook klaar.
0: Ja, ik moet even kijken wat er precies gebeurt. Hoor. Want Wikipedia heeft toegeslagen.
1: Oh.
0: En even zien. Kijk maar bij de clip, komt in maat uit. Ja, dat zou dit nummer dan ook zijn, want hij staat wel op YouTube. Hij staat wel op YouTube kunnen vinden, je kunt hem op Spotify vinden. Maar ik ben er wel blij mee, want als je even kijkt en dan moet ik even gaan kijken. Ondertussen even. Ah, fuck.
1: Maar ik heb heel veel vraagtekens.
0: Wat is er?
1: Hij komt in maart uit, maar hij staat nu overal op.
0: Ja, dat is echt gek, hè?
1: Dat kan je niet.
0: Een preview.
1: Oh, een preview.
0: Ja, weet ik, wil ik gaan bekijken. Weet je wat?
1: Komt een album uit?
0: Ja, dingers. Ik denk dat het album uitkomt.
1: Ja.
0: Want deze is al uit. Dus die is in september uitgekomen. En het album komt waarschijnlijk in maart uit. Maar vorige keer waren we ook scoop van Dikkie gekregen.
1: Scoop!
0: Dus.
1: Scoopie! Scoopie woopie.
0: Ik vind het wel lekker klinken, want ik weet niet, ken je Erasure? Zeg je er wat? Erasure. Nou, dan ga ik even voor je. Ik ga even je geheugen frissen. Ik ken ze wel, maar ik moet altijd even goed nadenken. Want het is, als die lamp hier nog was geweest en aangekomen, dan was het veel beter geweest. Maar goed, hij zit weer lekker. Dan ga ik buiten onze overkappetje. Erasure is in 85 gekomen met, eigenlijk doorgekomen, debuteerde met Who Needs Love. En Nederland, het is wat er in dezelfde periode Depeche Mode eigenlijk doorkwam. En even kijken welke nou bij ons in de eerlijst heeft gezegd. Ik moet even spieken, want ik weet het nog meer, zijn weet ik het niet meer. Dus dat is een beetje vervelend. Maar hits in ons Nederland waren een stuk wat Sometimes. Hoe klinkt die eigenlijk? Ja, Sometimes, dan moet je toch even.
1: Oh, Sometimes. Nee, dat is niet bekend.
0: Ja, inderdaad. Nee, dit is. Ik ga je even deze even laten horen aan je.

0: En dan word je anders met een F tegen.
1: Ik vind wel een beetje als de stem van die hond Stewie van Family Guy.
0: Inderdaad, dat klinkt als Stewie.
1: Ja, en
0: als Ted. Ja, Ted. Dit was eigenlijk Erasure zoals wij hem dan kennen. Van vroeger. Moet ik even spieken. Want ja, het is allemaal de ringwaar. Ik ben niet onderweer. Maar dit was in 1986. Hij kwam binnen, hij verscheen in 86, oktober 86. En hij is in januari, 10 januari, is hij binnen gestort. De hoogste positie was nummer 3. Hij heeft 10 weken genoteerd gestaan. Als er nog wat, it doesn't have to be. Crackers International Stop. Blue Savannah. Chorus Abbasque. Oh, ook leuk. En Love to Hate You. Inderdaad. We hebben een tip aan hitjes verder doorgaan. Alleen Abbasque, nummer 7 in de lijsten. Hij heeft ook 10 weken genoteerd gestaan. En ze hebben een nieuwe. Dus die ga ik hier laten horen, mensen thuis. Dus hier gaan we zitten. Weet je maar klaar hoor, want de plaat heet Wings of Love is Erasure.

0: Ja, Erasure was dat in Wings of Love. Een nieuw uitgekomen album in maart. En deze kreeg je al, wat is in september uitgekomen. 28 september kwam deze plaat in de niet hele lijst. Ik ben uitgekomen of 26. Ik heb het niet meer kwijt. Oh, je hebt een klein probleempje hier, Marjolein.
1: Wat dan?
0: Ik heb mijn verkeerde stoeltje meegenomen.
1: Ja.
0: En dat betekent ook dat ik niet het juiste hele gebeuren voor eigenlijk wat ik moet hebben.
1: Maar we kunnen wel even een andere.
0: Ik ga even kijken.
1: Want
0: wat dan? Want wat?
1: Dat nummer, hey Kanjer, dit is je vier.
0: Nee, dat vind ik zo'n scheiden, alsjeblieft.
1: Oké, dan krijg jij die voor jouw verjaardag.
0: Maak me gek. Even kijken of dit goed is. Dat gaan we gewoon doen. Voor de liefhebbers die het nog niet gehoord hebben.
1: Dat klinkt goed.
0: Het is lekker chaos hier in de tent.
1: Ja. Zoals het hoort.
0: Het is half acht geweest. En dan gaan we ze krijgen. Wie zijn die jarig? Nou, dat ga ik je al vertellen. Jawel. Ondertussen de kermiskant krijg je deze keer, want nogmaals, bijna de schuif is even niet bewaard. Dus stel het nummer in. Ja, dat was ook bijna zo. Wij hebben een jarig Kenny Tiet, en dat is Kenny TT, Nederlands voetballer. En 31 jaar geworden, Laure Manalou. Topzwemster Frankrijk is 40 jaar geworden, Zachary T. Bryan, dat is 45 jaar geworden. En dat was die van Tender Toolman Taylor, de zoontje speelde die ervan, die blonde zoon. Brandon Routh is 47 jaar geworden, als Georgine Verbaan en goed uit het leiden was hij zusje van Katja Schuurmans. 47 jaar geworden. Steve Burns, een Amerikaanse acteur, 53 jaar geworden. PJ Harvey, de Britse gitarist, singer-songwriter, 57 jaar geworden. Henk-Jan Smits, hij was jurylid bij Idols. Ja. Hij is Nederlands presentator, niet gezien. Talent scout, producer en bedrijfscoach. Ook goed dat je een keer doet, 65 jaar geworden. En, dat leuk. Oh, dat denk ik gewoon lekker hoor. Goed verhaal. Nou, dat heb ik. Even overlaten, maar dat doen we nog een keer. Ik ben nog niet helemaal gek. Ik begin je niet.

0: Herman Brusselmans, en deelnemer aan de jury bij de Belgische versie van de Slim Dimension. Ja, en zij is 90 jaar geworden. Scott Bakula is Amerikaanse acteur, 72 jaar geworden. Tony Shalhoub is Monk. En wat jij wil zeggen, ik heb die serie helemaal grijs gekeken. En een beetje excentrieke regisseur, man die de politie hielp, lost de moord op. Sharon Osbourne is een Britse muziekgenoot en dochter van Don Arden. Sharon is de vrouw van Ozzy, weet u nou, 74 jaar geworden. Jackson Brown. Kijk, ik zocht alleen. Dan moet ik alleen even zo razendsnel gaan zoeken, dus ik hou je even in de praat door. Want ik denk, ik moet er ergens mee uitkomen, want waarom kan ik niet een vinden die ik kan draaien? Nou, ik kan je vertellen, dat was gewoon, als ik had geweten dat Jackson Brown het was, dan had ik dat ook gewoon even laten weten. Maar had ik een andere plaat klaargezet. En dat was, die kan ook wel, ik vind het mooi geweest, want het is toch een beetje een pijnzorg en houden, maakt het uit. Het is gezellig, ik vind het wel
1: leuk. Ja, ik vind het leuk.
0: Heel gezellig. Ik vind het ook wel belangrijk. Eindelijk is het ook, het is even bijgaan, maar dit is ook gewoon moeilijk. Dus Jackson Brown, die krijg je zo meteen van, die gaan we draaien. Hans van der Tocht is ook, hij is 78 jaar geworden, Jackson Brown. Hans van der Tocht, voormalig omroep van AVRO, presentator op het televisieprogramma RTL 4. Voor de vier, hij is toch wel belangrijk voor, hij is 79 jaar geworden. Bekend van de televisie, Brian Lamb is, ik ben een beetje verslaafd, 85 jaar geworden. Jules Crosset. Dat is Nederlands acteur. Ja, dat is 89 jaar geworden. Jules.
1: Met zijn Franse afkomst of zo?
0: Hij is, weet het niet. Waarschijnlijk is dat een artiestennaam.
1: Oh ja.
0: Denk ik eerder. Peter Faber is nog recent overleden, 60 is de jongste leden. Die was onder senaat 83 geworden. May he rest in peace. Oh, John Lennon, die was vandaag anders 86 geworden. En is 8 december 1980 is hij doorgeschoten toen hij het hotel kwam, volgens mij. Was het.
1: Oh jeetje.
0: Weet je dat niet?
1: Nee.
0: Dat was van de Beatles, dat weet je wel, hè?
1: Ja.
0: Oké, nou nu dan wel. Ik ga er bij zijn. Nou, Jackson Brown, waar kun je van? Jackson Brown, die kun je wel van de volgende plaat samen met Curtis Clemens. Hij heeft wel meer gemaakt, hoor, maar dit is wel een van de meest bekende platen die er gemaakt zijn. En nu Curtis Clemens. En Curtis Clemens is de saxofonist van de E Street Band van Bruce Springsteen. Deze komt 1986. Die krijg je van me. Lekker prettig plaatje. Lekker tempo. Leuk. Je bent een vriend van me.

0: Girls, Girls, Jackson Brown is dat. En You're a Friend of Mine. Mooi, en moest een openbaring voor je. Vind je het? Vind je? You're a Friend of Mine.
1: Ik hoorde weer. Jij bent echt niet aan het winnen.
0: Nee, ik sta niet terug.
1: Wat hoor ik dan?
0: Ja, dat zit hier. Het hoofd van je.
1: Psychologische ruft.
0: Ja.
1: Het regent wel.
0: Het regent wel, heb je dat gehoord, denk ik.
1: Ja, oh ja, het was de wind.
0: Het was een soort van windje.
1: Nu geloof ik het niet meer.
0: Ik zweer dat ik het niet gedaan heb. Oh, heb je niet gedaan.
1: Kan ik weer schoonmaken, jongen. Maar, is dat tijd voor waar maar, hè?
0: Ja, we kunnen even kijken.
1: Ja, ik heb al een leuke.
0: Nou, dat is goed. Nou, ik wil een radio en je leuke gaat weer.
1: Want stel je voor, je gaat naar München, naar het vliegveld. En je ziet ineens een groot zwart beest rennen. En het blijkt een mogelijke puma te zijn. In Duitsland is een grote zoekactie opgezet naar de mogelijke waarneming van een puma. De politie zet in de buurt van München patrouillewagens, een helikopter en drones in om de roofkat te vinden. De mogelijk vrij loslopende puma werd gespot en gefilmd door een jager in de gemeente Opening. Dicht bij de luchthaven van München. De jager zou die volgens BR24 met een nachtkijker hebben gespot. Dus,
0: Ik heb de foto gevonden.
1: Dat is een olifant.
0: Ja, het lijkt meer een olifant. Zag het dan zo? Horen? Nou ja.
1: Nou, dat lijkt meer op een olifant.
0: En die Duitsers hebben het trouwens helemaal niet volgens mij door. Ik weet niet of je weet, maar een puma is geel. En het zwart is een panter. Dus moeten ze zoeken naar een panter.
1: Puma is zwart hoor. Ik heb net een puma gezocht.
0: Puma is mountain lion.
1: Oh, wacht. Puma kat.
0: Echt niet. Echt
1: puma
0: niet.
1: Puma is geel inderdaad.
0: Ja, inderdaad. En de panter is zwart.
1: Wat is er voor?
0: Bagheera, weet je nog van het nieuwe boek?
1: Wacht, ik weet het al. Deze kat is vermist sinds 2022.
0: Dat is zeker geen panter van een huiskat.
1: Die hebben ze gezien.
0: Ja, die is zeker wat gegroeid. Een beetje uit de kluiten gewassen.
1: Maar inderdaad, een puma is dit fake nieuws?
0: Nee, het is geen fake nieuws. Ze waarschijnlijk noemen het gewoon verkeerd.
1: Een puma is helemaal niet zwart, inderdaad.
0: Nee, een puma is geen panter. Maar goed, dan moeten we misschien nog eens even beter gaan kijken.
1: En ik heb net nog gekeken en ik zag wel bovenin katachtige staan. Dus ik dacht, nou dat is hem. Maar dan klik je katachtig aan. En dat is het plaatje van een zwarte kat. En dan klik je het aan en dan krijg je inderdaad een mooie gele oranje puma.
0: Zwitserland is een rapper hoede, want de top van die iconische berg is kaal. Nou, dat is warm tussen aanhalingstekens.

0: na de warmste zomer ooit. Dus de Matterhorn is wereldberoemd tot en met 2023. Prijkte die iconische berg nog trots op de verpakkingen van de reep van Toblerone. En inclusief de wit besneeuwde top. Wie nu naar de berg kijkt, ziet geen laag sneeuw, maar een dorre rotsmassa. En de baat experts grote zorgen. De Matterhorn zijn sneeuwbedekking, dat Matterhorn zijn sneeuwbedekking verliest, is pijnlijk en zichtbaar op recente beelden. Waar de top op de foto van 28 september 2025 nog witte jas aan had, is de foto van dezelfde dag van dit jaar een kale, bruin-grijze plek te zien. Piek te zien. Nou, mocht je er zo gaan skiën, moet je niet in de motor houden, want je hebt daar geen sneeuw. En ja, wat dat betreft kun je wel eens pech hebben, dat dus, we door die hele warme zomer helemaal geen dikke winter krijgen. Maar goed, de wonder zijn weer nog juist aangehaald. Ik ga het hele verhaal niet voorlezen, dat vind ik veel. Heel lang verhaal. En snackspads horen iets knakken bij het opnemen van smaaktesten en dat blijkt zijn voortand. Dat is een smaak-snackspert. Dat is een expert-snacker. Dat was ik eerlijk altijd. Een voedselvlogger, Eke Bosman, bekend als een snackspert, is bij het opnemen van een smaaktestvideo een groot deel van zijn voortand verloren. Dat blijkt de slechtste denkbare recensie voor de voedsel, maar dat lijkt niet het geval. Kans op blessure is niet groot als je snacktester bent, maar nooit niet heel. Dat merkte Bosman zelf ook op toen hij voor nieuwe video's zijn tanden zette in een soort gefrituurde knos. Er was amper begonnen met kauwen toen er knakend geluid onder was en daarna een tikje. Vind je dat ik even slik? Het was niet het geluid van Q-music, maar de klank van een halve voortand die afbrak en een plastic snackbakje viel.
1: Oh nee.
0: Hij voelde meteen dat het mis was en bekeek zichzelf op het schepje in van de camera en stopte uit paniek even met opnemen, maar zette de boel toch weer aan. Oké, prik is weg, zegt hij tegen de kijkers. Heb het nooit meegemaakt, wat erg. Ik heb geïnteresseerd dan dat het zal niet de eerste keer zijn dat de contentmaker een grap uithaalt voor views, maar Bosman en zijn manager bevestigen dat het echt is gebeurd. Lijkt me toch wel echt vervelend, niet?
1: Oh, dat is echt maar. Ik heb wel eens gedroomd dat al mijn tanden uitvielen.
0: Ja, dat schijnt nogal veel voorkomende droom te zijn. Ik heb het dan niet, maar je hoort het wel vaak eens een keer. De tandendroom.
1: Ik vraag me af of sowieso mensen die in de tandhoek kunnen werken, of die dat soort dingen sneller dromen. Dat is wel echt mijn angst. Dat ineens.
0: Nee, ik hoorde laatst van een stand-up comedian. Hoe heet je nou? Matt Rife. Heb ik wel eens laten zien. Die heeft altijd heel veel interactie met het publiek. Jongen nog. En die had dat zijn steeds terugkerende droom. Is dat hij met zijn tong zijn tanden naar buiten drukt. En dat ze er één keer allemaal uit liggen. Dus dat schijnt, ja, goed.
1: Ja, dat is echt een nare droom, hoor.
0: Ja, nou ja, de meeste dromen zijn bedrog. Sommige wel niet.
1: Als Ricardo, dan droom ik nog.
0: Als hij wakker was. Ik zie je adem en ruik je gezicht. Nee, ruik je adem en zie je gezicht. Je bent een omgebouwde.
1: Maar, we hebben in Nederland wel een probleem. Is het een probleem? Ik zie het wel, denk ik, enigszins als een probleem.
0: Wat is het probleem?
1: Want er zijn steeds meer wolven in Nederland.
0: Oh ja.
1: Ja, je hoort wel eens dat die de paarden op eten, dat die hondjes vangen,
0: ja,
1: schapen, ja. Dus, maar
0: ben je pro-wolf of tegen? Porter.
1: Ja, ik
0: heb nu zeggen, 1, 2, 3.
1: Ik heb het niet helemaal even diep nog.
0: Tjak, chop.
1: Zonder echt kennis over de wolf ben ik tegen. Ik vind dat die beesten hier niet horen.
0: Zwaar is wel.
1: Ja, en dat is ook de
0: discussie. Ja, die foto die je daar ziet, achter ons. Daar hebben ze vroeger gelopen.
1: Ja, dat is ook net een discussiepunt. Maar ja, ik ben jong, ik weet niet beter dan dat een wolf een wild dier is die andere dieren opeet. Maar ja, dat is natuur. Als ik mijn katten naar buiten laat, eten die ook vogels op. Daar hoor je niemand over.
0: Maar ja, nee, dat vind ik wel vogels. Als ik kijk een wolf, wel ingrijpen. Als je veulen in het veld ligt met aangereden.
1: Dat vind ik wel anders dan een vogeltje. Dus dat vind ik zielig, maar...
0: Sorry, regelmatig aangereden. En dan zie je ook al die dingen langs komen op Facebook. Ja, dus dan gewoon, ik vind het één ik wel sneu. En ik vind een wolf wel een mooi, machtige machtdier. Dat is
1: hartstikke mooi beest.
0: En is ook een van de meest sociale dieren, wat het betreft. En dat is in een rol even. En ze hebben een bepaalde hiërarchie, hè? Dat weet je. Dat zit niet in een rol. En dat vind ik wel mooi om te zien. Maar inderdaad, ik vind ook niet meer dat ze niet meer in Nederland passen.
1: Nee.
0: Ook nog een keer erbij.
1: Gaat wel ten koste van heel veel andere dieren.
0: Ja, inderdaad. Inderdaad.
1: Ja, dat is een beetje lastig. Ik snap ook wel dat ze die beesten niet zomaar gaan afschieten.
0: Maken wij ons druk om die wolven. Dan moet je nergens in bij München wonen in de poemakjager bent.
1: Ja.
0: Dat lijkt de panter te zijn.
1: Ja.
0: Of anders had ik uit.
1: Ja, dat kan ook. Onze buurman
0: Precies, daar gaan we weer. We gaan een nieuwe draaien. Dat is de nummer 29 de tipraad. Ik vind het wel een mooie plaat. Het is goed in het veld gekomen. Het is een nieuwe van Bruno Mars. Je krijgt mij Dance With Me.

0: beetje retro klankje.
1: Ik vind het leuk nummer. Ja.
0: Bruno Mars is dat in Dance With Me. En ik weet, je gaat ook nog een tippetje achteraan gooien.
1: Oh, deze vond
0: ik
1: mooi.
0: Ik vind, dat vind ik ook een mooie namelijk deze. Die van Teddy Swims. Mm. Zing toch mij. Perfect man.
2: Wat is dit?

0: No such thing as a perfect man. Ik hoop dat het goed niet worden. Teddy Swims is dat. En zijn hele nieuwe berg komen vandaag in de tipparade. Ik hoop dat hij wel een beetje doorscoort. Wat er aan gaat. Mag van mij.
1: Ik vind het mooi.
0: Sorry, nog wel in de tipparade komt een nieuwe. Die kun je nog van me verwachten. En wat gaan we weer vandaag? Nou, we hebben nog één nummer voor je klaarstaan. Dan gaan we naar, ongeveer naar het weer. En, oh. Naar het nieuws hoor je. Schiet wel
1: op. 2 uur alweer bijna voorbij. Ja, eentje mina.
0: Gaat snel.
1: Zullen we even bespreken wat we eindweekend gaan doen?
0: Dat gaan we straks gaan doen.
1: Hangbanken?
0: Lijkt me toch zo'n gaaf iets, hè? Nee, gaat hangbanken.
1: Hangbanken.
0: We gaan lekker uit, jongens. Gelukkig genieten van deze. De Cult. Komt in 1986. Even de bas een beetje terugdraaien van je radio. She sells Sanctuary. En ik zeg tot naar nieuws.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en het lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Premier Jetten noemt de sancties teleurstellend en onnodig.
2: Tegelijkertijd ben ik blij dat alle diplomatieke inzet van de afgelopen tijd voor heeft gezorgd dat die sancties niet nu meteen ingaan. En dat we dus de komende 6 maanden ook de tijd hebben om met de Verenigde Staten en met alle andere landen tot een passende oplossing te komen, zodat het ICC zijn belangrijke werk kan voortzetten.
1: Of de Verenigde Staten daarvoor openstaan is niet bekend. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse riviergeeft. Het invasieve dier is een plaag geworden in veel sloten, zegt deze visser.
3: Omdat deze beesten eigenlijk alles eten en alles stuk maken. Waterplanten gaan kapot, de kanten vallen in omdat ze zeg maar gangstelsels maken, vissen eitjes eten, amfibieën eten ze.
1: Waterschap hebt er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en zo'n 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.

0: want het is zover. De laatste uur, we zijn er alweer.
1: Jeetje, we gaan er
0: weer snel. Diggie, de tijd vliegt voorbij, weet je dat?
1: Ja, het is wel een minderige avond.
0: Een?
1: Minderige avond.
0: Ach, een klein windje gehad. Ik ben aan het voorbereiden op de toekomst. Eeuw!
1: Eeuw, niet goed zo knul.
0: Nee, inderdaad, niet goed zo knul, niet goed gedaan.
1: Ga jij nog wat doen dit weekend?
0: Ik moet morgen hierheen. Ik moet uiteindelijk de mengtafel gaan monteren.
1: Ja.
0: Er mist nog steeds een knaller, daar ligt hij helemaal voor. Een nieuwe computer gaan installeren, want deze is al langzaam aan het worden. Morgen krijgt de studio

0: op de beurt. Nou, hardwarematig en ook softwarematig. Dus dat is wel leuk. Met mensen waar ik denk, ja, waarom? Nou, het kost gewoon onnodig veel geld, je ziet er niks van. Er hangt een mooi lampje op, zou ik kunnen doen. Maar dit is voor ons wel wat werkste makkelijker te werken. En alle knopjes te doen in één tafel van meteen. Dat ik hier mijn werk weer kan doen. Als een volledig herrscher.
1: Mooi.
0: Ja? Geef me dan. Babyshower?
1: Nee.
0: Oh.
1: Ik heb niet ieder weekend een babyshow. En al heb ik een babyshow, kan ik dat niet op radio bespreken. Want het is altijd een verrassing. Maar nee, geen babyshow is komende tijd.
0: Ik vind babyshowers zo overrated.
1: Jij bent overrated.
0: Eerder stond een paar maanden gewoon met de rollen klaar en met de kast klaar. En dan werd er gezegd, het is een jongen, blauw. En dan is je roos. Of kleur, dat kan ook.
1: Ja, tegenwoordig mag niet meer met kleur, hè?
0: Even wacht, even terugspoelen. Zeg het nog even.
1: Tegenwoordig mag niet meer met kleur, hè?
0: Mag niet meer.
1: Nee.
0: Als je mij gaat zeggen dat ik iets niet mag.
1: Wat extra roze, extra blauw.
0: Ik vind dat niet hoor. Ik weet hoe mijn mening op baby showers in gender reveal party, ik wil dat helemaal. Want ik heb altijd zoiets van, doe dat gewoon samen. Ik stel voor op één dag de baby shower, gender reveal, ja, en de bevalling.
1: Allemaal op één dag.
0: Dan doe je even kijken hoor. Dan doe je even.
1: Het is een mooi proces, dat zwangerschap. Eerst heb je al Ubro de bekendmaking. Oh my god, we zijn zwanger. En dan heb je de gender reveal. Oh, it's a girl, it's a boy. En dan vlak voordat je gaat bevallen heb je even de baby shower.
0: Nou, dan doe je dat gewoon. Hè, je gaat gewoon met z'n allen naar het ziekenhuis toe. Of naar die slaapkamer waar de bed met de blokken staat. En dan krijg je dit.
2: 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire.
0: Ja, dat was niet goed. Ja. Pof! Komt hij eruit en zegt, kijk, it's a boy!
1: Yay!
0: Al die dingen open en confetti knallen, dat kind is gelijk voor de rest van zijn leven. Eet klaar,
1: vuurwerk. Gelijk doof.
0: Ja, getraumatiseerd, ja.
1: Ja.
0: En nou, doof, die hoeft niet naar te poppen. Want dus maak je heel veel uit van confetti,
1: nee? Nee, van nee.
0: Ik had een kober onderkant in de hoor. Misschien dat hij dan bam! Blauw.
1: Ja, ik vind baby showers wel leuk.
0: Nee, ik niet.
1: Maar dit weekend is vooral morgenavond naar vuurwerk.
0: Mm-hmm.
1: En zondag gaan wij bij vrienden klussen, want die moeten maandag sleutel van hun huis inleveren. Dus gaan we nog even helpen bij de laatste loodjes.
0: Ach, wat leuk.
1: Ja, fun.
0: Ik vind het goed.
1: Nee, ik vind het helemaal hartstikke mooi. En morgen gaan we nog kijken wat we doen. Het is ook een beetje afhankelijk van het weer, maar dat horen we om half.
0: Maar je gaat naar de kermis? De kermis?
1: Niet, ben ik al geweest.
0: Oh, mag je wel één keer in Ricardo?
1: Nee, ik ben al twee keer geweest.
0: Twee keer? Oh, allebei de Rijksdaal ermee zeker nog niet?
1: Rijksdaal.
0: Dat kreeg ik vroeger Rijksdaal ermee. En dan ging je naar de autoscooter, was op. Had je drie muntjes voor een één Rijksdaal.
1: Oh, wauw.
0: Dan kon je drie rondjes in de autoscooter.
1: Autoscooter?
0: Dat was heel stoer, ging je. Dan kon je heel snel zo daar ging
1: achteruit. Hello bro, de fatbike. Tegenwoordig hebben ze fatbike.
0: Ja, maar dat ja, olle.
1: Olle.
0: Ik heb ook een stukje in Hogeveen gezien, die dat rellen van die gasten. Die gasten gingen rellen. En ik heb naar het nieuws zitten kijken en ik heb dan hoor ik hem zeggen. Hé jongen, laat me rustig jongen, broer. Olle. Er is niet één Hogeveen erbij, hè? Niet één Hogeveen is erbij. Ja, het zal er wonen, maar... Niet geen rest van Hogeveen in ieder geval. Olle.
1: Mijn nichtje wil ook graag een fatbike, maar mag ze niet.
0: Nee, dat is kijk. Kijk nou eens vertellen, ik kan niet wachten tot de kleinkinderen komen. Ze gaan van alles nodig krijgen, maar een fatbike gaan ze niet. Die ding ga je voor hun ogen in elkaar trappen, denk ik. Ja, gaan kopen.
1: Wat dan, is die haat tegen fatbikes?
0: Nou ja.
1: Oh, we zullen weer muziek draaien.
0: We hebben nou al 6 minuten te verkloten.
1: Ja.
0: Maar, weet je, dan doen we gewoon muziekje.

0: Greg Kin Band was dat in Jeopardy. Weet je wat dat betekent, Jeopardy?
1: Jeopardy. Ja? Nee, Jeopardy? Ga je me nu vertellen.
0: Jeopardy betekent dat je niet twee keer kunt worden veroordeeld voor hetzelfde vergrijp. Dus als je één keer bent vrijgesproken, kan het tweede keer niet.
1: Is dat zo?
0: Dat is al Jeopardy. Jeopardy.
1: Maar is dat echt zo? Is dat feitelijk?
0: Nee, ja, dat is feitelijk.
1: Dus als jij iemand vermoordt, kun je niet voor een tweede keer...
0: Vermoorden niet meer. Nee, als ik word vrijgesproken... En ik ben dus, en ze gaan niet naar beroep, het is al afgehandeld, dan mogen ze me niet eigenlijk, tenminste in Nederland, niet in Amerika staan.
1: Oh, zo, dat als je bent vrijgesproken, je bent er niet voor beboet, en dan willen ze alsnog zeggen van, je hebt het wel gedaan, dan mag niet.
0: Precies.
1: Nou.
0: Precies. Als jij Dennis en Tonnet heet, dat is Elspreet, Gelderland, dan stond je wel even met je ogen te knipperen, als je met je nieuwe huis bezig bent en de bouwverwarring hebt. Want ze vonden maar liefst 160 flessen drank in de kelder. Uit alle hoeken kwam ze tevoorschijn. Fijn ook is gewoon daar zo. Om 1 mei kregen Dennis en Tonnet kregen de sleutel van, leuke naam, van hun nieuwe woning. En op knappetje zeiden ze nog, en ze moesten eerst even de verbouwing met slopen beginnen. Dag later stuitten ze al op de verrassende vondst. Op zolder vonden ze de eerste flessen. Ze lagen verstopt onder het tapijt. Vertelt Dennis, keken naar elkaar en dachten gelijk, dit is wel heel bijzonder. Daar bleef het niet bij. Onder de vloer in de keuken, achter de muur van de badkamer. En je kon ze gek niet bedenken. Of een dokenfles, nieuwe fles drank op. De ene was aangebroken, de andere niet. We konden echt van alles. We vonden echt van alles. Rum.

whisky, brandewijn, jenever van allerlei verschillende merken. Ik zag, zeg voor de grap wel eens dat ik inmiddels bijna een slijterij kan beginnen, zei Dennis. Lijkt me raar. De meest bizarre plek was volgens Dennis boven de serre. Die zat helemaal verstopt tussen het isolatiemateriaal. Nou, dat is wel echt een alcoholist geweest die daar gewoond heeft. En dan ook nog één met Alzheimer.

0: Mit einer Frau gehen, ich meine, ich denke, wir baden. Du so. Ich meine, ich denke, wir baden. Ich habe den Drang stoppen. Dann hat man mich überladen. Und dann bin ich mir
1: geladen.
0: Oh. Nur so ein Kopf.
1: Ja, maar sowieso achter een muur, dat is toch met voorbedachte raden gedaan?
0: Ja, ja. Ik ken mensen die stakken gewoon een flesje neven en kon niet weer. En dan ging hij s'avonds even buiten. Even een tikken.
1: Maar iets achter een muur al, en niet even zomaar weg. Dus nee, is dat gewoon is, een grapje als geweest die denkt...
0: Nee.
1: Voor de volgende mensen.
0: Ik heb wel een goed leven gehad. En ik ga wel voor jou geen rokje leventje.
1: Wat?
0: Krultje voor de volgende
1: Ja.
0: Nee. Er zit 500 euro. Flessen van 500 euro. Ouderwetse mandarijnenlikeur.
1: Huh? Okay. Ja, zoveel vragen.
0: Ja. Ik zou het gewoon in de kast zetten, denk ik.
1: Ja, niemand drinkt toch niet.
0: Ja, ik wel.
1: Ik zou naar de slijterij gaan, maar geef je niet hiervoor.
0: Dat ken je me vang.
1: Is altijd van een oud mannetje geweest.
0: Ja, een kratje bier. Nee, echt gezien.
1: Nou, bijzonder vooral.
0: Een paar dubbeltjes.
1: Ja, staat er een foto bij?
0: Ja, ik zit te kijken. Ja. En inderdaad, er is een foto bij. Alsjeblieft, hier staat de verzameling. En echt waar, Borgma, Zweeds, Blue Curaçao, Triple Sec. Curaçao zijn niet eens Blue Toast. De Kuiper, Bols, Crème of Cacao, Pico, niks uit de markt wel reclame, dus ik noem ze allemaal op. Drambier, kijk, dat zijn dure jongens.
1: Bijzonder.
0: Het Bols Oude Genever is dat, die daar staat, die, dat is een stenen fles. Ik word een rust met dronken gevoerd.
1: Oh ja, dat vrak en ik.
0: Ja. Hij heeft daar 2,5 fles wakker gezopen. De volgende dag begon hij aan oude Genever. Gimme Genever. Ja, dat is goed. Zo is het wel even lekker. Dat is best wel sterk, hè?
1: Best.
0: Maar goed, moet jullie willen. Maar inderdaad, het is dus een waar verhaal. En dat allemaal in het pittoreske Elspeet. Dan moeten ze het wel weten in de dorp. Ja, dat was van die jongen. Drank weer.
1: Het is
0: ja, moet ik wel een jingle voor bedenken eigenlijk, ja.
1: Nou, dat is een liedje van voor kinderen. Het is.
0: Ja, maar dan gaan wij wel inzingen. Nee, ik kan.
1: Ja, dat wil ik wel doen hoor. Ik kan wel even inzingen.
0: Ondertussen zit ik wel even te luisteren naar wat er gebeurt. Dan krijg ik een klein beetje mee wat hier op de dag gebeurt, wat je hoort.
1: Vogels die poepen.
0: Heel mooi. En dan komt er een nummer bij me binnen. Ik denk van, leuk. 1963. Dus Rob de Nijs. Ritme van de regen.

0: Bedrijf. 1963, toen was hij nog niet eens geboren. Dat is 3 jaar van mijn geboorte. Ritme van de Regen was de plaat. En een erg mooie plaat.
1: Oh, ik zie een leuk liedje staan.
0: Oh, ik moet die open doen. Ik heb verkeerde microfoon erop staan. Oh. Deed die open. Dat was heel erg wel.
2: Enige wie dan spreekt is die, vliegt die steeds.
0: Is die nog steeds?
2: Nee.
0: Oh,
2: voor mij is hij weg.
0: Voor mij is hij weg. Hij is dood ook.

0: Ja, gaan we niet mee.
1: Jeroen?
0: Dat kan best eens.
1: Ja, Jeroen! Ja, Jeroen in huis! Nou, het feest gaat nu echt beginnen.
0: Ik had hem even gezegd. Ik denk, hoe blijft hij nou?
2: Het feest kan beginnen.
1: Oh, ja.
0: Oh mijn god. Nou, als je dat over jezelf gaat zingen, is dat heel kritisch hoor. Dan word ik wel heel
2: geleerd van weekend, hè? Van die meneer daar heb ik dat geleerd.
0: Jeroen was mee geweest, hè? Was je bij?
1: Ja, was ik bij.
2: Dus ik heb van die meneer daar geleerd om mee te zingen.
1: Kijk aan.
2: Heb je niet gehoord hoe hard ik mee zo?
1: Van die ene Duitse vrouw heb je leren dansen?
2: Ja, van die...
0: Ik heb afgelopen zaterdag met mensen thuis die dat niet weten waar dit voor over gaat. Ik heb afgelopen zaterdag met mijn muziekclub, Highway 34, heb ik mogen optreden in Duitsland. Geesten. En Jeroen heeft daar samen met zijn zoon heeft dat geluid gedaan. Jeroen heeft geassisteerd.
2: Ja, dat klopt.
0: Ik ben steeds heel blij dat Mark er ook bij was.
2: Ja, hij is daar heel bedreven in.
0: Maar jij keek naar die tafel en denk, mijn god, heb ik hem begonnen?
2: Nou, zo erg was het ook niet. Maar
0: het begon er wel te lijken.
2: Nou, dat was nog wel meegevallen. Maar Mark wou het precies zo doen. En ik denk, weet je, hij kan het. Want ik heb gezien dat hij het kan. Dus ik denk, ik laat hem ook een beetje.
0: Ja, dat moet je gewoon doen. Dat klopt ook goed hoor. Ik heb ook verschillende opnames. Hoor. Maar ik heb volgens mij lange opnames van jou niet binnen.
2: Je bedoelt de video's?
0: Ja.
2: Nee, ik heb dat wat ik gestuurd heb, dat was wat ik had.
0: Twee stuks?
2: Ja, twee stuks.
0: Oh,
2: ja.
0: Alle twee van jullie. Je hebt mij niet opgenomen. Dankjewel daarvoor.
2: Excuses. Dat was niet de bedoeling geweest.
0: Je komt waarschijnlijk met de camera langs. Je hebt nog gekke bekken staan trekken in die camera. Ja, de video. Niks.
2: Nu je daarover hebt.
0: Ja.
2: Ik ga zo direct even zoeken.
1: Zo, voor mij weer de hele avond lopen filmen en foto's maken.
2: Ik heb wel een flink aantal foto's gemaakt. Ja,
1: ja
0: we hebben heel veel foto's gehad. Ja. Er waren mooie foto's erbij. Ja. Met publiek ervoor. Maar heel veel mensen die meestal mee waren, die hebben gewoon dacht bij, oh, het is dan mooi. En neem van nooit een hond voor de bed te zien.
2: Ik heb dat getimed.
0: Dus dat was gewoon, dan moet je wel voorstellen. Ik heb gewoon een cobra achter die zaal gegooid en nu is het aan het worden gerend. En heb je een foto genomen.
2: Ja, precies. Zo heb ik dat gedaan.
0: Dus special effects.
2: Yes. Maar we hadden een hele shootsfest even daarheen naartoe moeten halen.
0: Nou, daar gaan ze eigenlijk blij dat ze niet meer zijn. Want ze kopen er één, komen hartstikke dronken binnen. Ze kopen één biertje, zijn al 4 uur nog niet weg.
2: Nee, en dat waren er een boel volgens mij. Nou.
0: Dat was echt niet leuk voor.
2: Maar het was wel, moet je eerlijk zeggen, ik vond het heel erg leuk.
0: Ik ook.
2: Ja, ik heb me aardig geamuseerd.
0: Ik ook. Ik heb al één nummer van de lijst geschrapt die ik niet meer mag doen. Maar van vrouw niet.
2: Oh, ja, ik...
0: Mustang Sally.
2: Mustang Sally.
0: Die moet ik niet weer doen.
2: Die mag je niet meer.
0: Na die tijd is mijn stem in elkaar gezakt.
2: Ah.
0: Dat was ongeveer halverwege de tweede set, geloof ik. Bij de derde set.
2: En je deed het op zich aardig.
0: Ik dank je wel.
2: Het was wat anders dan die drumsessie voor, hoe heet dat, bij het Piratenfestijn.
1: Oh,
0: Tucker FM. Ik had ook wat minder gewicht bij me.
2: Ik wou zeggen, ja.
0: Ik had minder gewicht in de waarschal gegooid.
1: Dat was met,
0: Ooit. Ja,
1: Sneeuwbaltrio. Oh ja,
0: Sneeuwbaltrio. Ik moet wel eerlijk zeggen, ik vond dit zaterdagavond fantastisch. Je weet hoe ik in elkaar zit. Als ik nou 5 mensen voor mijn neus, dan staan er 500. Het belangrijkste is dat die mensen lol hebben.
2: Ja.
0: Maar als je in de feesttent staat, ze zetten de vloedlijst aan. Je ziet gewoon 7.500 man staan. Dan word je wel lichtelijk ziekjes, kan ik je vertellen hoor.
2: Ja, maar je stond er ook heel mooi voorzichtig op die video. Ik heb die video niet uiteindelijk meegekeken. Het was ook gewoon helemaal, je was lekker op.
0: Hij staat op YouTube.
2: Ja.
0: En je kunt gewoon zoeken als je zoekt op Sneeuwbaltrio en dan
2: Tucker FM.
0: En dan is volgens mij 2024 was het. Ja. Nee, 2023. Ik weet niet, ik moet even zieken.
2: Maar je hebt wel zo'n mooi strikje, joh, met zo'n mooi pakje. Ja.
0: Ik krijg geen strik, joh.
2: Was geen strik?
0: Nee, ik had een witte blouse aan met een giletje die niet dicht kwam. Ik was zo dik, die kwam. Dat zat echt nog zo voor hem ertussen. En voor de mensen die erbij waren, ik drumde wel. Ja. Drumde ook mee. Maar het stond op een kerstband.
2: Ah.
0: Koos is een perfectionist en daar niks aan toeval over.
2: Oh, zo gaat dat.
0: Dus, en die gaat vast niet met een vreemde drummer zitten spelen. Zeggen, oh, misschien wat er komt. Dat doet hij niet. Maar het ging wel hartstikke leuk. Het was voor mij een hele belevenis. Helemaal na die tijd handtekening uitdelen. Heb ik ook nog gedaan.
2: Ja. Heb jij een handtekening uitgedeeld?
0: Ja, er kwam een meisje, een mevrouw naar me toe.
2: Ja.
0: Voor de kijkers,
2: ja,
0: voor de kijkers,
2: ja.
0: Voorrek. Ja. En ik stond met een vriend van mij, praten. Hij zei, oh, ik zei, meneer, mag ik vragen? Ik zei, ja, ik ben in de drum van stil. Ik zei, dat ben ik.
2: Ja.
0: Mag ik me nu een foto? Ik zei, ja, maar mij een foto.
2: Nou,
0: en door mijn Geen aan, die heb ik weggedrukt. Ja, joh, ik zei, wegwezen. Ik heb een foto. Of zou ik de kinderen die dikke bek over ondertussen.
2: Mooi, man.
0: Dus, maar gaan we lekker muziekje draaien? Dit is alweer 9:55. We gaan... morgen nog leuke dingen doen. Ik heb net gehad, we gaan de mengtafel repareren.
2: Ja, we gaan even technisch offline.

0: Dan tikt hij even offline. We gaan gewoon even een stukje muziek op de hoofdzender zetten. En dan zullen jullie, als jullie luisteren, wel muziek hebben.
1: Maar niets bijzonders.
0: En er hangen waarschijnlijk petten en sjalen over de camera's. Zodat onze werkzaamheden niet te zien zijn. Hè?
1: Ja, precies.
0: Dat doen we allemaal.
2: Oh, mijn pet krijgen jullie niet.
0: Dan neem je toch lekker mijn eigen pet mee.
1: Dan neem je toch eigen je...
0: Ja?
1: Ja? Daar hoeven we wel
0: niet. Ik stil je pet gewoon. Ik gooi je zo meteen gewoon weer koebroek. Hey,
1: waar is dat glitterjasje van je eigenlijk gebleven?
0: Ja.
2: Die heb ik niet meer standaard of vrijdag aan.
1: Je bent er helemaal over.
2: Maar dat is normaal bij mij. Spraak ze niet bij je kwaliteit.
1: Je glitterjasje.
2: Ik heb nu tegenovergesteld aan een lekker gebreid
1: Truitje. Het is van kamelenhaar.
2: Ja.
0: Dat is een gora, dat is nog niet.
1: Dat zijn katten. Ik weet niet of katten. Nee, dat zijn katten.
2: Dit is haar van Gerard. Kijk maar naar de kleur.
0: Als ik zo'n kleur grijs had, dan denk ik het voor, hoor.
1: Ja, dat is wel
2: mijn raar. Mijn kat heeft dat.
0: Jouw kat heeft dat.
1: Je hebt gewoon je kat geplukt.
2: Yep.
1: Daarvan dat bloedje in het oog gemaakt.
2: Oh shit, deze was zwart. Wacht even.
0: Je kat haat gewoon nou. Je hebt een zwarte kleur.
2: Zullen we nog even weer muziek draaien?
0: Gaan we muziek draaien?
2: Dit wordt een podcast.
0: De laatste muziek voor het weer.
2: Ja, ik heb het weer al klaar staan.
0: We hebben twee toestanden.
2: En ik heb jou gevonden op YouTube, dus ik ga jou even kijken.
0: Dit was in de 50 kilo zwaarder dan nu.
2: Mm-hmm.
0: Verschrikkelijke beelden zijn dat. Maar goed, wel een belevenis die ik nooit vergeten. Ik heb er mooi in gehad. Dat was een droom van mijn 11e jaar al.
2: Oh.
0: Drummen bij de bestempeldio.
2: Echt, het is uitgekomen.
1: Ja, was dat echt een guilty wish?
0: Mijn moeder, ik was een jochie van 11, zat ik achter de emmers. Die stonden vlak in de grond geprikt. Uh-huh. En ik had pannendeksels in de bomen hangen. En ik had een grote wastop bestaan met een centrifuge tussen mijn benen. En dan was ik aan het drummen.
1: Oh, wat heerlijk.
0: En mijn moeder was de wastop hangen. En die zei, ga je laten drummen worden? Ik zei, ja, ik wil laten drummen. En dan zei ze op een gegeven moment, bij wie ga je weer wat aan drummen? Bij wie? Zeg, ik zei, mijn snibbeltrio.
1: Ja.
0: En dat was in 1977.
1: Heerlijk.
0: En het is waarheid geworden.
1: Tjonge.
0: Er zijn weinig mensen die dat kunnen zeggen.
1: Nee, dat zijn weinig die dat kunnen zeggen.
0: Gewoon doorgaan, blijf dromen.
1: Ja.
0: Misschien mag je met Suzanne Vreek op het podium.
2: Oh, nou, wie weet. Wat?
0: Achtergrond zijn achtergronddanseres.
1: Achtergronddanseres.
0: Drummer. Ga mee! Dit is een Cool Down Café en DJ Stefan. Hey! Bye bye! 4!

0: Oké, okay, daar hadden ze geen zangers verloren. Dat geeft niet. Lekker man. Lekker man.
1: Zo.
0: Ja, we kunnen op een gegeven moment diverse dingen gaan doen. We hebben er heel veel te doen voor vandaag. En dat is eigenlijk...
2: Ja, hallo, er is Ali Schram. Ik wil graag weten. Wat is die weer vandaag?
0: Onder andere... Marjolein hier met het weer voor de vrijdagavond en komend weekend.
3: Ja, vannacht is het wisselvallig met buien. Vooral in het noorden komen regelmatig buien voor met soms onweer en mogelijk ook wat hagel. In het zuiden zijn minder buien en klaart het wat vaker op. De temperatuur daalt naar 9 tot

0: In het binnenland neemt de wind af en wordt matig uit het zuidwesten. De temperatuur dan...
1: Maar even. Wat? De microfoon stond dicht.
0: Nee. Is dit grap?
1: Nee, dit is niet grappig. Ik zweer het je. Ik zweer het je echt.
0: Dus niemand heeft het gehoord behalve jullie.
2: Jawel, een heel klein stukje.
1: Heel ver weg.
2: Het begon in het begin. Dus tot 19 graden. Dat is
1: ik heb de verkeerde microfoonschuif dichtgetrokken. Ik heb jouw schuif dichtgetrokken en die van Jeroen zal open.
2: Oh-oh.
0: Dus jullie gesprek was op radio.
1: Ja, live.
0: Oh, fantastisch.
1: Jezus, hoort jezelf niet via die koptelefoon?
0: Nee, ik hoor mezelf hier niet, nee.
2: Hoor je jezelf niet?
0: Nee, daar kom ik dus vanavond achter, want ik ging daar net even staan waar jij nu staat. En toen hoorde ik echt heel erg verschil tussen waar jij nu staat en waar ik nu zit.
2: Dan gaan we daar morgen ook even
0: kijken. Ja, dat zei Gerard ook al. Kijk, dat is mooi dat we daar nu toevallig achter komen.
2: Ja, nou, dat is heel goed.
0: Ja, dat is mooi, hè? Gewoon
1: 2 minuten voor de kastenviool zitten praten. Maar hier ben jij, dat is nog een keer in mijn lijn.
0: Maar wacht, wanneer ging ik dicht?
1: Ik denk ongeveer 3 seconden nadat je begonnen bent.
0: Echt? Nou, ik begin wel gewoon bij morgenochtend.
1: Morgenochtend, hier is mijn lijn met het weer van morgen en zondag.
0: En nu echt. Morgenochtend trekken vooral over het noorden buien. Er zijn wolkenvelden en zo nu en dan schijnt de zon. In het zuidoosten is het nog een tijdje droog en neemt in de loop van de ochtend de kans op buien toe. Het is 9 graden in het binnenland en 12 tot 14 graden aan de kust. Later in de ochtend is het met 11 tot 15 graden niet warmer. Morgenmiddag zijn er stapelwolken en zo nu en dan schijnt de zon. Verspreid over het land komen enkele buien voor, maar de meeste buien trekken over het noorden en deze zijn ook feller met kans op onweer en wat hagel. Het wordt 14 of 15 graden. Tijdens buien daalt de temperatuur een paar graden en ook de wind maakt het voor het gevoel wat kouder. Morgenavond blijft het wisselvallig met van tijd tot tijd buien, vooral in het noorden van het land en daarbij komt ook onweer voor. Aan de kust waait het flink met een vrij krachtige tot harde wind met windstoten rond 70 km per uur. In het binnenland neemt de wind af en wordt het matig uit het zuidwesten. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. Morgen nacht zijn er minder buien in het zuiden. In het noorden blijft het wisselvallig. Af en toe klaart het op en de temperatuur daalt naar 7 tot 9 graden in het binnenland en 10 tot 13 graden aan de kust.

0: Zondag hebben we een wisseling van stapelwolken en zon. Aan het begin van de ochtend komen in het midden en noorden buien voor en is het in het zuiden van het land eerst nog droog. Later ontstaan ook hier buien. Het wordt 13 tot 15 graden en er staat een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. In de avond neemt de buiigheid af en blijft het op steeds meer plaatsen droog. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig van kracht en het wordt snel kouder met halverwege de avond 9 tot 12 graden. In de nacht na maandag zijn er opklaringen en daalt de temperatuur in het binnenland naar 6 tot 8 graden. Maandag wordt een droge dag. Er zijn enkele wolkenvelden, maar ook flinke zonnige perioden. Bij een zwakke tot matige wind uit het westen tot zuidwesten wordt het 16 of 17 graden. Dinsdag is het zacht voor de tijd van het jaar. De temperatuur stijgt naar 17 tot 19 graden. Maar het zachte weer gaat wel samen met veel bewolking en zo nu en dan een klein beetje regen. Nou, vooral het noorden heeft lekker te maken met... ik hoor mezelf anders. Ja.
1: Ik ben een beetje afschroeven. Ik hoor jou wel binnenkomen, dus...
0: Ja, ik hoor mezelf nu
1: duidelijk. Je zit ook zwaarder door je gebied, dus het komt er binnen.
0: Ik hoor mezelf een keer praten. Wow, ik zit hier al langer dan een jaar. En ik heb gewoon een jaar geen goed geluid gehad hier.
1: Deze hoor je wel.
2: Goed zo, Krul.
0: Ja, goed zo, Krul. Ja. Kijk aan.
1: Hartstikke fijn.
0: Maar weet je wat ik nu mooi vind?
1: No?
0: Dat de eerste keer presenteren, toen de schuif dicht was, dus beter ging dan de tweede keer. Doordat ik de tweede keer uit mijn focus kwam. Dus ik sta weer voor... ik sta weer voor Aap.
1: Nee hoor, nee, dat ben ik deze keer. Het is mijn schuld. Voor je thuis. Zal ik jou even opzetten, vriend?
0: Goed zo, Knul.
1: De techniek gaat overal, hoe we dat aangaan. Oh, jongens.
0: Maar dit was het weer, vooral Noorden krijgt nat. En vooral Noorden, regio Ander, krijgt heel veel last van winderigheid vanavond.
1: Morgen, denk ik.
3: Winderig.
0: En morgen.
1: Ja.
0: Ja. Morgen is de wind God ook in Anne.
1: Die kan gewoon uit, die auxilie. Goed.
0: Mooi hè? Nee, nu hoor ik mezelf niet meer. Test. Oh ja.
1: Oh.
0: Is heel hard.
1: Ja, maar dat staat niet. Oh nee, dat klap je er heel van.
0: Test, prikkie.
1: Ja, we gaan gewoon muziek draaien.
0: Vijf.
1: En jij blijft gewoon lekker hangen hier als je zit te luisteren. Stay with us. Steven's Wheel, stuck in the middle of you.

0: Sielewiel, en was dat...
1: Oeh, wel lekker nummer, hoor.
0: Stuck in the middle, ja, inderdaad.
1: Stuck in the middle.
0: Lekker, zeker een lekker nummer. En weet je wat ook lekker is? Is gewoon nou. Het volgende nummer gaat draaien. Of je moet wel zeggen, we hebben nog wat te vertellen.
1: Ben jij van het weekend helemaal niet gedanst afgelopen weekend? Ja, wat was dat nou dan? Nee. Ze is niet van die stoel afgekomen.
2: Nee.
1: Alsof er stroom op die stoel zat.
0: Met wie was Wilma dansen dan?
2: Met Marije.
0: Marijke.
2: Ik haal steeds Marije en Marijke door elkaar. Ik denk dat dat iets is waar ik niet snel naar de knie ga krijgen.
1: Marijke.
2: Ja. Ah, dat is echt heel slecht, maar ik onthoud het steeds niet.
0: Vindt zij niet echt leuk?
2: Maar ik ben niet zo dansen.
1: Ze is niet van de stoel af geweest, hè?
2: Nee.
0: Ja,
2: ik ben niet zo dansen. Ik vind dansen wel leuk, maar ik ben daar te extrovert voor.
1: Oké.
0: Introvert.
2: Het introvert. Wow.
0: Het is een combinatie wel. Het is eigenlijk officieel extravert, maar je noemt het extrovert. Ik vind dat ook wel grappig.
2: Ja.
1: Mooi, hè?
2: Introvert.
0: Extrovert, wat is dat? Dat is een combinatie van.
2: Nee, maar karaoke doe ik wel.
1: Karaoke doe je wel?
0: Ja.
2: Ja, dat dan weer wel.
1: Ja, die miste natuurlijk toen net.
2: Ja.
0: Nee.
2: Volgende keer doen.
0: Sommige avond ben je blij dat je karaoke mist.
1: Ja? Oké, gelukkig.
2: Ik ga niet zingen.
0: Nee, dat zeg ik niet. Maar ik heb ook wel mensen horen zingen, dat moet je niet willen.
2: Nee, bij mij ook niet. Nee, maar ik ben niet zo dansen.
0: Dan trok ik net zo'n kop met Journey Kaagman als met je idols van.
1: Journey Kaagman.
2: Oh ja, surely.
0: Journey Kaagman.
2: Maar ik zag die ene...
0: Klaagman.
2: Maar ik zag die ene Duitse meid dansen en toen voelde de concurrentie wel heel hoog. Ik denk, ja, hier ga ik niet aan tippen. Ik denk, waarom zou ik er dan godsnaam op proberen als ik bijvoorbeeld al weet, hier ga ik niet aan tippen.
0: Die Duitse meid.
2: Die had moves.
1: Die had moves.
2: Wat echt geweldig.
1: Daar kon Houden Klaas nog wat van leren.
2: Ja. Oh, geweldig.
0: Die had moves, die joeg zelfs de kerk al leeg, man.
2: Oh,
0: wat.
2: Oh,
0: mag niet praten over mensen.
2: Mooi, man. Nee, heerlijk.
0: Dus leuk, die knoppen draaien niet.
1: Ja, leuk is dat.
0: Los
1: ja.
0: Staan.
2: Sta ik weer uit?
0: Nee.
2: Oh, ik hoor mezelf nu niet.
0: Hij zit gewoon knoppen te draaien die geen functie hebben.
2: Ja, nu betest. Nee.
0: Nee, deze,
1: hoor je jezelf
0: nou
1: weer?
0: Zo,
1: nee.
0: Je staat hier weer aan.
2: Hè?
0: Nou hoor je weer.
2: Nee.
1: Nou blaast hij er hier heel erg in.
0: Ja, dat weet ik. Dat zie ik ook wel. Ik moet een beetje schipperen.
1: Chup, chup.
2: Chup, chup.
0: Maar dat geeft niet. Is er nog iets wat we willen bespreken? Heb je zoiets van...
2: Een dansnummertje erop zetten.
0: Wacht, wie?
1: Een dansplaat.
2: Hey, Macarena.
0: Nee.
2: Hi.
0: Nee.
1: Dansplaat.
2: Nee. Dansplaat. Dansplaat. Chansplaat. Dansplaat.
0: Ik vind dan doe ik even.
2: Oh. Is dat een dansplaat?
0: Ja.
2: Oh.
1: Mijn ster.
2: Oh, die ken ik.
0: Ja, die ken je,
2: ja.
1: Hij
0: is ook van Janus.
1: Utzi.
0: CD Sterf heeft hij.
2: Ja.
0: Dit is Utzi. DJ Utzi.
1: Yo.
0: Einstein.

0: einem Stern?
1: DJ Ötzi was dat in einem Stern. In,
2: dat moet je niet te vaak proberen hoor, want dat klonk...
0: wat?
2: Daar ben jij net op aanzet.
1: Ik hoorde dat, hij is op zijn charmant.
0: Karaoke?
1: Ja, niet.
0: Ik kan mooi zien, ja.
1: We mogen niet plaatsen. Kijk, ze heeft wel zelfvertrouwen.
2: Ja, ze heeft wel zelfvertrouwen.
0: Ja, ja, ja.
1: Robijn heeft wel zelfvertrouwen.
0: Ja, ja, ja.
1: Ze ziet er goed uit. Ze is wel bespraakt, ze kan goed Engels. Is ze zo bescheiden? Of is dat zoveel het goede?
0: Oh, jongen.
2: Zo word je in 2 minuten flink afgezaakt.
0: Dikke roast.
1: Zeker,
0: hier.
1: Dikke roast.
0: Roast of the year.
1: Roast of the year, nee,
0: en nu over naar Gerard.
1: We houden van je. En dat weet je.
2: Ja,
0: ja, ja. Ja, ja. Ik geloof
2: ik wou eigenlijk geval. Vandaag iets meenemen voor jullie. Maar ja, ik ben het helemaal vergeten.
1: Ja.
0: Met Fury?
2: Nee, ik wou iets introduceren.
0: Oh?
2: Ja, de schakelpraat.
0: Schakelprot?
2: Ja, dat is hier de lokale...
1: Het bokkenblaadje.
2: De lokale bokkenblaadje, de schakel.
1: Ja, maar die kun je toch digitaal vinden, of niet?
2: Ja, ik weet het niet, maar ja.
1: Schakelprot.
2: De schakelprot. Dat was er ooit, dat hebben we ooit in het verleden hebben we dat ook gehad. Dat is een beetje misbruikt.
1: Fukkeduk.
2: Maar ik had het idee om dat misschien weer...
1: Ja, maar als jij... Er is Drenthe, en de schakel.
2: Ja, schakel.
1: P-R-A-O.
2: Ja, maar dat, nee, dat proot, dat heb ik dan bedacht.
0: Regio aan een
1: schakel. Oh, je bedoelt de schakel gewoon?
2: Ja, ja, ja. Oh, ja. En dan schakel, praat. Dus praat over de schakel.
1: Ja, ja, oké.
0: En dan krijg je allemaal nieuws.
2: Ja, regio.
0: De beste airfryer voor nieuws jouw huishouden.
1: Ze hebben vacatures in Drenthe.
2: Jij hebt ze vacatures?
0: De airfryer is
1: een
0: vast.
2: Ja, automonteur. Eerste of tweede automonteur.
1: Ja.
2: Nou Gerard, iets voor jou.
1: Sucky september.
0: Nou ja, vacatures, schakeltjes, wat is dat?
1: Ze zoeken bezorgers. Wat doen die dan? Gewoon www.schakel.info.
2: Ja. Ja, want ze kunnen geen bezorgers krijgen bij Santa Brie. En ze hebben nu besloten om die blaadjes bij de lokale supermarkten maar te dumpen. Daar kun je ze dan vandaan halen. Omdat ze niet
1: gebroken zijn. Er ook al. En die pleuren ze gewoon onder in de kelder. Succes ermee.
0: Oh.
2: Of in de bosjes.
0: Ik zie wat leuks.
1: Ja,
2: zie je wat leuks. Vertel.
0: Ja, even aansluitend op wat volgend weekend te doen is. Niet dit weekend.
2: Nee, volgend weekend.
0: Bingo-avond in de Speel in Gasseltenijveen.
2: Ah, bingo in Gasseltenijveen.
0: Bingo.
2: Ja.
1: Dan moet je mij nooit loslaten als houden.
2: Nee?
1: Nee, jij ruimt dan in één keer. Bingo!
2: Jij ruimt alle prijzen af.
1: Nee.
2: Nee. Oh, jij...

0: spontaan.
1: Ja, net zo lang
2: als de
1: zingen. Bingo!
2: Oh, geweldig, bingo.
1: Bingo in de speel, daar moeten we heen.
0: Ja, in de speel. Gewoon met elkaar allemaal zo heen. Wanneer is dat eigenlijk?
1: Gaan we locatie
2: uitzending? 16 oktober.
1: Gaan we gewoon
0: locatie uitzending tijdens bingo.
2: Ja, inderdaad. Bingo. Dan krijg je net die bingo wat ik liet horen. Wat was het nou? Werd eerst in Nederlands gezegd. Ik geef dit volprijs.
0: Hey, maar A en Hunze, wat is dat dan voor thema? Over de begroting van A en Hunze. De kaasschaaf moet worden ingewisseld voor...
1: Ja, dus we gaan geen plakjes zo weg in onze begroting. We haken er gewoon een stuk uit.
0: Ja.
2: Waar zien jullie
1: dat? De kaasgaaf zal moeten worden ingewisseld voor een kapmes. Dat stelde het college van A en Hunze bij de presentatie van de begroting voor 2027. Ondanks dat de begroting een positief resultaat van 29.000 euro laat zien, is het toekomstperspectief een stuk somberder. Er zullen er andere maatregelen moeten worden genomen. De uitkomst van deze begroting is nog positief, maar er wordt wel een beroep gedaan om reserves van 3,3 miljoen euro om incidentele ambities te verwezenlijken.
0: Maar wat zijn incidentele ambities?
1: Ja, ik zie het woord. Ik zie dat incidentele
0: ambities. Dus
1: weet je wat ik ga doen?
0: Ja.
1: Ik ga poepen. Dat is geld uitgeven. Ambities.
0: Ja, dat is incidentele. Dus ik ga geld uitgeven.
1: Is wel één die zeker is trouwens. Ja, ja. Moet je poepen.
0: Ja, maar
1: als je dat in de basistijd doet, is het betaald.
0: Maar als je incidenteel 3,3 miljoen uit wil gaan geven.
1: Nee. Een inboet op de reserve moet worden aangesproken.
0: Ja, precies. Voor die incidentele uitgaven.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja, het interen op de reserve zal de komende jaren doorgaan, waardoor er 2030 ongeveer 3 miljoen euro overblijft. Oh, zo die meer, dat hebben we gehoord. Dat kan ik alleen maar.
0: Alle gekheid.
1: Op stokkie.
0: Als je 3,3 miljoen gaat interen op incidentele uitgaven. Maar wat houden die incidentele uitgaven in?
1: Incidenteel, dat is
0: ongezien. De strooiploeg.
1: Ja, uitgaven vind ik incidenteel, maar ambities.
0: Ja, ambities.
1: Ik definieer incidentele ambities. Dat vind ik een mooi woord, vind ik een mooi iets.
0: Ja. Ja.
1: Dat rijdt niet bij elkaar.
0: Nee.
2: Incidentale bedragen worden
0: misschien is er iemand die nog luistert. Ja, maar die denkt dat hij kan daar iets over vertellen.
1: Maar zodra je hebt een ambitie... Ja, dat klopt. Wie is er?
0: Die meldt zich volgende week hier.
1: Gaan wij de discussie aan over incidentele ambities. Maar je hebt ambities die we ooit nog eens hieruit laten komen.
0: Ja. Maar incidenteel, dan komt er in je op.
1: Dat is de bevlieging, dat is geen ambitie.
0: Nee, dat is... Ja, dat is waar, dat is een bevlieging.
1: Nee, jongens, we gaan de Hoofdstraat eruit al opnieuw erin leggen.
0: Ja.
1: Goed plan, doen we, hoppakee.
0: Maar dat plan je toch, zoiets?
1: Na die tijd hoop ik wel. Dat heeft niet. Nou, de wereld van financiën soms heel gegaan. Heeft een meerjarenperspectief is negatief. Ze denken namelijk dat de meerjarenbegroting in 2030 een structurele saldo van 1 miljoen 95.000 euro negatief zal zijn. Dus dan gaan ze aardig wat incidentele ambities. Om die ambities waar te kunnen. Ook dat zijn die ambities. Ze gaan nieuwe ambities maken.
0: Oh, nieuwe ambities.
1: Dus het woord incidenteel hebben ze uit het woordenboek gepakt.
0: Ja.
1: Dat doen we niet. Incidenteel doen we niet.
0: Ja.
1: We hebben gewoon ambities. En dan ga ik even verder kijken. Dan ga ik even volgende doorheen. Dat even snel. Ambities. De nieuwe college wil nog geen strepen zetten door de bepaalde ambities om tekorten tegen...
0: Ambities om te
1: komen. Ah, welke ambities? De gemeente heeft grote ambities om de A en Hunze toekomstig bestendiger te maken.
0: Ja.
1: En te investeren in step by step.
0: Laat maar.
1: Oh, we gaan zo pas donder krijgen, jongen. Ja.
0: Oh jee.
1: Oh ja. Want dat is, ze hebben ambities om de toekomst bestendiger. Dat zijn echt van die woorden, kan ik helemaal niks mee.
0: Nee, zweefwoorden.
1: Gedaan door zweef. Fred. Kijk, een goede ambitie. Ik wil dat de brandweerkazerne over de schotboeding moet hebben, maar die voldoet niet meer aan de einde.
0: Brandweerkazerne. Maar hier zit hij hartstikke mooi in elkaar. Hier en aan. Daar hebben ze net een heel stuk tussen gebouwd. Nieuw garage.
1: Kijk daar naar Rolde. Je kunt er niet zeggen, oh, ik ga van een ander naar die kant op. Dus hij heeft toch met de vergelijk gebrand.
0: Hallo, het is toch een brandweerkazerne. Leg de dak dan of zo.
1: Ik weet niet hoe die misschien zijn die deuren te klein geworden voor die auto's.
0: Ja, dat geloof ik niet.
1: Die twee tak konden nog door, maar die nieuwe diesel gaat niet lukken.
0: Ja, nee, laat maar. Ja. En een nieuwe school, hè? Dr. Lasso College. Die moet gaan. Die krijgt een nieuwe vleugel of zo.
1: Oh, dat stond er nog?
0: Ja, dat stond er ook nog.
1: Ja, maar dat moet wel. Scholen moeten up-to-date blijven. Ja. Daar mogen ze mij voor investeren. En
2: brandweer niet.
1: Ook wel, brandweer wel.

0: wel een goede voet, maar dat vind ik weer niet incidenteel. Dat zie je jarenlang aankomen.
1: Ja, maar goed.
2: Ja, klopt.
3: Zijn er nog meer mensen die met A-steken spelen, denk je?
0: Ik weet ook niet waar ze het geld is. Hopelijk is het wat ze mag spelen. Oh, laat me vast een potje maken waar ze onze Chris gaat komen halen.
3: Oh ja, dan.
0: Lijkt wel ballen als jij tegen de boom zit en dan zegt, hey, Frek.
3: Er is ze hebben een zwaardere deur nodig.
0: Ik zal gewoon twee boerenboels nemen.
3: Nou vind ik dat wel heel slecht, hè? Van die diefstal van die, van die gereedschap.
0: Dat is weer slecht.
3: Dat is echt.
0: Kun je grapjes over maken,
3: maar dat is gewoon echt iets wat.
0: Zeg, als jij tegen met je wagen op een kruispunt staat en je kunt er niet uitkomen. En dan die rolde luik over zegt. Ja, dat is pech. Gereedschap pech. Ja. Het is al een uitdaging dan.
3: Ja. Ik veroordeel dat zoiets wel, ja.
0: Ja, absoluut. Maar er zijn nog meer dingen die ik veroordeel.
3: Ja.
0: Ik heb het nog even gehad met Marjolein vanavond over de Hogeveen. Dat vond ik wel een spannend stukje.
3: Ja.
0: Die rel in Hogeveen.
3: Oh ja, van die...
0: Geen boor Hogeveen, zoals wat ik hoorde, hoor.
3: Nee. Oh. Die fatbike. Fatbike crimineeltjes. Ja.
0: En dan heb jij hebt daar geen fatbike, jij hebt een step.
3: Ja, ik heb een step.
0: Dat is next generation fout.
3: Next generation fout.
2: Dat is een nieuwe fatbike.
3: En ik ben dus een nieuwe fatbike.
0: En dan komt hij met zijn step, komt hij door het centrum, dan race hij met 65 kilometer, dan race hij gewoon een zak. Hey. Maar ik fiets niet.
3: Nee, precies. Maar ik step wel.
0: Ik step, het is steppen.
3: Ja.
0: Dus ik beweeg mijn voeten.
3: Ja, stepbeweging.
0: 1 keer in de 3 kilometer.
3: Oh ja, en wat is met de OZB? Ik lees ik ook nog iets.
0: Vanwege de uitdaging en ambitie voor de komende jaren zou de gemeente de rekening met een stapsgewijze stijging van de belastingdruk. Een voorbeeld hiervan is de OZB. Melden voor je. Jullie gaan weer betalen, jongens.
3: Ja. Ik hoor het al.
0: Dat doen we al jaren, gemeente Emmen trouwens, hoor.
3: Ja, gemeente Emmen ook?
0: Ja.
3: Jullie hebben ook OZB.
0: Ja, we douwen burgemeester van Aan en ze zitten nog in Emmen, dus die weten hoe het moet.
3: Oh ja, dat is ook zo. Erikje.
0: Erik heeft het meegenomen.
2: Ja, oh, was hij van Aan en
0: Erikje.
3: Ja, die was van Aan en
0: maar
3: heel lang. Ja, nee, goed. Zo flink en.
0: Beste man is 2 meter.
3: Ja, dat klopt. Nee, hij was best wel lang hier in Arnhem, dat klopt. Hij is denk ik dat hij iets van 4 of 5 termijnen gezeten heeft.
2: Oh.
3: 4 of 5 termijnen, zoiets, ja. Ja.
2: Wist ik helemaal niet.
3: Ja.
0: Ik denk
2: dat weer wat geleerd. Ja. Erik.
0: Wij gaan zo meteen naar het nieuws en we gaan een goede dag tegen je zeggen. Het is 21:57, we hebben onze tijd zitten we doen.
3: Tjonge.
2: Ja.
0: Nummers van Frietboek merk. Meisje luistert niet meer zitten tv te kijken, maar ze is wel wijs van haar. Dus landslide. Jongens, tot volgende week.
2: Tot volgende week.
3: Tot volgende week. Doei.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 110 mensen opgepakt. Het protest werd gekaapt door relschoppers. Deze journalist van de VRT was er ook.
1: Ik sprak daarnet ook nog met een agent die zei: een dag als deze, dat hebben we nog niet veel meegemaakt. Er zijn 4 bussen vernield in het totaal. Er zijn ook deel steps, deel fietsen, deel wagens in brand gestoken. Glascontainers omvergegooid en in brand gestoken. Het was echt een dystopisch beeld.
0: Bij de protesten in Brussel raakten een aantal mensen gewond. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden in verband met de schietpartij in Overasselt. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak zitten ruim 30 mensen vast. Het kabinet biedt aan Q-koortspatiënten excuses aan. Op een bijeenkomst in Den Bosch zei zorgminister Hermans dat de overheid er niet voor hen was geweest. Zo werd daarop gereageerd.
2: Toch wel heel blij met het feit dat ze het lef heeft gehad. Eerlijk gezegd, om dan toch te zeggen sorry.
3: Die anonieme, amorfe, gevoelloze overheid. Daar ligt het aan dat ik het nog eerst moet zien. Maar ik heb hoop.
0: 20 jaar geleden was er in Noord-Brabant een grote uitbraak van Q-koorts in de buurt van geitenboerderijen. 2000 mensen zijn daardoor nog altijd chronisch ziek. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Je luistert naar Radio A.N. Hunze. De lokale omroep van de gemeente A.N. Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
1: Rabbi, stay warm.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Rusland gaat miljoenen tonnen diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. President Trump maakte dat bekend na telefonisch overleg met president Poetin. Trump hoopt dat nog voor de parlementsverkiezingen volgende maand de dieselprijs aan de pomp zakt. De Oekraïense president Zelensky reageert kritisch. Volgens hem spekt de overeenkomst Poetins oorlogskas. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationale strafhof in Den Haag. Premier Jetten zegt dat Nederland achter het ICC staat. Hij noemt de sancties diep betreurenswaardig. De strafmaatregelen gaan over een half jaar in. Jetten zegt dat er nog tijd is om met de Verenigde Staten te praten over een passende oplossing. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend.

0: De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en de passagiers. In Gent, in Vlaanderen, zijn drie mannen aangehouden in verband met de schietpartij in Overasselt. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak zitten nu ruim 30 mensen vast. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Op bezoek werd het 8-0. Komende dinsdag is de return in Tilburg. In de Eredivisie werd één wedstrijd gespeeld. PSV won met 2-0 van Heerenveen. En het weer vanavond en vannacht buien. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. En het wordt morgen 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio A. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en...

Adverteren op Radio AN Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioanhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede.

0: en de beschaafde wereld geen enkel voordeel opleveren. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Op bezoek werd het maar liefst 8-0. Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. Als Oranje deze ronde doorkomt, wacht in de laatste ronde voor de WK-kwalificatie een tweeluik met Turkije of Slovenië. In de Eredivisie werd 1 wedstrijd gespeeld. PSV won met 2-0 van Heerenveen. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.